0: Goedemorgen, mijn bed.
1: Goedemorgen, ik wil de Marijke spreken. Het is Vincent van Q-Music van de radio.
0: Ah, het is de man van Marijke.
1: Ah, en wat is uw naam? Ben?
0: Bert.
1: Dag Bert, hallo. Sorry, ja, Marijke had mij een bericht gestuurd van op dit nummer.
0: Ja, maar dat ben ik geweest. Wij zitten op dezelfde account op Q-Music daarmee.
1: Ah, oké. Okay. En jij hebt mij ook... Jij hebt mij een bericht gestuurd. Goedemorgen Vincent, kom jij deze zomer naar het Q-Beach House Radio maken?
0: Ja, dat was ik. Ah. Ja, dat was ik.
1: Dag Bert, hallo.
0: Ik neem dat wij elk jaar met onze zoon al een foto gemaakt hebben met u. En daarmee was ik benieuwd wanneer dat jij naar daar kwam, omdat wij dikwijls in de stand op rot zijn.
1: Ja, je had mij een foto doorgestuurd van vorig jaar, hè?
0: Ja.
1: En die foto die wil je graag opnieuw maken?
0: Sunrise, ja, zoiets, ja.
1: Oké, okay, dat is goed, ja. Dat is heel goed. Maar zal ik in de loop van de komende dagen even vertellen wanneer ik er ben?
0: Ja.
1: Bert, jij mag ook nog een foute classic of een foute hit kiezen.
0: I'm into folk van de radio's.
1: Is een fantastisch goede keuze. En dan wens ik je nog een heel fijne ochtend. Salut, hè.
0: Ja, dankjewel.
1: Yo, yo. Dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Op dit moment is er de match Iran tegen Nieuw-Zeeland op het WK. Die match vindt plaats in Los Angeles en dat is toch bijzonder. Hè? Twee landen die in oorlog zijn, Iran en de Verenigde Staten. Maar Iran moet wel naar de VS om te voetballen op dat WK. Hun basecamp is wel niet in de VS, dat was oorspronkelijk wel zo. Maar ze hebben hun basecamp verhuisd naar Mexico. In ieder geval, hun eerste match is op dit moment bezig. Iran tegen Nieuw-Zeeland en het is daar nu 1-1. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q

Bert vroeg het daarnet al, op welke dagen ga ik radio maken in het Q Beach House in Oostende? Ik zal het een van de komende dagen vertellen, want ik wil jullie graag ontmoeten, uiteraard. Jaarlijkse traditie.

0: vrienden. Van de vroege ochtend.
1: Caroline uit Kalken is wakker. Tim uit Hechtel-Exel ook. Die zegt, wij zijn weer kranten aan het bezorgen, zoals elke morgen. Nancy uit Anzegem zegt, goedemorgen Vinnie. Het is aftellen naar vrijdag. We vertrekken dan op reis. Bram uit Isegem zegt, goedemorgen Vincent. Ik zat er grandioos naast met mijn pronostiek gisteren. Had er iemand het juist? Wel, ik zal het zo meteen even vertellen, Bram. Ik heb het nagekeken. Ik vertel het zo meteen. Paul uit Dessel heeft ook een bericht gestuurd.
2: Hey, goedemorgen. En ik wil groetjes doen aan mijn allerliefste schatje, die me juist op mijn werk afgezet heeft. Ik hou zoveel van jou en ik hoop dat je veilig thuis geraakt. Salut.

Gisteren vroeg ik jou naar je pronostiek voor België-Egypte. Wel, zonder uitzondering dacht iedereen dat we zouden winnen. Niemand had gerekend op een gelijkspel. Echt niemand, dus echt niemand had het juist. Dat is echt maf. Dus ofwel is Egypte sterker dan we dachten, ofwel hebben de duivels echt niet zo goed gespeeld.

deze week reizen we om 5 uur elke ochtend naar een van de favoriete vakantielanden van de Belgen. Gisteren was dat Frankrijk, vandaag is dat Italië. En van de 5 landen waar we deze week naartoe gaan, is Italië het land dat ik het minst goed ken. Ik ben er nog niet zo vaak geweest, dus ik weet er weinig over. Straks na het nieuws van 5 ga ik 2 Italiaanse classics draaien. Maar nu wil ik samen met jou een top 3 maken. De top 3 van Italië. La bella Italia. Wat zijn de dingen die je absoluut linkt aan Italië? Als je aan Italië denkt, waar denk je dan aan? Mag je nu laten weten in de Q-app. Als je aan Italië denkt, waar denk jij dan aan? En dan gaan we daar een top 3 van maken.

0: Italië. Laura uit Deerlijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Laura, wat link jij meteen aan Italië?
1: Mooie mannen.
0: Mooie mannen, is dat zo?
1: Ja, ik vind het algemeen. Allee, de vrouwen ook, okay, maar ik vind het algemeen. Die mensen toch wel iets hebben.
0: Zij hebben ook heel veel modegevoel, hè, toch, Italianen? Toch veel gevoel voor mode.
1: Ja, enorm veel stijl.
0: Ja, het ziet er altijd heel chic uit.
1: Ja.
0: Mooie mannen. Ja, welke mooie man bestaat er dan in Italië bijvoorbeeld? Is Damiano David een mooie man?
1: Oh, zeker.
0: Oh ja, oké, okay, goed. Okay. Laten we dat dan op nummer 3 zetten in de top 3 van Italië. Mooie mannen op nummer 3. Dankjewel, Laura. Waar ben je naar onderweg?
1: Naar mijn werk. Ik werk in de pressshop in Dendermonde.
0: Aha, kranten verkopen vandaag in magazines. Oh ja, het is dinsdag. De boekjes is komen.
1: Inderdaad.
0: Dankjewel, Laura. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.
0: En nu bij Q, Jelly Roll.

0: Born to Love You, een heel erg goedemorgen. We maken de top 3 van Italië, want daar reizen we naartoe vandaag om iets over 5. Gunther, goedemorgen.
1: Dag Vincent, goedemorgen, alles goed?
0: Alles goed. Gunther, wat link jij aan Italië?
1: De Dolomieten.
0: De Dolomieten, moet je mij even uitleggen wat dat is?
1: Dat is een gebergte in het noorden van Italië. Dat is prachtig gewoon om te zien.
0: Hoe vaak ben je er al geweest?
1: Oh, als kind heel vaak. Eigenlijk bijna elke zomer toen. Nu wat minder, omdat de kinderen ons op voorkeur geven naar Spanje in plaats van Italië. Als kind, dat is toch altijd bijgebleven. Dus ja, de Dolomieten.
0: Goed, dan zetten we de Dolomieten op nummer 2 in de top 3 van Italië. Dankjewel, Gunther.
1: Top, dankjewel, Vincent.
0: Dag. Yo. En dan gaan we naar Wim. Dag, Wim. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er op nummer 1 in de top 3 van Italië?
2: Pasta. Het eten in het algemeen.
0: Het eten in het algemeen en pasta in het bijzonder.
2: Jawel.
0: Je lievelingspasta, Wim?

La Tribune Dana uit Frankrijk. Daar waren we gisteren nog in onze fantasie. Want deze week reizen we elke dag naar een ander vakantieland. We gaan straks naar de vijf favoriete... We gaan naar de vijf favoriete vakantiebestemmingen van de Belg. Straks na het nieuws van vijf kom je alles te weten over Italië. Als je op reis gaat naar Italië deze zomer, blijf luisteren.

match Iran tegen Nieuw-Zeeland op zijn einde. Daar is het momenteel 2-2. Ook gelijkspel. Vanavond is er ook nog Frankrijk tegen Senegal. Dat is om 9 uur vanavond. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: volgende week vrijdag eindigt het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Dus daar moet je even rekening mee houden als je een zin verzint. Bjorn en de grote boze wolf, die wilden gaan ontspannen.
1: Ze gingen samen naar de sauna, maar de wolf kon niet tegen de hitte.
2: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
1: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
2: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
3: Ik wilde naar Lievegem, zei Bjorn, maar ik zie enkel sneeuw.
4: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
0: Ja, dat waren de laatste vijf zinnen. Maar hoe gaat het verder? Wat is de volgende zin? Dat hoor je zo meteen van Cindy uit Aarschot, na Sienna Spyro en Die on This Hill bij Q Music.

0: Ochtend verzint één vroege vriend een zin en die voegen we dan toe bij het verhaaltje van Björn het lieve heersbeestje. Björn is samen met de grote boze wolf naar de Noordpool gegaan, maar daar is het veel te koud en Björn wilde eigenlijk naar Lievegem. Cindy uit Aarschot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Oké, Cindy, vandaag is het aan jou. Jij mag vandaag een zin verzinnen, doe maar.
1: Een pinguïn wees aan de weg naar Lievegem, maar vroeg daar €3 voor.
0: Oké. Nieuw personage, een pinguïn die geld vraagt om de weg te wijzen naar Lievegem. Dankjewel Cindy en een heel fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.
0: Joe.

0: 5 voor 5, Peter uit Poperingen. Goedemorgen.
1: Dag Vincent, goedemorgen.
0: Peter, wat een heugelijk nieuws.
1: Inderdaad.
0: Ja, wat is er gebeurd vannacht? Vertel even.
1: Na 11 maanden wachten heeft mijn Mary haar 3de veulen geboren.
0: Wauw, ja, eindelijk op de wereld gezet. Jouw Mary, hoeveel Mary's heb je, Peter?
1: Het is haar 3de veulen, ja. Maar, dus ik heb haar 1ste veulen was een Mary, 2de veulen was ook een Mary. En nu haar 3de veulen opnieuw een Mary.
0: En hoeveel paarden heb je dan in totaal nu?
1: Nu 4 paarden.
0: 4 paarden, dus je had 1 moederpaard, die heeft 3 kinderen gekregen. Zo is het dan.
1: Ja, ongeveer. Klopt. Ja, maar, en van de eerste 2 van dezelfde papa en nu van een nieuwe papa.
0: Okay. Ja. Ah, het is een beetje een sletje, je paard.
1: Ja, ja, inderdaad. Inderdaad.
0: En help je die dan mee ter wereld brengen? Zo, zoals bij koeien. Nee. Moet je ook met je arm erin gaan?
1: Nee, absoluut niet. Het is helemaal vanzelf gegaan. In ongeveer 5 minuutjes was het er volledig uit.
0: En hoe wist je dat dan, dat vannacht ging gebeuren, dat je wakker was?
1: Nee, camera's, bewegingscamera's.
0: Als
1: je beweging ziet.
0: En krijg je dan een signaal te horen bij je thuis op het moment dat er iets gebeurt? Maar oké. En dan ben je opgestaan en ben je gaan kijken?
1: Onmiddellijk, ja.
0: En wat ga je daar nu mee doen? Nu heb je 4 paarden.
1: Nu op fokken, dan gaan we opnieuw gaan dekken om een volgende veulen te... ik fok namelijk Vlaamse paarden.
0: Oké. En daar krijg je dan op een bepaald moment geld voor?
1: Ja. Ja,
0: maar geen, wat is het, 300.000 euro zoals gisteren? Wat was het, een gevlekt veulen, zoiets?
1: Nee. Zover gaat het niet. Helaas gaat het zover niet. Nee, absoluut niet.
0: Heeft het nieuwe paardje al een naam?
1: Ja, Gerda van Dochten.
0: Gerda, heel erg mooi. Ja. Gerda, het paardje.
1: Absoluut.
0: Peter, veel plezier en gefeliciteerd, hè.
1: Dank je wel, hè.
0: Dag, hè.
1: Ja.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
3: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze poule te winnen. Egypte was op een manier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels, vooral Onana zakte volledig door het ijs voor mij. Ook de backs, Castagne en Meunier, schoten echt tekort. Waardoor ja, Egypte erin slaagde om een heel op voorsprong te komen. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
2: Voor de volledigheid ook nog de uitslag van Saudi-Arabië. Uruguay meegeven, ook die match eindigde op 1-1. En nog in de VS, in Californië, is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog onduidelijk. Er loopt nog een onderzoek. En het Israëlische leger zal zo lang als nodig in Libanon, Gaza en Syrië blijven. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor onze veiligheid, zegt hij. Israël is niet van plan om zich te houden aan het raamakkoord dat de VS en Iran gesloten hebben. Daar zijn we niet bij betrokken, klonk het gisteren al. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger. Temperaturen tot 25 graden. En morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon.
0: Music. Vincent van Geel. Gisteren ging de reis naar Frankrijk, vandaag naar Italië. Alles wat je moet weten.

Elemental. Ik moet nu eerlijk zeggen, ik heb die nog nooit gezien. Elemental, over de natuurelementen. Om maar te zeggen, het is Disney Dinsdag. Wat is jouw favoriete Disney liedje? Laat het weten in de Q-app en dan hoor je het om 20 voor 6.

De hele week reizen we in gedachten naar de 5 populairste vakantielanden van de Belgen. Gisteren waren we nog in Frankrijk. Vandaag gaan we naar Italië. Zometeen bel ik met Dries, die woont in Italië. Maar eerst een gigantisch populaire band uit Italië. Måneskin.

0: geen Italiaans woord, maar een Deens woord, maar het is wel een Italiaanse band en tegenwoordig het belangrijkste muzikale exportproduct van Italië. Zometeen een Italiaanse zomerklassieker, Volare. Italië wordt ook wel eens de laars van Europa genoemd, maar ook het begin van de beschaving. De Romeinen hebben vanuit Italië een gigantisch gebied veroverd, dus in Italië vind je overal heel oude stenen en overblijfselen van dat verleden. Maar het is ook een van de 5 populairste vakantielanden van de Belg. Dries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar in Italië woon je, Dries?
1: Ik woon in Rome, nu al een tweetal jaar. Ik woon en werk hier in Rome.
0: Hoe verschillen de Italianen van de Belgen?
1: Wat hier heel belangrijk is, dat is, mijn zinzin is het gesprek. Spreken met de mensen. Mm-hmm. Eigenlijk overal. Hè? Dus daarvan 's ochtends een koffieplek binnenwandelen en iedereen groeten. Maar ook bijvoorbeeld 's middags bij de lunch op restaurant, bij een zakelijk contact, echt het gesprek aangaan.
0: Dus als je naar Italië gaat, moet je vooral ook praten met de Italianen. Dus dan heb ik misschien een aantal Italiaanse woorden nodig die ik als toerist zeker moet kennen. Bijvoorbeeld twee pintjes of alsjeblieft, hallo, goeiendag, dag, dat soort dingen, de rekening alsjeblieft.
1: Ja, en dat wordt hier ongelooflijk op prijs gesteld. Dus ik zou echt zeggen van, probeer het, hè. Spreek een paar woorden in het Italiaans. Lees vooraf even een klein boekje met een aantal basiswoorden. En dat gaat relatief gemakkelijk, hoor. Het is echt wel mogelijk om op korte tijd een kleine basiswoordenschat te hebben. En het wordt enorm gewaardeerd. Hier zal u meteen merken dat het enorm op prijs wordt gesteld.
0: Dat is belangrijk, dus ja, want soms kom je bijvoorbeeld in een stad als Parijs. Als je daar dan een beetje Frans probeert te spreken, dan spreken ze meteen Engels terug. Wat zijn zo de woorden die je moet kennen? Wat is goeiedag bijvoorbeeld in het Italiaans?
1: Ja, ik heb in Frankrijk gewoond en effectief. Hier is het zeker zo in Italië dat men de mensen enorm aanmoedigt. Hè. Dus men zal echt in het Italiaans antwoorden en het ongelooflijk waarderen. Dus zeg 's ochtends gewoon bij het binnenkomen ergens buongiorno. Hè. Buongiorno is een heel goede manier om iedereen dag te zeggen. Mm-hmm. Een andere manier die er heel veel gebruikt wordt is salve. Salve betekent eigenlijk gewoon ook dag, goeiedag. Is iets informeler dan buongiorno, maar nog altijd iets meer formeel of iets gebruikelijker dan zeg maar ciao. Want okay, dat is echt wel voor mensen die elkaar kennen. En misschien nog iets daarbij, want ik hoor vaak als ik hier mensen rond mij zie die van andere landen komen, hoor ik hen vaak ook diep in de namiddag buongiorno zeggen met heel veel enthousiasme. Dat wordt ook perfect begrepen, hè? Daar is niks fout mee. Maar hier begint de avond eigenlijk al heel vroeg. Dus diep in de namiddag zullen Italië tegen elkaar en zullen ze zeggen buonasera.
0: Ah ja, oké. Dus dat mag al vanaf rond een uur of 4, 5, zoiets?
1: Na de middag. Vanaf na de lunch zeggen wij hier al buonasera.
0: Buonasera. Ja, klinkt raar. Ja, oké, okay, ja, maar dat is wel een hele goede tip.
1: Vroeger, hè? Ja.
0: En als we het dan effectief hebben over na de lunch, wat moet ik in Italië zeker gegeten hebben?
1: Ik zou zeggen, ik kijk een beetje verder dan de klassieke pasta en pizza. Ik denk dat het goed is om u wat te laten leiden door wat zij zelf voorstellen. Niet alles ligt hier vast. Hè. Wij zijn nogal gewoon van, we gaan een restaurant binnen of we kijken naar het menu en dan zien we daar dit en dat op staan, dan gaan we daaruit gaan bestellen. Opnieuw hier, alles is een beetje een gesprek. Hè? Dus ga gerust met de cameriere het gesprek aan en vraag eens van, wat vindt u goed vandaag? Wat beveelt u mij aan? Wat is de lokale specialiteit? Wat is er vers vandaag? En men zal u met veel plezier ook iets voorstellen dat helemaal niet op de kaart staat. Maar
0: dat, heel leuk.
1: Lekker,
0: heel erg goede tips. La bella Italia, ik ben er helemaal klaar voor. Dankjewel, Dries. Fijne ochtend.
1: Arrivederci. Penso con sueño para

Gypsy Kings en de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat de Gypsy Kings uit Frankrijk komen, maar ze hadden wel een gigantische hit dankzij deze populaire Italiaanse cover. Als je naar Italië gaat deze zomer, heel veel plezier, ik ben jaloers, Italië lijkt me top. Morgen gaan we naar een derde vakantieland. Heel veel Belgen gaan in de zomer ook gewoon naar Nederland, dus daar reizen we morgen naartoe. Op dinsdag zijn er de boekskus en Petra uit Roeselare is al naar de krantenwinkel geweest. Ze vertelt je zo meteen de heetste showbiz-roddels uit de dag allemaal.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: half zes, een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag en Petra uit Roeselare is al naar de krantenwinkel geweest. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat staat er op de voorpagina van de dag allemaal deze week?
1: De immers knappe Kurt Rogier natuurlijk. Hij was het vroeger. Ik vind dat zo'n knappe man.
0: Ja? Ja, ik vind het ook een knappe man. Kan ik gerust zeggen. Kurt Rogiers. Oh, elke keer als ik hem zie, dan denk ik, man, was ik maar Kurt Rogiers. Hij staat heel groot op de voorpagina of zo.
1: Ja, inderdaad. Kurt Rogiers vond het vroeger aanstellerij, totdat hij zelf in een depressie belandde.
0: En wat vond hij dan aanstellerij?
1: Van mensen die een depressie hadden.
0: Ah ja, oké. Okay. En Kurt heeft...
1: Hij begreep dat niet.
0: Kurt heeft zelf een depressie gehad.
1: Ja, 2 jaar geleden is zijn mama overleden aan ALS. Dat was een scharniermoment in zijn leven. Hij werd even met beide voeten op de grond gezet. 6 maanden later werd bij zijn vrouw een kwaadaardig melanoom verwijderd. En bleek ook dat de hond kanker had. En het was even te veel voor Kurt.
0: Snap ik helemaal. Ja. En ik
1: wens hem help gaan zoeken.
0: Ik wens hem alle geluk toe. Echt waar.
1: Ja, ik ook.
0: Fantastische man. Wat staat er nog op de voorpagina?
1: Veronique Kok, kijk nu anders naar het leven. Ik zeg vaak tegen mezelf, geniet eenzaam meer.
0: Ah.
1: Ze staat er steeds vaker bij stil dat het leven kort is. En dan boek ik een ticket naar Spanje.
0: Ja, oké. Okay. Dus ze gaat graag naar Spanje. Trouwens, ook nog een van de populairste vakantielanden van de België. Daar komen we binnenkort ook nog aan in Spanje.
1: Wij vertrekken 28 juni naar Mallorca voor een weekje.
0: Ah, heel goed. Maar veel plezier, ja, Petra.
1: Dank je.
0: Dank je wel voor deze update en een heel fijne ochtend.
1: Oké, fijne.

Lucas en Steve en Love on Hold. Daar gaan we. Vandaag begint het. Vanaf vandaag gaan we rustig opbouwen naar de hitte. Vandaag 24 graden, vrijdag 32 graden. En Frank de Weerman zei gisteren, vrijdag wordt het zweten. En dat is allemaal de schuld van Mieke Zonne, van de zon. Dus beste vrienden...

0: Vandaag wordt er geloot voor de eerste kwalificatieronde van de Champions League, de Europa League en de Conference League. Met de ploegen vooral uit kleinere landen. Voor die clubs is het nog een lange wegje naar de groepsfase, maar wel een unieke kans om op het hoogste Europese niveau te spelen. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met de film Grease. Die ging in première op 16 juni 1978. Dat is vandaag 48 jaar geleden. Van Greased Lightning. Oh, Greased Lightning. Dat. En de Grease Megamix stond vorig jaar trouwens op nummer 112. In de foute 728 zou je voor kunnen stemmen deze week. En wordt het dan vandaag eindelijk weer echt warm? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger. Temperaturen tot 25 graden. En morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon.

0: Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag deze week een Disney-hit of een Disney-klassieker kiezen. Wat mag het zijn voor jou?
1: Dat mag I See the Light zijn van Rapunzel.
0: Ah, Rapunzel. Mooie film.
1: Ja.
0: Over dat de prinses die zo lang haar heeft dat ze dat dan uit de toren werpt. Hè, zodat en dan kan de prins naar boven klimmen. Maar er gebeurt van alles. En I See the Light, fantastisch nummer. Dan staan

0: Ze zitten in een bootje, denk ik, op het water. En dan laat ze van die lichte lampionen naar boven. Supermooi.
1: Ja.
0: En ik ga het speciaal voor jou draaien, Eloïse.
1: Dankjewel.
0: Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

uit de Disney-film Tangled. Of Rapunzel, zo heet hij in het Nederlands. I See the Light, prachtig nummer. Nu bij Q, Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

Maarten en Dorothee zijn er al. Je hoort ze vanaf 6 uur met tussen 9 en 10 natuurlijk het foute uur. En ze zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Iemand die het foute anthem wil zingen op het podium van de foute party. Maar

0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Judith heeft een nieuwe single met een heel mooie gedachte. I'd love to be in love. Q Music. Q. Sounds better.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Berichtje van Leen uit Begijnendijk.
2: Veel kan je net eens met een deadwish mijn gedacht. Hoe gevaarlijk kunnen rijden, mannen?
1: Stefanie uit Haaltert zegt: goedemorgen, Vinnie. We zijn er ook weer bij op weg naar eerste patiënt in Zeelen. Groetjes aan mijn collega's van thuisverpleging SDW. Nico uit Aalst zegt: goedemorgen vanuit Aalst. Carolien zegt: goedemorgen iedereen. Ik ga straks krachttraining doen voor de eerste keer. Groetjes uit Kortrijk. Steven uit Meldert in Oost-Vlaanderen zegt: goedemorgen aan Morgan, Miss Model 2026. Nathalie uit Deinzen zegt: goedemorgen van op het busje van de lijn. Natasha zegt: goedemorgen en goed geslapen. Groetjes aan mijn zus Tamara en mijn broer Alexander. Xavier uit Houthulst zegt: goedemorgen. Leentje uit Opwijk zegt: goedemorgen, zo meteen gaan werken. En volgende week rond deze tijd ben ik in de luchthaven richting nog wat meer zonneschijn. Luc uit Rosmeer zegt: Mieke Zon heeft hier nog veel concurrentie van Jefke Wolk. Karin uit Assenede zegt: goedemorgen Vinnie. We zijn er weer met kleine oogjes. En Jana uit Wervik zegt: heb jij naar de voetbal gekeken gisteren? Nee, was veel te laat, hè? Q. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Je bent absoluut niet de enige. Nu bij Q, Lost Frequencies en Tom Odell.

0: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
1: Goedemorgen. Onze Duivelsen speelden gelijk in hun eerste WK-match. Het werd 1-1 tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku dan de gelijkmaker. Maar een paar seconden nadat hij was ingevallen. Maar het was niet goed genoeg, volgens sportjournalist Janko Beekman.
2: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op papier wel de sterkste tegenstander. Maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
1: Nog op dat WK voetbal speelden in de groep van onze Rode Duivels Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook Uruguay, Saudi-Arabië eindigden op een gelijk spel. Daar raakten ze niet verder dan 1-1. En in Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht door een uitbraak van het norovirus. Dat is een heel besmettelijk virus. Het veroorzaakt buikloop en braken. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn al ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij één persoon gaat het met zekerheid al om het norovirus. Vanochtend nog bewolkt, kans op een bui deze voormiddag. Vanmiddag dan zonnig en tot 25 graden. En morgen droog, geregeld zon en tot 26 graden.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Maarten en Dorothee.
0: Ja, je hoort het in één rechte lijn richting de zomer. Met nu het lentegitaartje van Mark Amber. Belong to

0: passiva agressiva. I wish you well, save my love for somebody else. I wish you well. Sinceramente, I wish you well. Khalid Griffin, samen met Kygo, 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 16 juni.
2: De federale en de Vlaamse overheid die hebben de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan al geactiveerd. Want vanaf vandaag tot en met zaterdag is er kans op een hittegolf. Als de temperaturen dus 5 dagen na elkaar boven de 25 graden blijft. Met ook 3 dagen boven de 30 graden. Vandaar dus dat vandaag de eerste dag zou kunnen zijn. Want we zouden misschien boven de 25 kunnen gaan. 30 graden is nog niet voor nu. Maar ja, als dat dus snel volgt, dan zou dus vandaag de start van die hittegolf kunnen zijn.
0: Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen voor ouderschapsverlof. Opvallend, het aantal vrouwen neemt af, het aantal mannen stijgt. Mogelijk speelt de kwakkende economie wel mee, want je verdient tijdelijk minder.
2: Kwakkende? Kwak, kwak, kwak.
0: Heb ik kwakkend gezegd?
2: Ja, de kwakkende.
0: Het is de kwakkelende economie. Want je verdient natuurlijk tijdelijk minder en het geboortecijfer daalt ook al jaren nu. Ik heb wel een soort van idee dat dat misschien wel kan veranderen. Op 19 november denk ik dat opeens het aantal mannen dat ouderschapsverlof neemt, dat dat significant gaat stijgen. Met de release van GTA 6 natuurlijk. Hè. Ik denk dat dan alle mannen
2: waar
0: wel,
2: uiteraard het ouderschapsverlof voor bedoeld is,
0: zeker,
2: hè, om
0: zeker
2: te gamen.
0: Ja,
2: en,
0: ja,
2: en je
0: voor
2: kind
0: het mentaal welzijn, om er, voilà, om er te kunnen zijn, voilà, voor je kind. Hè. Voilà, inderdaad.
2: Je kind is oud genoeg om voor zichzelf te zorgen. Hè.
0: Dus, dat is mijn theorie. Iedereen is aan het sparen. We zullen zien
2: ja
0: of het gelijk krijgt.
2: Wout van Aert is nog niet mee vertrokken op hoogtestage naar de Franse Alpen. Hij ziet nog te veel af van die ontsteking in de wonden aan zijn elleboog. Nu, de grand départ van de Tour de France, die is al over 18 dagen. Of Van Aert daarbij zal zijn, is op dit moment een open vraag.
0: Het zou dus jammer zijn als er erbij is.
2: Dat kan zeker nog, hè. Ja. Maar natuurlijk, ideaal is de aanloop ook niet. Hè. Nee. Het is wel fijner als je nu al op dit moment kan zeggen, natuurlijk, tuurlijk komt Wout van Aert.
0: Ja.
2: Remco Evenepoel die is ondertussen voor een weekje ook in Frankrijk om een aantal cruciale etappes, de slotetappes uit de Tour de France, al te verkennen.
0: Gisteren was het dan zover matchdag en het besluit van gisteren is toch wel, gelukkig was er Lukaku. De eerste match van de Rode Duivels eindigde in een gelijkspel tegen Egypte. Het werd 1-1.
3: Moest even Salah, ruimte voor Achour en doelpunt!
0: Ja.
3: Zoveel ruimte voor Achour en die trapt die bal onhoudbaar. Voorbij Thibaut Courtois, kan dat? 1-0 Egypte.
0: Kreeg iets te veel ruimte, Thomas Meunier gaat niet vrij uit. Courtois heeft heel veel ballen moeten buiten houden. Het lukte niet echt bij de Duivels om de bal erin te krijgen. Tot de bondscoach Romelu Lukaku op het veld stuurde. Hij scoorde al na 22 seconden. Je hoort Peter van den Bent ook nog echt zo het afrondend babbeltje over de wissel van Lukaku. Zo begint dit.
3: Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu. Daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. Wel. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden. Maar één is er zeker. Dat is dat Lukaku scoort.
0: Voilà, zo is het. En ja, technisch gezien had hij hem niet aangeraakt. Hè? Het was eigenlijk een Egyptenaar. Het was eigenlijk een own goal. Lukaku wil hem binnentrappen. Maar ja, goed, wat maakt het ook uit? Het is dankzij hem, hè? Dus fantastisch, ja.
2: Ja, ja, want daarnet hebben we even samen dat stukje gekeken. Ja, dat van die own goal, die bal zou daar niet geweest zijn als Lukaku daar niet was. Hè? Dus het is gewoon toevallig dat de laatste voet nog een Egyptenaar was. Maar, ja.
0: Tuurlijk. Zondag de volgende match tegen Iran.
2: Jouw zoon Leon heeft dit weekend mee naar het WK gekeken. Hoe is het nu met zo de microben ondertussen?
0: Het is niet normaal. Hij is volop voetbal aan het volgen nu. Hij wilde matchen kijken. Gisteren heeft hij de hele tijd naar Spanje, Cap Verde gekeken. En hij neemt er dan zijn Google bij en de statistieken. Hij zei dan, kijk papa, Spanje heeft 97% kans om niet te verliezen. Enfin ja.
2: Ah ja, om niet te verliezen. Amai, ja.
0: Ja, ja, want het was 3% kans op winnen voor Cap Verde. En dan nog 7% op gelijkspel. Dat is dus 0-0 geworden. Dus,
2: het worden nog lange weken ten huize van Kwali.
0: Data en voetbal te samen. Die jongen is aan het opleveren.

0: 2007 zijn er in totaal 9 Rubies geboren in België. Q-music. Het jaar dat de Kaizer Chiefs een hit scoorden. In 2021 piekte de naam. Toen zaten er onder de coronababies 30 Rubies.
1: Amai.
0: Ja, is dan, kinder geworden, Ruby.
1: Ja, misschien omdat de Kaizer Chiefs... Het is een hit geweest natuurlijk, maar het is ook een classic geworden.
0: Een classic.
1: Dus je hoort hem vaak passeren. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Als jij ook van die toffe weetjes hebt, die mag je zeker doorsturen. Wat wist je 24 uur geleden nog niet en nu wel?
0: Niet enkel op het WK kan je de Mannschaft aan het werk zien. Das alles ist Deutschland. Nein, nein. Oh, oh, das alles sind wir. Wij hebben ook Duitsers in de playlist. Nur hier, nur hier. Kamrad komt eraan na 25 weken nog net in de Q top 40. Op 39. Wir leben und wir sterben. En Kamrad is ook ideaal aan het mogelijke begin van de hitgolf.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Excuse me.
10: Ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.

0: week zeker horen tijdens de Foute 728. Het foute alter ego van Jonas van Geel voorziet jou deze week van stemadvies de Jordi. Met 7 minuten 28 seconden foute muziek rond 7 uur om extra goed fout aan de dag te beginnen.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: We hebben een unieke vacature uitgeschreven. We zoeken iemand om op de Foute Party, ja, heel dat feestje daar te openen voor een vol Flanders Expo in Gent met ons Foute Anthem. Volgende week, vrijdag is dat al. En waar beter dan die zoektocht te starten, ja, dan op de werkvloer, hè, waar elke dag luidkeels sowieso wordt meegezongen met het Foute Uur.
0: Elke ochtend zal één Foute Stem auditie doen. Jij beslist nadien wie de foutste stem op de werkvloer wordt. Gisteren was Anne uit Kampenhout als eerste aan de beurt. Je hoeft je niet.

0: heeft dat goed gedaan, hè. Het was een feestje. Met de collega's erachter. En dan met z'n allen.
1: Iedereen van Jan tot oud.
0: Hey!
1: We zijn proud to be found.
0: En dat gaan we dus doen in Flanders Expo.
1: Hold je hart en zing in loud. Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
0: Aan het einde van de week, na alle audities, kan jij stemmen op je favoriete foute stem. Vandaag een nieuwe auditie om 9 uur. Gewoon bij de start van het foute uur. Hè. Die gaat dan het anthem zingen. Nu bij Q8 voor 6:30. Goedemorgen, dit is Sia en Chad.

0: Ook is leuk om ze alleen te horen. Normaal hoor je ze met David Guetta natuurlijk. Sia! David Guetta, die dit weekend nog in de Stade de France stond met zijn zoon als opener. 10 april is Bruno Mars met zijn tour begonnen en die komt deze week naar Parijs, naar Stade de France. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Music. Sowieso een feestje zijn, hè. Bruno Mars in Stade de France.
1: Ja, cool dat hij dat in zo'n stadion doet,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, mega vet. Ja, deze zeker ook brengen.

0: Laura uit Leffingen laat weten, ik ben erbij. Staat op Frans Bruno Mars. Ze kijkt er heel erg naar uit, kan ik me voorstellen. Ja, het is toch een wereldster, hè, Bruno. Kort nieuws, want het is 6:30. Delphine, we zeiden het al, geen flitsende start voor de Duivels op het WK.
1: Nee, 1-1 gelijk bleef het tegen Egypte tijdens een openingsmatch op dat WK. Egypte scoorde al na 20 minuten en dankzij Romelu Lukaku werd dat dan 1-1 in de 66ste minuut. Analisten noemen het een zwakke eerste 60 minuten. Daarna werd het dan wel wat beter. En aanvoerder Tielemans die bevestigde na de match dat ze weten dat ze beter kunnen. Dat ze wel kansen creëerden, maar niet scherp genoeg waren om die dan af te maken. Zondag kunnen ze tonen dat ze die scherpte gevonden hebben, dan spelen ze tegen Iran. En op de luchthaven van Zaventem zal alles vandaag weer normaal verlopen. Gisteren waren er tientallen vluchten vertraagd doorheen de dag door een spontane stakingsmorgens heel vroeg bij een van de twee bagageafhandelaars, Aviapartner. Maar vandaag loopt alles weer gewoon. Er zijn geen extra lange wachtrijen bij de check-ins of bij de boarding, want de vakbonden van Aviapartner die hebben om 9:00 een bemiddelingsgesprek met de directie. Vanmorgen nog wolken, kans op een bui ook, maar vanmiddag dan zonnig en tot 25 graden.
0: Weet je wat ik ook denk wat er met die duivels gebeurd is? Het was te warm.
1: En daar kunnen de Egyptenaren wel beter tegen.
0: Dus die zijn dat gewoon, hè? Onder die piramides, in die hitte.
1: Ja, maar de Iranezen zijn daar natuurlijk ook wel tegen opgewassen.
2: Ja, en ze hadden toch heel vaak in de sauna en bubbelbad gezeten. Ja. Dus ze waren eigenlijk voorbereid.
0: Ja, maar wacht, dat was daar 30 graden, hè, mannen. Dat is wel warm, hè. Allee, 30 graden. Poef. En dat zijn Egyptenaren gewoon meer gewoon. Ik denk dat we dat, ja, ik denk dat gewoon wel echt.
1: Maar Iraniërs ook, en daar spelen ze zondag.
0: Ja, in. Jong Delphine, ik weet het. Ai,
1: ja, maar ja, dat is toch realistisch?
0: Oh, ja, dat ze nog maar veel in de sauna gaan zitten. Hopelijk werkt dat de volgende keer. Goed, zijn er files?
2: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Binnenring. Tussen Strombeek, Bever en Machelen 8 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 7 minuten erbij tellen.
0: De doordenker bevindt zich in het bos. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
0: Cameron Whitcomb komt eraan.
4: Dorothy's doordenker.
2: Hoge bomen vangen veel wind. Dikke bomen staan steviger.

0: Cameron Whitcomb. Prachtige song. Kingdom of Fear. 6:55.
1: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
2: De tweede auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Wie wint, opent de foute party met het foute anthem. En vandaag gaat Q-DJ Jolien Roets op pad. En ja, dan mag jij oordelen over de foute stem die je hoort.
0: De Rode Duivels zijn gestart op het WK. De eerste match zit erop. Zijn we blij? Nee. Zijn we slechtgezind?
3: Ah, ook niet. Nee.
0: Een gefundeerde analyse van een match iets over 8 met VTM Sportanker Maarten Brex.
2: Tijdens de zomermaanden rust zijn brein een beetje uit, maar vanochtend schotelt Lieve Schijre jou nog één keer het opvallendste wetenschapsnieuws van de week voor. Dat is voor over een uurtje ongeveer.
0: We spelen nog 4 keer 4 op een rij deze week. Nog 4000 euro kan in principe de deur uitgaan. En mensen die kleine kindjes opvoeden weten dat je er best niet mee overdrijft, maar dat het wel werkt. Straffen en belonen.
2: Ja.
0: Ja, het past natuurlijk niet meteen binnen de mild ouderschap-strekking. Maar elke ouder doet het. Omdat, ja, soms ben je ten einde raad. Ja. En dan zeg je, als je nu niet, dan...
2: Ik tel
0: wat
2: tot 3.
0: Anders?
2: Ja, alle
0: herkenbaar. Kan niet altijd urenlang babbelen met kinderen. Ook de Franse president Macron grijpt soms terug naar de basiselementen van de kleuteropvoeding. Hij zit sinds kort ook met een vervelend ettertje op de geopolitieke speelplaats. Hoe ga je om met kleine kindjes die president worden? Een paar opvoedingstips, dat is voor zo.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
11: Ja, maar ik hoor het.

0: Toy Story Sfeer met de Q-top schrijft Taylor Swift.
1: Morgen komt hij uit, de vijfde Toy Story film.
0: Ja, met de tablet als, als slechterik eigenlijk. Hè. Dus, ik ga hem zeker met de kinderen zien. Benieuwd hoe zij erop reageren.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: De stem van Ernie en Kermit de Kikker uit Sesamstraat is overleden. De Nederlandse stem. Hier hoor je hem, let goed op, als Ernie.
3: Ernie.
4: Hello, bit.
3: Je hebt nog steeds die banaan in je oor.
4: Wat?
3: Ik zeg, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
4: Ja, ik weet het.
3: Weet je het, Ernie? Waarom zit die banaan nog in je oor?
4: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
3: Krokodillen, Ernie? Er zijn hier toch helemaal geen krokodillen?
4: Precies. Dus helpt het heel erg goed, Bert.
0: Ja, Wim Schippers sprak de beide personages in. Dit is Kermit.
5: Hallo, dit is Kermit de Kikker. En ik zat me net af te vragen of jullie je wijsvinger bij je hadden. Want ik was van plan het cijfer 2 te schrijven. En ik vraag me af of jullie dat met me mee willen doen. Doe je mee? Doe je mee? Ik zal je wijzen hoe het moet. En dan doen we het allemaal samen. Is dat goed? Heel fijn, en let nu maar goed op. Je begint met je wijsvinger in de lucht te steken. En dan begin je een ronde lijn te trekken, ja. Hier langs en naar beneden tot hier. En dan een rechte lijn onderlangs.
0: Wel een legend, hè. Echt een legend. Hij is 83 jaar geworden.
1: In Frankrijk is gisteren de jaarlijkse G7-top begonnen. Dat is het overlegorgaan van de 7 rijkste industrielanden. En Macron is de gastheer, want het is in Frankrijk. En hij heeft die top over 3 dagen gespreid. En om ervoor te zorgen dat Trump niet vroegtijdig vertrekt, zoals vorig jaar in Canada, heeft Macron hem een chic etentje beloofd in het paleis van Versailles.
0: Je behandelt hem dus eigenlijk gewoon als de zonnekoning die hij wil zijn.
1: Exact. Ja. Je houdt hem een lolly voor, maar wel pas aan het einde van de 3 daagjes, zodat hij niet te vroeg naar huis wil gaan.
0: Hier, almachtige koning, in het paleis van Versailles, speciaal voor u.
1: Het is inderdaad een privé-diner dat Trump, ja, hij wil zoiets niet missen, hè, met veel pracht en praal. Hij zal dan eerst het paleis bezoeken, inclusief ook die spiegelzaal. Mocht je daar ooit al geweest zijn, ja, dat is wel
0: geweest.
1: Een prachtige gang met allemaal kristallen lusters en ja, heel veel spiegels en
0: ik
1: zo.
0: Ik herinner me als kind dat dat maar bleef duren, die tuin.
1: Dat is, de tuin, ja.
0: Zo groot. Ja. Indrukwekkend.
1: Voilà. En dan is er dus naar die spiegelzaal een galadiner en dan gaan ze dus naar de tuin. Dan is er ook een lichtshow, fonteinen en zo, vuurwerk. Voilà. Dus dat hebben ze Trump beloofd om er zeker van te zijn dat hij mooi braafjes aan tafel blijft zitten tijdens de gesprekken.
0: Eigenlijk zit er heel veel zonnekoning in Donald Trump. Hij wil ook van die grote gebouwen hebben en zo. Sarah uit Sint-Pietersleeuw deelt ook persoonlijk nieuws. Mijn bod werd gisteravond aanvaard, dus ik word binnenkort eigenaar van een appartement.
1: Oh,
0: dat is wel leuk. Als 2 mannen samen op reis gaan, is dat dan gewoon veel rijden? Of is er meer diepgang? Blijven ze de hele nacht wakker of niet?

0: beetje Daft Punk om de dag te starten met Pharrell Williams, Get Lucky. Het is 7:10, een hele goede morgen.
1: Martin en Dorte, crossing international borders, one awkward phone call at a time.
2: Geert uit Scherpenheuvel-Zichem, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Waar ben jij naar de ochtendshow aan het luisteren?
3: Momenteel zitten wij in Kaltenkirch, Duitsland, net boven Hamburg.
2: Wauw, en wat doe je daar?
3: Ja, in eerste instantie overnachten voor onze motorreis naar Noorwegen. Dus mijn maat Sam en ik. Wij zijn vertrokken voor een 14-daagse motorreis naar Noorwegen.
2: Oh my, echt? Vanuit België dus vertrokken en dan zo stap per stap richting Noorwegen?
3: Yes, yes. We zijn gisterenochtend om 9:30 in België vertrokken, in Scherpenheuvel-Zichem. En wij hebben een goede 650 kilometer achter de boeg. En nu zijn we, of gisteravond zijn we dan aangekomen in Kaltenkirch, Duitsland.
4: En is het zo van camping naar camping? Of kiezen jullie toch eerder voor de chicere hotels?
3: Nee. Wij zijn geen fans van chicere hotels. Het is echt allemaal geboekt via Airbnb. Dus vandaag of vannacht hebben wij geslapen in een kamer bij iemand in een huis.
4: Oké. Okay.
3: Morgen slapen wij in Christ. Nadat we de ferry hebben genomen. En zo is dat telkens iets anders. Dus dat blijft wel een beetje spannender.
4: Oké, okay, zo gezellig.
2: Ja, je viel heel even weg. Waar slaap je morgen in?
3: Christiansand.
2: Ah, Christian. Ja, nu,
4: zijn klinkt we... al exotisch, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja, maar exotisch is het niet, want dat is het zuiden van Noorwegen. Dus het zal daar rond de 20 graden zijn ongeveer.
4: Oh, ja, dat is toch gezellig. En doen jullie dan ook van die diepe gesprekken s'avonds, zo kameraden onder elkaar?
3: Nee, dat zit er.
4: Oeh, nee.
3: Dat zit er niet. Nee, dat zit er niet.
2: Zo,
3: niet.
2: Allee, zeg je dan nooit eens tegen je vriend Sam, wat zijn je dromen nog, Sam?
4: Ja.
3: Ah, ja. Nee, maar dat vertelt hem dan 's morgens wel, wat hem gedroomd heeft.
4: Ja. Gewoon zwijgen en doorrijden dus eigenlijk, dat is het concept.
3: Ja, vooral als we zo de eerste dagen is dat vooral snelweg. Dus dan heb je niet veel aan elkaar, dat is gewoon gas geven en kilometers maken.
4: Ah ja, hebben jullie inderdaad zo'n walkie-talkie dat jullie constant met elkaar kunnen babbelen?
3: Ja, we hebben zo'n bluetooth headset op onze motorhelm, waardoor dat wij met bluetooth in verbinding staan met elkaar.
4: Ah, oké, allee jongens, ook gezellig.
2: En dan zeg je nooit, Sam, wat vind jij de mooiste eigenschap aan mij? Dat vraag je dan niet.
3: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gevraagd.
4: Ah ja, moet je dat eens vragen, hè? Wie weet. Hè?
3: Ja, ik zal het hem vragen, want hij is het gesprek aan het opnemen via de televisie.
4: Dus. Ah, wel, voilà.
2: Dus de Sam ligt nu naast jou in bed?
3: Nee. Ik ben weggegaan uit de kamer, omdat anders zit je met die echo van de radio.
4: Ah, ja.
2: Slim.
4: Ja.
2: Allee, dat wordt een blij weerzien straks.
4: Ofwel een verdieping van jullie vriendschap, ofwel het einde van de reis. Je weet het niet. Kan alle kanten uit.
3: Het einde van de reis zal het nog niet zijn. Nee. Er al ergere dingen gebeuren.
2: Zeg maar, Geert, blij dat wij een beetje mogen meereizen dan met jullie, hè? Dat is echt heel fijn.
3: Altijd. Overal waar ik naartoe ga, stak je music op.
2: Oh, dank dat is u. Echt heel fijn. Ja, appreciëren we enorm. Veilig rijden en vooral heel veel plezier, hè. Salut, hè.
3: Dat gaan we zeker doen. Fijne dag.
2: Ja,

0: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: De Jordi, Jonas van Geel in nog voller ornaat dan anders.
2: Hij gaat voor de eerste keer draaien op de foute party en hij haalt zijn DJ-skills deze week al boven hier in de ochtendshow.
1: Wij warmen op voor de foute 728. Die hoor je vanaf nu maandag bij Q. Over een paar minuten de Jordi dus met 7 minuten en 28 seconden foute muziek in de mix.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Goedemorgen, exact 7 uur. Delphine heeft het nieuws.
7: Goedemorgen. Onze Duivels speelden gelijk op het WK voetbal. Het bleef 1-1 tijdens een openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku die viel in rond de 66e minuut en die zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft wel toe dat de match traag op gang kwam.
8: Ontgoocheld zou het niet zijn. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur en een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt, want ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
7: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten nog op meer dan een gelijkspel.
9: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
10: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
11: Ik vond het leuk dat ze 1 goal gescoord hebben, beter dan niks.
12: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
7: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. In dezelfde groep van onze Rode Duivels speelden Iran en Nieuw-Zeeland zo net ook gelijk. Daar werd het 2-2 en ook Uruguay-Saudi-Arabië eindigde op een gelijkspel. Daar raakten ze niet verder dan 1-1. In LA zijn honderden betogers op straat gekomen aan het stadion waar Iran zijn eerste match speelde op dat WK. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in de oorlog gedood zijn en ze riepen beledigingen over het Iraanse team. In ons land loopt de check-in op de luchthaven van Zaventem voorlopig weer normaal, dat zegt Brussels Airport. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar vandaag staan er geen lange wachtrijen bij de check-in en de boarding. De directie en de vakbonden van Aviapartner zitten vanmorgen samen voor bemiddelingsgesprekken. Nog nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd de 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of je verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld €3000. En in het Midden-Oosten lijkt het erop dat het eerste deel van het vredesakkoord tussen de VS en Iran standhoudt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord officieel ondertekend in Zwitserland en dan zal Iran ook de zeestraat van Hormuz heropenen. Vanochtend nog wolken en kans op een bui, maar vanmiddag wordt het zonniger en droger bij 25 graden. Morgen droog, geregeld zon en tot 26 graden en de dagen daarna nog warmer.
2: En 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Moet je ongeveer een kwartier extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 11 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen, vandaag kan de start van een hittegolf zijn.

0: 7.
1: Het is dinsdag 16 juni.
0: De federale en Vlaamse overheid hebben de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. Vanaf vandaag tot en met zaterdag is er kans op een hittegolf. Ik zei het net, als de temperaturen 5 dagen na elkaar boven de 25 graden blijven, met 3 dagen boven de 30 graden. Details uiteraard zometeen om 19:30 met Weerman Frank.
2: Vanaf vandaag vliegt Qatar Airways opnieuw tussen Brussel en Doha, de hoofdstad van Qatar. Die vluchten waren een tijdje stopgezet door de oorlog in het Midden-Oosten, maar die worden nu stilaan opnieuw opgestart.
0: Ja, misschien het moment om een vakantie te boeken. Het is daar een stuk goedkoper nu. Ja. Ik zeg het, ik gooi het gewoon in de groep.
2: Het zijn van die bestemmingen die mij totaal niet aanspreken.
0: Hey, maar niemand wil gaan nu, hè?
2: Dus, ja, maar sowieso niet. In tal, ja, nee,
0: ja, maar
2: ik heb daar
0: mocht
2: niks
0: je
2: mee.
0: Denken, oh, ja, het is misschien het moment, hè? Ik heb het al eens verteld, hè? Dat ik ooit een artikel heb gelezen van iemand die altijd de rampen volgde.
2: Allee,
0: en die daardoor heel goedkoop overal op reis ging. Ja. Geef het maar mee. Vandaag wordt geloot voor de eerste kwalificatieronde van de Champions League, Europa League en Conference League met ploegen vooral uit kleinere voetballanden. Voor die clubs is het nog een lange weg naar de groepsfase, maar natuurlijk wel een unieke kans om op het hoogste Europese niveau te spelen.
2: Ja, en dus de eerste match van de Rode Duivels op het WK werd een gelijkspel 1-1 tegen Egypte. Over een uurtje VTM sportanker Maarten Brex bij ons in de show.
0: En ja, met dat goede weer dat eraan komt, weet je hoe laat het is? Tijd voor de foute 728. Vanaf maandag hier bij Q-Music. Jij beslist hoe de lijst klinkt. Wat zijn jouw favoriete foute hits? Je kan stemmen via qmusic.be. En om jou een klein beetje te inspireren en vooral ook om in de sfeer te komen. Nu bij ons, de Jordi. 7 minuten en 28 seconden foute muziek.
3: Ja, matekes, zijn gelijk klaar om te stampen. Maarten en Dorothee zijn even weg. Dus de Jordi is in de huis. Your captain speaking. En

0: Waterval, dat doen wij ook vaak op de oudmarkt in Leuven. En je mag pas stoppen met drinken als die voor u stopt.
1: Ja, man, als dan de witte Pascal voor u in de rij staat, dan hangt hij. Maar hangt hij.
0: Molletjes, we zijn aan het aftellen van een foute paard, hè. Ik kijk er naar uit.

Dames en heren, vriendjes en vriendinnetjes, de jury zwaait af. Ik heb de voorzet gegeven. Het enige wat ik nog moet doen, is de dag binnenkoppen. Het wordt een topdag, mannetjes. Jawel!

0: Jawel. Ja, dat is de ideale manier om de dag te starten natuurlijk. Hè. Als je nu zegt van, goh, ik zou eigenlijk meer van de Jordi willen, hij komt ook draaien op de Foute Party. En er zijn nog tickets, als je die wil. Qmusic.be, daar moet je zijn.
1: Vorige week bij Lievenscheire in het Nerdland Weekoverzicht.
2: Heb ik verteld dat geologen in films heel vaak doodgaan.
1: Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast Nerdland Weekoverzicht. Op Qmusic.be en in de Q-app. En om 7:15 ben ik er weer met wonderbaarlijke wetenswaardigheden uit de wereld van de wetenschap.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
4: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
6: Spanningen en vraagtekens bij VTM vanavond. Zowel in Florentina als in familie. En bij VTM 2 is letterlijk alle remmen los. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Veel mensen hebben genoten van de journey daar juist. Wel, hij is morgen opnieuw van de partij. 7 minuten, 28 seconden foute muziek. En morgen zal dat zijn, ja, over een uur eigenlijk, om 20 over 8.
1: Vier op een rij.
0: Priska uit Ninove, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ninove, dan koop jij ook je schoenen bij Andy Peelman.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt.
3: Echt waar?
2: Ja.
0: Ja, zijn het goede schoenen?
2: Ja, zeker.
0: Allee.
4: Maar wacht, want hij heeft ook tweedehandswinkels, hè? Maar het zijn geen tweedehands schoenen, hè?
2: Nee, zeker niet. Ah,
4: ja.
2: Nee.
4: Ja, het is soms verwarrend met al die winkels van Andy.
0: Ja, dat is waar. Ja, hij is dat nu weer aan het bouwen, hè?
2: Ja,
0: maar dan... Elke dag, Elke dag om 9:30, Priska, dat weet je. Bij Verdubbel Je Loon in 60 seconden leren wij boeiende beroepen kennen. Maar die passeren ook bij Vier op een Rij, want jij werkt in het labo van de federale politie. Wat houdt dat in?
2: Dat houdt van alles in, maar voornamelijk een groot stuk is dat vingerafdrukken onderzoeken op overtuigingsstukken. Ja, om hopelijk een dader te vinden. Hè.
0: Weet jij voor welke cases je allemaal werkt? Krijg jij alle context of gewoon een heel specifieke vraag?
2: Normaal is het een specifieke vraag tot een onderzoek en zo weinig mogelijk informatie eigenlijk, omdat wij zo objectief mogelijk moeten kunnen werken op elke zaak.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, goed, als je hln.be leest af en toe en dan zie je
2: ja,
0: een paar
2: wel,
0: stukken...
2: Ja, soms heb je het wel door, ja,
4: ah,
2: ja zeker.
4: Okay,
0: ja, ja, kan ik me voorstellen. Ja. Je speelt nu niet voor een dubbel loon, maar wel voor 1000 euro van Becharge. Dat is een online platform waar je bonnen van verschillende winkels kan kopen. Bijvoorbeeld Zalando, Colruyt of Ikea. Enfin, je gaat er je weg wel mee vinden. Ben je er klaar voor om die 1000 euro te proberen scoren?
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Oké, Dorothy gaat dat ook doen.
4: Yes.
0: En zij begint met... Zij begint met een hoofdtelefoon op te zetten.
2: Ja.
0: Ze kan ons niet meer horen. Oké. Hier komen jouw vier woorden met hopelijk dezelfde associaties als Dorothy. We beginnen met mogelijk.
2: Wacht hè. Mogelijk.
5: Ik wacht.
0: Ik heb hier een tas koffie.
2: Optioneel?
0: Hè? Optioneel, ga je daarvoor?
2: Ja.
0: Of ben je nog bewijs aan het verzamelen?
2: Nee. Ja, denk het wel.
0: Dat klinkt overtuigd. Oké, optioneel. Ja. Gang.
2: Gang, huis.
0: 9.
2: 10.
0: Helm.
2: Moto.
0: Oké.
4: Yes, ik zie. Enthousiaste zwaai.
0: Zeker.
4: Ja.
0: Mogelijk.
4: Onmogelijk.
0: Ja, je zou het denken.
4: Ah, oh nee. Oei.
0: Ja, hier werd optioneel gezegd.
2: Ja.
4: Dat is ook niet fout natuurlijk. Het is niet hetzelfde.
0: Nee,
4: maar...
0: Ik heb niet fout.
2: Ja.
0: Gang.
4: Huis.
0: 9.
4: 10.
0: Helm.
4: Fiets.
0: Nee, moto. Motor. Mm. Ja, kijk. 2 op 4 heb je dus.
2: Oké.
0: Ja, ça va. Daar kan je mee thuis komen.
2: Ja, ça va dan.
0: Ja, ça va wel. Wel mooi dat jullie allebei 9-10. Mijn zoontje deed gisteren, mag 3 keer raden wat hij deed bij de 67e minuut van Spanje Cap Verde.
4: Huh? Wacht, ik ben niet mee.
0: Ik zal er u even over laten nadenken.
1: Better with you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak.

0: daarnet in vier op een rij werd 9 gezegd en jullie zeiden allebei heel vlotjes 10.
1: Ja.
0: En daarna zei ik, ja, uiteraard, 3 keer raden wat mijn zoon deed, de 67e minuut van Spanje-Kaapverdië. Je hebt nog altijd geen idee.
1: Maar ik ben niet mee, ik heb die match ook, ik weet er niks over, ik kan niet volgen.
0: Huh? Sonja uit Genk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh nee, is dat zo iemand die het weet en dan ga ik mij heel dom voelen.
0: Maar nee, niet dom, nee. Maar ik vond het heel grappig. Ik moest er heel hard bij lachen en ik heb meegedaan. Want ja, omdat ik gewoon een man van...
1: Ik weet het!
0: Weet je het?
1: Ja!
0: Wat heeft hij gedaan? Sonja, zeg jij het?
2: 6-7.
1: Ja!
0: Natuurlijk, natuurlijk. Sonja, maak er nog een fijne ochtend van. Dat zal u...
2: Jullie ook.
0: Ja, bye-bye. Allee, jong op de vaarheb. Maxim en Babette.

0: Goedemorgen, het is 7:30, tijd voor het korte nieuws. Dat krijg je van Delphine. Wat zeggen analisten eigenlijk, Delphine, over de match van de Duivels?
1: Wel, ze zijn het erover eens dat het moeilijker was dan verwacht en ook dat de Duivels minder goed presteerden dan verwacht. Veel balverlies, niet scherp, geen druk, lezen we. Het leek alsof Egypte er meer klaar voor was, zeggen de analisten. Tamme rode Duivels lezen we ook. Vanaf de tweede helft zijn de analisten wel positiever. Dan kwam er meer diepgang, dan konden de Duivels ook wat duels winnen. En veel lof wel voor de wissel die Lukaku op het veld bracht, want die zorgde meteen voor de 1-1. En onze volgende twee tegenstanders die zijn op papier minder sterk, dus het kan ook zeker allemaal nog. En dan de VS laat weer Iraanse schepen passeren door de Golf van Oman. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde de VS de Iraanse havens. Maar dat lijkt nu dus voorbij, allemaal door dat principeakkoord dat de VS en Iran gisterochtend hebben gesloten. Vrijdag wordt die deal getekend en dan zou ook de zeestraat van Hormuz weer opengaan.
0: Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, in de krant vanochtend, één ding is zeker. Het wordt een warme zomer. Er is volgens jouw collega David Degenau een consensus in de weermodellen dat het in Europa droger dan gemiddeld wordt. En vandaag is misschien de start van een hittegolf. Eerst en vooral, die drogere Europese zomer, klopt dat, denk jij?
2: Je weet wat ik denk over lange termijn verwachtingen. Ik bedoel, iedere keer komt dat op natuurlijk als de zomer eraan komt. Ik laat me niet vangen door die dingen. Dat is nu oké. Okay,
3: maar ja, dat
2: is
3: David,
2: constant.
3: David. Ja, als hem in de krant kan komen, dan...
2: Ja, dat zeg ik niet, maar ook al is er een consensus, dan nog, en warmer dan gemiddeld, wat wil dat zeggen? Eigenlijk heel weinig. Hè? Voor hetzelfde geld hebben we een heel koude juli en is dat wel warm in augustus. En als je alles samentelt, is het net iets warmer dan gemiddeld. En het gaat over Europa, het gaat niet eens over ons land. Dus laat dat gewoon even zo. We zien wel wat het gaat worden wat de zomer betreft. Dat is het één punt. Het tweede punt, wat je zegt van een hittegolf gaat beginnen vandaag. Dat is wel het geval. Er komt waarschijnlijk een hittegolf aan. Maar dat zal pas beginnen vanaf morgen. Want je moet natuurlijk 25 graden of meer hebben. Hè. En vandaag gaat dat net niet lukken.
0: En discussiëren jullie er vandaag over in de WhatsApp-groep van de Weermannen en Weervrouw?
2: Nee. Maar kijk, bedoel, dat is... wat moet ik daarop zeggen? Die dingen bestaan, die lange termijn verwachtingen. Als de consensus is, dan is die kans altijd wat groter. Dat is nu eenmaal, dat is statistiek. Hè? Ja. Maar in hoeverre dat effectief zo gaat zijn. En het is ook, wij zijn zo'n klein landje, er kan zoveel gebeuren wat de zomer betreft. Dus ik heb zoiets van, we zien wel wat het wordt.
0: We zien wel. Dat is altijd een goede graadmeter, inderdaad. Niet te veel verwachtingen, maar misschien toch wel voor vandaag, op korte termijn, net geen 25 graden, hoor ik jou zeggen.
2: Net geen 25 graden, 24. Op een enkele plek misschien wel 25 graden. Maar dat is toch een groot verschil met gisteren. Dus dat gaan we voelen, dat het effectief warmer wordt. Nu, het is nog niet direct helemaal droog. Er zijn wolkenvelden, af en toe een paar opklaringen. Ook heel plaatselijk wat lichte regen is er nu al gesignaleerd. En dat blijft zo heel de avond, heel de middag tenminste. Het is pas in de loop van de namiddag dat het dan wel grotendeels droog gaat worden. Morgen overigens ook niet helemaal droog. Hè. Dus links of rechts een buitje. En dan kan het al 25 graden worden. Donderdag gaan we richting 30 graden. Vrijdag 33 graden zelfs. En dan aan het eind van de dag vooral kan het onweren. En eigenlijk ook het weekend, hè, blijft het gewoon tropisch warm met 30, 31 graden. Dus die hittegolf, ja, die komt er wel aan. Dat is een feit.
0: We bereiden ons voor. Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier erbij tellen. E40 tussen Haasrode en Berten moet je 12 minuten erbij tellen. Op de E429 gaat het ook traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 12 minuten extra. En dan nog op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 12 minuten extra.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
5: Sleep Life. Q Music. Maarten en Dorothee.
6: Let's do it, guys. You ready?
7: Yeah.

0: Dua Lipa. Illusion. Zeven over half acht.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Schijren.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het laatste Nerdland Weekoverzicht voor de grote vakantie, want volgende week zitten wij volop in de foute 728. Wat brengt de grote vakantie voor het gezin Schijren?
3: Goh, voor mij liefst zo weinig mogelijk, maar dat gaat weer mislukken. Ik heb een vrij druk jaar gehad en volgend jaar ga ik terug op tournee, hè, met mijn robotshow, waar dat ik nog een heel groot stuk van moet schrijven en uittesten. Dus het liefst van al zou ik een zo leeg mogelijke grote vakantie hebben. Alleen maar gelummel in mijn tuin.
2: Oh.
3: Dat soort veertiger ben ik geworden.
2: Ja, maar ik denk dat dat voor een twintiger of een dertiger toch ook al herkenbaar is. Hè? Gewoon zo'n beetje rommelen, een beetje thuis zijn, een boekje lezen. Toch gezellig.
3: Wel, ik had dat nu... Vorig jaar tijdens de zomer was ik

0: Nee, nog niet over gehoord.
1: Ik zag van het weekend Toby Alderweireld zo vooraan staan op een festival bij Mark with a K, de DJ. En dan dacht ik, ah ja, die moeten dat allemaal inhalen. Hè.
2: Ah, dat is ja, waar. Zo. Dat is dan omgekeerd. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus die dacht, is nu mijn moment. Ja, ja. Ik ga nu naar festivals. Ja, kijk.
0: Groot gelijk, zeg.
2: Het Nerdland Weekoverzicht, waar gaan we het over hebben, lieven?
0: We gaan het hebben over het feit dat Steven Spielberg gelooft in aliens.
3: E.T. Phone Home.
4: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.
3: Thunder.

0: foute 728. Q Music.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Want daar is Maya de Bij.
3: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
2: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
3: Ik kan niet wachten.
1: Tickets en info via studio100.com.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het goed.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten
4: aardbeien. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo

0: He doesn't want to be a homewrecker. Somber, exact 7:45 op dinsdagochtend.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Schijren.
2: Nog eens goedemorgen, Lieven.
3: Een goedemorgen.
2: Ja, we weten natuurlijk dat er een nieuwe film is van Steven Spielberg. Ja, over aliens. Maar jij zegt dus, hij gelooft ook echt in aliens. Hij denkt dat ze bestaan.
3: Ja, hij heeft een paar interviews gegeven en in eentje daarvan zegt hij, er moet toch elders in het heelal ook leven zijn. En daar volg ik hem wel volledig in. Er zijn zoveel sterren en planeten. Het zou heel gek zijn dat wij de enige zijn. En eventjes later zegt hij, volgens mij zijn ze al op aarde en geïnfiltreerd in de maatschappij. En dan is hij mij natuurlijk wel volledig kwijt.
2: Ja, maar ik heb die Disclosure Day nog niet gezien, die nieuwe film.
4: Het is niet zijn eerste alienfilm.
2: Nee, ik weet
4: zijn derde,
2: het,
4: denk ik zelf.
2: Hebben jullie hem al gezien?
4: Nee.
3: Ik heb de trailer gezien en oh, de spanning en de griezel is echt heerlijk.
4: Ja, het is toch zo van een iemand die het weer presenteert, die dan zo ineens zo begint te doen, hè?
3: Ja, die opeens zo possessed wordt en alien speak. Maar goed, ik heb dat bij alle alienfilms. Als er zo opeens een aanwezigheid is van een wezen dat van buiten de aarde komt, de rillingen over mijn rug zijn immens. En ja, daarvoor kijk je film natuurlijk, hè. En goed, dat Spielberg een absolute meester in zijn vak is, dat is geen nieuws natuurlijk. Het gaat hem nu echt over het moment dat alles uitkomt. En hij heeft duidelijk iets te veel research gedaan en daar iets te diep ingedoken, want nu gelooft hij dus dat de aliens al rondlopen op aarde en onder ons zijn.
2: Maar is dat dan misschien ook wat Amerikaansachtig om daar meer in mee te gaan in zo'n redenering?
3: Ik zie twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is, die man maakt een film over het feit dat alles uitkomt en die gaat enorm in de research gedoken zijn en daardoor zichzelf overtuigd hebben.
2: Ja.
3: Ik zie nog een tweede reden. Iemand heeft een film te verkopen.
2: Ja.
3: Het is natuurlijk een manier om overal ter sprake te komen, zelfs in ochtendrubrieken op Q-Music.
4: Ja. Maar
3: laat ons eens denken over, zou er elders in het heelal buitenaards leven zijn? Ja, het tegendeel zou spectaculairder zijn. Stel dat wij echt alleen zijn. Ik heb misschien ooit al mijn favoriete weetje aan jullie verteld over hoeveel sterren er zijn. Oké, daar komt-ie. Er zijn meer sterren in het universum dan er ooit woorden zijn uitgesproken door alle mensen die ooit geleefd hebben.
2: Ja, oh jawel, je hebt daar wel al eens mee geflext. Dat is een heel goed weetje. Dat is
3: Al die ochtendradio's die jullie volgetetterd hebben, voor elk woord is er een ster in het universum. En voor alle andere mensen die ooit hun leven volgetetterd hebben, voor elk woord is er... Dus het aantal sterren in het universum, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Bijna al die sterren hebben ook planeten. Veel van die planeten hangen dus, statistisch gezien, op de ideale afstand voor vloeibaar water enzovoort. En dan te denken dat bij ons als enige zou gebeurd zijn, heel kleine kans. Maar stel dat er elders een beschaving ontstaat, dan zouden wij misschien daar radiogolven kunnen van opvangen. En daar wordt heel hard naar gekeken. Al sinds de jaren 70 wordt er heel hard rondgespeurd in onze melkweg. Zien wij ergens radiosignalen? Omdat wij weten, onze planeet is op dit moment heel zichtbaar door de radiosignalen die wij uitsturen.
2: Maar wat ik me altijd afvraag met zo dat van die radiogolven, hè, dan gaan we er toch heel hard van uit dat er toevallig en al dan soortgelijk leven zou zijn en dat die ook toevallig soortgelijke uitvindingen aan het doen zijn. Want ja, hoe groot is die kans dan?
3: Dat is een heel goed punt. En dan wordt inderdaad gezegd van we zoeken altijd naar het signaal waarin we op dat moment zelf zichtbaar zijn.
2: Ja, voilà.
3: Maar we weten wel, de natuurkunde, de fysica is, voor zover we weten, in heel het heelal hetzelfde. En dan weten we wel, dat is toch de meest efficiënte manier om te communiceren over grote afstanden. Dus radiosignalen zou op zich niet onzinnig zijn. Maar misschien evolueert de technologie naar een volgende stap die wij nu nog niet kennen. Dat zou heel goed kunnen.
4: Ik vind het superboeiend. En ja, het is een vraag die je waarschijnlijk vermoedelijk straks aan de koffiemachine ook echt gaat stellen. Hè. Zou er nu buitenaards leven zijn? Waar zou dat zijn? Zou het al onder ons zijn? De conclusie voorlopig is dus wel degelijk, ja, er is buitenaards leven. Het zou zeer arrogant zijn om te denken dat het er niet is. Nee, het is nog niet onder ons.
2: Toch niet dat we weten, hè.
4: Maar daarvoor moet je naar de film van Steven Spielberg gaan kijken.
3: Wel, waarom geloof ik niet dat het op aarde is? Ik praat met heel veel wetenschappers. Die hebben allemaal detectiemateriaal. Die zouden daar zeker dingen van opgevangen hebben. En om zoiets geheim te houden, dat lijkt mij eigenlijk onmogelijk.
4: Lieve Schijren, dank je wel voor de geruststelling. En voor de cinematip. En maak er nog een fijne ochtend.
3: Joep.

0: Vorige week was het nog de Q-topschijf. En ook meteen de hoogste nieuwe in de Q-top 40. Ja, hij kan het, hij kan het, hij kan het, hij kan het. Lost Frequencies vangt hits alsof het Pokémon zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En hij heet Live It All.

0: Jorven uit Maasmechelen stuurt Etje met drie hartjes. Ja, dat vat het zo ongeveer samen. Net perfect. Het is bijna 8:00.
1: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, Bordenarne hier.
3: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
1: En straks...
0: Jill uit Sint-Truiden is grote voetbalfan. Zo groot dat hij een huis heeft gekocht met een extra kamer om deftig voetbalfan te kunnen zijn. Zijn verhaal, nog voor 8:30.
4: Eerst een andere voetballiefhebber, want de Rode Duivels zijn gestart op het WK. De eerste match zit erop.
0: Zijn we blij? Nee. Zijn we slechtgezind? Maar nee, ook niet. Een gefundeerde analyse met VTM Sportanker Maarten Brix. Maar eerst het nieuws, 8:00. Je krijgt het van Delphine.
5: Goedemorgen. Geen winst dus voor onze Duivels op het WK voetbal. Het bleef 1-1 tijdens hun eerste match tegen Egypte. Dat scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in rond de 66e minuut en zorgde meteen voor de gelijkmaker. Maar we misten tempo, bevestigt aanvoerder Jurrie Tielemans.
6: Begin van de wedstrijd was het een beetje te twijfelachtig. Balverlies, veel te makkelijk, geen intensiteit genoeg. Niet veel loopacties van voor. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Maar we hebben ook getoond dat de tweede helft was veel beter en nu moeten we daarop verder bouwen.
5: Honderden Belgen waren speciaal voor de match naar de VS gereisd. Zij hadden op meer gehoopt.
7: Ik vond dat de Belgen beter waren. Egypte had maar twee kansen en er gaat er één binnen. Dus.
8: We hadden gehoopt op nog een goal dat ze konden winnen, maar...
9: Ik vond het leuk als ze één goal gescoord hebben. Beter dan niks.
10: 1-1, we kunnen mee leven en we gaan door.
5: Zondag spelen de Duivels in Allee een tweede groepsmatch, dat is tegen Iran. Dat speelde vanmorgen nog 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Op de luchthaven in Zaventem loopt alles weer normaal vanmorgen. Dat zegt Brussels Airport zelf nadat gisteren tientallen vluchten vertraagd waren door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Dat resulteerde in extra lange wachtrijen bij de check-ins en aan de boarding. De directie en de vakbonden van Avia Partner zitten om 9:00 samen voor bemiddelingsgesprekken. 1 op de 3 mensen die een opleiding volgt voor een knelpunt beroep doet daar niets mee, dat schrijft HLN. Terwijl vorig jaar wel 15% meer mensen zo'n opleiding starten dan 2 jaar daarvoor. Meer dan 20.000, zegt collega Fleur Mees.
11: De VDAB zegt dat dit komt omdat de arbeidsmarkt afkoelt. Vandaag zijn er 12% minder openstaande vacatures dan een jaar geleden. Maar de VDAB wijst er wel op dat de doorstroom naar knelpuntberoepen niet even sterk daalt als het aantal vacatures. Het aantal vacatures daalt dus met 12%, terwijl de doorstroom maar met een dikke 5% daalt.
5: Sinds dit jaar verlies je je werkloosheidsuitkering als je langer dan 2 jaar werkloos bent. Dat geldt niet voor wie een knelpunt opleiding volgt, maar dat is wel nog niet te zien in de cijfers van vorig jaar. In Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed en alle 8 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de VS zelf laat weer Iraanse schepen passeren door de Golf van Oman. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde de VS de Iraanse havens en dat lijkt nu dus voorbij. Allemaal dankzij dat principeakkoord dat de twee landen gisterochtend hebben gesloten. Vrijdag wordt die deal officieel ondertekend en dan zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Vanmorgen is er nog kans op een bui, deze namiddag zonnig en 25 graden. Morgen geregeld zon, 26 graden. De dagen daarna nog warmer, vrijdag tot 33 graden.
4: Er zit files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse Buitenring. Tussen Grimbergen en Jette is een ongeval gebeurd en je moet daardoor een 30 minuten extra rekenen. Op de Binnenring gaat het traag, tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier extra. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. En dan op de E17 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen. De Rode Duivels gaan slapen rond deze tijd. Maar hoe kruipen ze in hun bed? We checken het bij Maarten Brex.

0: en Austin. 8:05. Een hele goede morgen.
1: Het is dinsdag 16 juni.
0: En voor het eerst in 20 jaar tijd daalt het aantal aanvragen voor ouderschapsverlof. Mogelijk speelt de slechte economie mee, want ja, bij ouderschapsverlof verdien je een heel stuk minder. En het geboortecijfer daalt ook al jaren, dus ja, misschien toch ook een beetje logisch. Wel nog opvallend, het aantal vrouwen dat ouderschapsverlof aanvraagt neemt af. Het aantal mannen stijgt.
2: In Frankrijk is gisteren die jaarlijkse G7-top begonnen. Het overlegorgaan van de 7 rijkste industrielanden. Die gaat 3 dagen duren, dus vandaag gaat die ook gewoon door. En om ervoor te zorgen dat Trump niet vroegtijdig vertrekt, zoals vorig jaar in Canada, heeft de president van Frankrijk, Macron, een chic etentje aan Trump beloofd in het paleis van Versailles aan het einde van die 3-daagse top.
0: Slim gezien. Wout van Aert is nog niet mee vertrokken op hoogtestage naar de Franse Alpen. Ziet nog te veel af van die ontsteking in de wonden in zijn elleboog. De grand départ van de Tour is over 18 dagen. Of Van Aert erbij zal zijn, eigenlijk is dat nog een open vraag op dit moment. Remco Evenepoel is ondertussen een aantal cruciale etappes uit de Tour aan het verkennen.
2: De eerste match van de Rode Duivels eindigde in een gelijkspel tegen Egypte. Egypte stond lang op voorsprong. Ja, de Duivels kregen de bal niet echt in de goal.
0: Tot de bondscoach Romelu Lukaku op het veld stuurde. Na 22 seconden was het al zover.
3: De man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. Wel. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden, maar één is zeker. Dat is dat Lukaku scoort.
0: 1-1 werd het. Moeten wij nu blij of droevig zijn? Wij vragen het aan.
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Mortsel. Dames en heren, Maarten Brex.
0: Ja.
4: Goedemorgen.
0: We beginnen met een nuance natuurlijk. Eigenlijk was het een own goal. Technisch gezien nog geen baltoets. Lukaku wil hem binnentrappen. Maar de laatste voet die de bal raakt is van een Egyptenaar. Maar toch straf. Die komt meteen op het veld los naar dat doel. En boem, pat.
2: Crazy toch?
0: Ja.
4: Hij beukt ze allemaal omver. Maar het is inderdaad een spits met impact. En nog altijd onze spits met de meeste impact. Hoe dat je het ook draait of keert. We hebben de ketelaar al 3 keer geprobeerd nu in die 2 oefeningen op oefenmatchen. En nu weer, maar het is toch Lukaku die voor de goals moet zorgen. En dat is toch een probleem voor de Rode Duivels ook daarvoor in. Maar respect voor Lukaku en blij zijn voor hem. Hij komt dichter en dichter bij die 100 goals voor de Rode Duivels. Nog een stuk of 9 of 8 te gaan, denk ik.
0: Wauw.
4: Dus
0: ja,
4: echt een fenomeen.
0: Zeg, wij horen een aantal analisten wel teleurgesteld zijn over de rest van de wedstrijd. Wat vind jij?
4: Ah, wel, ik sluit mij daarbij aan. Ik vind, voor wat het waard is, dat we dit gelijkspel een klein beetje over onszelf hebben afgeroepen. Ja. Door het initiatief aan Egypte te laten. Wij zijn toch een betere ploeg dan Egypte, maar we zijn heel afwachtend begonnen. Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, in het eerste half uur hebben we gewoon de bal aan Egypte gelaten. En Egypte zo eigenlijk een klein beetje in de match laten komen. In plaats van gewoon de bal op te eisen, dominant te zijn, die Egyptenaren onder druk te zetten en te laten twijfelen.
0: Maar was het niet gewoon te warm, Maarten? Zijn die daar gewoon niet meer gewoon, die Egyptenaren?
4: Maar je hebt 5 wissels, Maarten. Dus als mensen moe zijn, ja, dan kan je die nog altijd vervangen. En ik denk, ja, als je voorsprong hebt en Egypte moet dan kopen, dan profiteer je daar ook weer van met onze snelheid voorin, met Doku en zo. Terwijl nu hebben we het onszelf veel te moeilijk gemaakt. De bal ook heel de tijd aan Onana gelaten in plaats van daar dan Van Aken of Raskin te zetten. Dat vind ik ook een fout eigenlijk. Dus we hebben het onszelf te moeilijk gemaakt tegen zo'n land in plaats van gewoon de boel in handen te nemen en dominant te zijn, zoals we dat vorige week tegen Tunesië ook hadden gedaan.
2: Courtois heeft heel veel ballen moeten buiten houden en toen wij hier vanochtend en nog wat stukjes aan het herbekijken waren en samen de krant aan het lezen waren, zei Maarten, oh, we gaan Courtois toch zo missen, hè?
0: Ja, die was gewoon vette reddingen
2: aan het
0: doen. Ja,
2: het was inderdaad de eerste match nog maar van de Duivels, maar ja, hij heeft het al gezegd, het is zijn laatste WK. Die gaan we wel missen dan, hè?
4: Het is ook een fenomeen. Hè? Net zoals Lukaku voorin is Courtois achterin ook onze allerbeste. Natuurlijk staat onder lat bij de grootste club ter wereld, dus die kan ook wel iets hebben. Maar daar is de opvolging wel min of meer verzekerd. Ja. Ik bedoel, we hebben Lammes die in de goal staat bij Man United. We hebben Penders die er ook nog aankomt. Dat wordt binnen afzienbare tijd nummer 1 bij Chelsea. Dus dat zijn ook wel twee wereldkeepers in wording. Daar zou ik me geen zorgen over maken.
0: Zeg, nu goed nieuws. De komende twee tegenstanders die zouden makkelijker te kloppen moeten zijn. Dus groepswinst, dat kan best wel nog, hè?
4: Ja, het probleem, het vervelende is dat we vanaf nu altijd zo ook een klein beetje naar Egypte moeten kijken. En beter moeten doen dan Egypte in die twee andere matchen om groepswinnaar te worden. Dus veel goals maken te beginnen tegen Iran. Egypte speelt dan tegelijkertijd min of meer tegen Nieuw-Zeeland. Dus stel dat die er bijvoorbeeld ineens 4-5 maken, ja, dan moeten wij er al 5-6 gaan maken om op ons gemak te zijn. Richting die groepswinst. Want als we geen groepswinnaar worden, dat wil ik het ook nog eens benadrukken, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de achtste finale zou daar al wachten waarschijnlijk. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
0: De opdracht is duidelijk. VTM Sportanker Maarten Breks, dankjewel. En tot de volgende.
4: Jo, alsjeblieft. Bye bye.
0: De Bausa, 11 over 8.

0: zo aan het begin van de hittegolf klinkt dat nog lekkerder. Hè? De Bauza en Magnetic. Goedemorgen, 14 over 8. Terwijl wij aftellen naar de start van de Foute 728. Die start nu maandag. Ook deze week nog hele fijne plannen.
1: Ja, vrijdagochtend dan mogen wij al een tipje van de sluier lichten over de opening van ons Q Beach House. Zaterdag 27 juni zal er meteen live muziek zijn.
0: Morgen brengen Born en Arna opnieuw een Q Musical. Misschien moeten we ze tippen om eens aan de slag te gaan met het WK voetbal.
1: Ah ja.
0: Lijkt me wel het geschikte moment. We zullen zien. Morgen rond 8:15.
1: Vanochtend na 8:30 de tweede auditie voor de foutste stem op de werkvloer. In totaal doen deze week 5 luisteraars auditie. En één van hen zal de Foute Party openen met het Foute Anthem. En jij beslist mee wie dat wordt. En je kan dat dus doen op basis van de audities die je deze week hoort.
0: En wat als iemand bij het kopen van een huis zegt... Ik wil wel een aparte kamer voor mij alleen, want ik ben fan van voetbal.
1: En die zegt dat ook zo'n beetje vies.
0: Even fan zijn in dat kamertje.
1: Vliegen de ballen dan in het rond in die kamer?
0: Ja.
1: Maar is het zo wat mancave-achtig?
0: Weet het niet, ja. Het is, ja. Jill uit Sint-Truiden heeft een apart kamertje nodig. Voor zijn fan zijn. Enfin, Jill mag het zo meteen zelf uitleggen.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: exact tot 10 dagen tellen op je vingers. En dan is het foute party. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Boom, pas. 26 juni zetten we samen met jou de zomer in. Tickets via qmusic.be. Onder andere op het podium de Jordi. Jonas van Geel in nog voller ornaat dan anders.
1: En de Jordi die haalt zijn DJ-skills deze week ook al boven hier in de ochtendshow. Zo al wat dingetjes testen voor de foute party. Ja. Zich al wat voorbereiden. Morgen rond deze tijd 7 minuten en 28 seconden. Foute muziek in de mix.
0: Hey, hey. 104 wedstrijden, 48 deelnemende landen, het grootste WK ooit. Gisteravond werd er voor het eerst echt verzameld op café aan de grote schermen. En nu is het uitkijken naar de volgende twee matchen van de Rode Duivels. Gilles uit Sint-Truiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Ja, Gilles, het is toch plezant, hè? Zo'n WK, dat is toch sfeervol, hè?
2: Ja, dat is altijd heel plezant, plezante periode.
0: Zeg, er werd ons verteld, beste Gilles, dat jij van elke deelnemer aan dit WK, het zijn toch veel ploegen, dat jij daar een voetbalshirt van hebt.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoezo, Gilles? Hoezo?
2: Een uit de hand gelopen passie, hobby. Begonnen met één truitje en dat is stelselmatig gegroeid. En ja, over heel de wereld truitjes verzamelen en dan met de periode van het WK proberen zo van elk land een truitje te hebben en dan zo foto's te maken. De match tussen het thuisland en het uitland, om het zo te zeggen.
0: Maar Gilles, maar dat is toch duur, man? Die van de Rode Duivels, die kostte meer dan 100 euro.
2: Ja, maar ik heb niet, het laatste nieuw heb ik niet, maar dan zo naderhand koop ik het, omdat het anders te duur is en zo. Okay. Niet de eerste volle pot en zo, om het zo te zeggen.
0: Maar je hebt dus bijvoorbeeld het uitshirt van Qatar, dat heb jij.
2: Nee, het uitshirt, nee, ik heb van elk land wel een shirt, maar ik probeer zo uit en thuis, probeer ik wel, maar ik heb niet van elk land het uit- en het thuisshirt, maar okay. Ik heb wel van meerdere landen uit- en thuisshirt.
1: Want we hebben het nu natuurlijk over het WK en landen, maar ben je bijvoorbeeld in België van een specifieke ploegsupporter?
2: Van Beerschot.
1: Oké, okay. Enkel Beerschot, dus het is niet echt dan zo, weet ik veel, teamploegen. Ja.
2: Nee. Ja. Enkel Beerschot.
1: En zo,
2: enkel
1: Beerschot. Ja, zo van die Champions League ploegen, heb je daar ook favorieten?
2: Ik was van kleins af aan eigenlijk fan van Ajax.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus dat is zo het team dat eigenlijk van kleins af aan mijn team is geworden. En dan zelfs normaal je Beerschot ook gekomen. Dus.
1: Maar dus daar heb je dan vermoedelijk ook voetbaltruitjes van?
2: Ja, van die twee ploegen heb ik het meeste shirts. Ik weet nu van Beerschot, dat gaat richting de 100 shirts zijn. Van die ploeg alleen.
1: 100?
0: Oké.
1: Dat begint hier wel serieus aan te tikken, hè? Hoeveel truitjes heb je in totaal?
2: Ja, dat gaat toch richting de 1300 shirts zijn.
1: Oh, 1300 voetbal, dat kan toch niet? Waar liggen die allemaal?
2: Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht en ik heb gezegd, ik moet een kamer apart hebben voor die grotendeels uit te stallen. Of
0: ja, dat is wel win-win. Anders moet ze er de hele tijd op kijken. Ja. Een aparte kamer.
1: Jij hebt nu een aparte shirtkamer in je huis.
2: Ja, klopt. Okay.
0: Gilles, er is één vraag die we nog niet gesteld hebben. Dat is meteen ook de laatste en belangrijkste vraag. Wat is het pronkstuk?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel verschillende pronkstukken.
0: Nee, één ding. Of een top drie.
2: Eén.
1: Wat red je uit een brand?
0: Ja.
2: Ja, dan is het misschien een shirt van... Ja, eigenlijk, ik heb er meer van Beerschot, maar als dan naar de handtekeningen kijk, is een shirt van Real Madrid met handtekening van Sergio Ramos, Iker Casillas, Van der Vaart, Trente. En uiteindelijk toch nog Cristiano Ronaldo een handtekening kunnen scoren.
0: Dus. Dat is een mooie. Ja. Dat is heel erg cool. Dat zal ook wel wat waard zijn. Een uit de hand gelopen hobby, maar goed, we leven maar één keer. Hè. Waarom ook niet? Chill.
2: Het is dat. Moet kunnen.
0: Allee, geniet van dit WK, hè.
2: Dankjewel.
0: Dat uitshirt van Qatar, kom aan, maak er werk van.
2: Komt in orde. Komt in orde. Ja. Dankjewel.

0: David Guetta samen met Jennifer Lopez. Een hele goede morgen. Het is bijna 8:30. Gilles uit Sint-Truiden heeft een speciale kamer in zijn huis voor zijn 1300 voetbaltruitjes. Heidi uit Buggenhout, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heidi, waar hangen de voetbaltruitjes bij jou thuis?
1: In de slaapkamer.
2: Wacht. Zijn het je eigen truitjes? Misschien ben jij de grote fan, hè? Vind je het leuk om die in de slaapkamer te hebben?
1: Nee. Ik ben getrouwd met een hevige Barcelona-fan. En zijn hart ligt ook wel bij de Spaanse ploeg. En daar hebben wij een aantal gesigneerde truitjes van.
0: Was dat de deal? Ik kom in België wonen, maar jij moet de truitjes wel in de slaapkamer verdragen?
1: Nee, absoluut niet. Het was dat ook in de woonkamer. Ik had ze liever omhoog hangen in de kamer dan in de woonkamer.
0: Oh,
2: ja.
0: Door op je gezicht.
2: Ja, ik zou voorstellen, is het toilet ook goed. Maar ja, Dalia, ik snap dat je compromissen moet sluiten om de liefde tegemoet te komen. Ja, kijk.
1: Oh. Ja, de ruimte was te klein in het toilet. Dus ja. Dan is de slaapkamer toch wel iets meer muur om iets omhoog te hangen.
0: Veel sterkte, Heidi. Fijne ochtend. Salut.
1: Dankjewel.
0: Laten we snel naar het nieuws gaan, want ja... Anders haken mensen misschien af. Het is 8:30, dat vinden minder mensen volgen het nieuws.
3: Ja, 18% van de Vlamingen volgt het helemaal niet. En dat is veel, want 10 jaar geleden was dat nog maar 4%. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Vooral jongeren tussen 25 en 34 jaar zijn er niet mee bezig, omdat ze veel andere interesses bij hebben gekregen de voorbije jaren. Netflix of TikTok bijvoorbeeld. Er zijn ook meer crisissen en oorlogen, negatiever nieuws waar ze minder ruimte voor hebben. Het vertrouwen in nieuwsmedia is ook afgenomen, onder andere door de komst van AI. En we krijgen met z'n allen later kinderen, waardoor je als late twintiger of vroege dertiger te druk bezig bent met je gezin en je carrière te combineren en nieuws raakt daar dan moeilijk bij.
0: Ja, je kan ouderschapsverlof nemen, hè?
3: Absoluut. Daarover gesproken, minder mensen doen dat. Voor het eerst in 20 jaar dalen de aanvragen, heel licht wel voorlopig. Opvallend is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen net meer. Al blijven er wel nog altijd meer vrouwen in totaal die het opnemen, 66.000 tegenover 41.000 mannen. Hoe die daling precies komt, dat is nog niet duidelijk. Mogelijk is dat het eerste signaal van het feit dat we al jaren iets minder kinderen krijgen in ons land.
0: Frank Dubocage, een zeer goede morgen.
4: Goedemorgen.
0: Zeg, we hebben een audioberichtje in de Q-app gekregen van Kelly uit Tielt. Zij heeft 2 vragen voor jou.
5: Wij gaan zaterdag naar Graspop. Welk weer mogen we verwachten? Droog en heet? En wat met de onweerskansen? Het zou niet leuk zijn als Frank vanaf donderdag elke morgen een Graspop-update geeft over het weer? En vooral, zien we Frank daar zelf? Groetjes, Kelly.
0: Kelly is enthousiast, Frank.
4: Amai, inderdaad. Ja. Dat zijn metalfans, hè. Die zijn altijd enthousiast. Ja.
2: Maar ga je ook naar Graspop?
4: Het leven is keuzes maken.
0: Oei, en ik heb,
2: dus ja.
4: Ja, nee.
2: Ah, nee.
4: Nee.
2: Ah, okay.
4: Dus ik ga 4 dagen naar Alcatraz. Ik ben ook al 3 dagen in Duitsland naar Rockhart geweest. En ja, je moet hier ook thuis dat allemaal een beetje verdedigen natuurlijk. Dus heb ik gezegd van oké, dan naar Graspop niet. Dus ik zal er helaas niet zijn.
2: Als jij zegt, ik moet dat hier thuis verdedigen, dan zie ik Frank echt zo met een PowerPoint aan de keukentafel zijn vrouw overtuigen van, ja, schat, dit jaar had ik dus voorzien om naar... Is het zo dat het gaat, Frank?
4: Ja, wel, ik had eigenlijk vorig jaar had ik beloofd dat ik dit jaar minder weg zou zijn. En dat onthoudt ze natuurlijk. Hè. En het is alweer de verkeerde kant uit aan het gaan, om eerlijk te zijn, dit jaar. Dus, maar nee, dat is leuk. Maar als ik kijk, als zij zegt nee, dan is het ook nee. Hè. Ik bedoel, dat is logisch. Maar dat is waar. Ja. Omdat ik besef dat ik al redelijk wel weg ben. Dus ja. Als het dan een keer te veel van het goede is, dan snap ik dat ook. Een Graspop past er gewoon niet in. Dus
2: om op de andere vraag van Kelly te antwoorden, we gaan wel richting heel mooi weer, hè, de komende dagen.
4: Ja, warm en uiteindelijk ook is er kans op onweer. Maar enfin, vandaag is het nog niet zo warm. 25 graden, redelijk wat bewolking. Hier en daar ook wat lichte regen kan er wel vallen. Niet veel. Na de middag zou het wel overwegend droog moeten worden. En dan gaan we dus richting de 24 graden. Morgen is dat 25 graden. Ook nog niet helemaal droog. Links of rechts een buitje, zeker niet uit te sluiten. Dan donderdag, dan gaan we de tropische toer op. Hè. Dus 30 graden wordt het dan met veel zon. Vrijdag 33 graden. Dus voor Graspop zal het echt echt wel zeer warm zijn. En voor onweer moet je vooral opletten ergens de vroege ochtend. Enfin, dat is nog niet echt direct een probleem, denk ik. Maar vooral 's avonds. Hè. Dus dan is er kans op zware onweer op sommige plaatsen. Dat zou wel na middernacht dan weer moeten verdwijnen. En dan hebben we zaterdag 30 graden met eventueel later op de dag nog een enkel buitje. Zondag weer 31 graden. Maandag 33 graden. Dus je ziet dat het echt wel zeer warm wordt. En ja, de eerste hittegolf van het jaar. De kans is vrij groot dat die dus effectief in de maak is.
0: Ik hoor de vogeltjes ook al fluiten bij jou, Frank. Dus,
4: ja, het raam staat open.
0: Ja, dat draagt alleen maar bij aan de sfeer. Dus dat vind ik fijn. Ja. Frank, tot morgen, hè.
4: Ja, tot morgen.
6: Dankjewel.
4: Ja.
2: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Op de buitenring tussen Vilvoorde en Jette, daar is een ongeval gebeurd. 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten erbij tellen. A12 tussen Boom en Wilrijk, een kwartier extra daar. Richting Brussel op de A12 tussen Domein Levendalen en Strombeek-Bever, een kwartier erbij tellen. En dan nog op de E19 tussen Zemst en Machelen. 17 minuten extra. Sleep
7: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
8: Dorothee's Doordenker.
2: Hoge bomen vangen veel wind. Dikke bomen staan steviger.

0: Rivers. Een hele goede morgen. 8:08.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Wie gaat het foute anthem zingen op het grote podium van de foute party? Die zoektocht die zijn we gestart op de werkvloer, waar elke dag wordt meegezongen tussen 9 en 10 tijdens het foute uur.
0: QDJ Jolien Roets hoor je elke namiddag van 1 tot 4 bij Q, maar vanochtend is ze al veel vroeger te horen. Jorik is elektricien en die wil graag auditie doen.

0: Jorik vandaag. En daarvoor heb ik een verrassing mee. Ik denk dat we er zijn. Ga eens gaan zoeken waar ik hem vind, hè. Tot zo?
1: Ja, tot zo. Oké.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: You sound better with you.
7: Maarten en Dorothy.

0: minuutje 44.
1: De foutste stem. De werkvloer.
0: Daar hebben wij een vacature voor uitgeschreven.
2: De ideale kandidaat die heeft als levensmotto proud to be fout, zingt vol overtuiging en heeft hele toffe collega's.
0: Wat wij aanbieden, een podium, dat van de Foute Party, waar je op 6

0: 25 juni het foute anthem zingt om het feestje te openen. Normaal gezien, in de handen van Jorik uit Ardooien, kniptangen, elektrische kabels, spanningsmeters, want hij is elektricien.
1: Ah ja.
0: Ah ja. Vandaag in zijn handen onze microfoon. Want hij doet om 9 uur auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Jolien Roets is bij hem in Tielt. Is hij er klaar voor?
2: Maarten en Dorothee, dat ga ik zo meteen vragen of hij er klaar voor is. Eerst moeten we iets anders doen en dat is...

0: Happy birthday to you.
1: Ik heb nog nooit een jarige gehad die zelf meezingt met zijn eigen verjaardagslied. Hiep, hiep, hiep.
0: Hoera.
1: Want jij bent jarig vandaag. Yay. Alsjeblieft, Jorik, hoe oud word je?
0: 21.
1: Dat is nog piep, piep jong. Lust je graag taart?
0: Ja, zeker.
1: Oké, kijk er maar eens naar wat het geworden is.
0: Ik denk met frambozen en kiwi. Het ziet er wel heel lekker uit.
1: Het ziet er een heel chique taart uit, hè? Vooral heel lekker. Oké, dat is voor straks. Ja. Jorik, los van jouw verjaardag, ben jij een ambiancemaker?
0: Zeker, ik ben al van kleins af aan een enorme ambiancemaker. Al van kleins af aan met de microfoon in de hand, op podium, maar nog nooit eigenlijk echt ervaringen opgedaan of zo.
1: Dus, ja, hebben de collega's al mogen meegenieten van jouw entertainmentgehalte?
0: Iedere dag sta ik wel in het atelier. Als ik hier zing, dan is dat ook iedereen mag het horen. Overal zing ik in de kabinet, overal.
1: En vinden ze het leuk als jij meezingt?
0: Ze weten wel dat ik graag zing, dus ja, ze moeten er maar van genieten. Nee, ja.
1: Ja, ze kunnen niet anders eigenlijk. Oké, dat is goed. Je zegt, ik heb nog niet echt ervaring. Heb je ooit al op het podium gestaan?
0: Enkel voor toneel. Voor maximum 120 man, wat dat ook al een begin is. Maar eigenlijk niks van ervaring, nee.
1: Waarom heb je je ingeschreven voor de foutste stem op de werkvloer?
0: Omdat ik op dat podium echt wil staan. Dat is echt een droom. Ik wil gewoon op dat podium staan. Ik wil mensen blij maken door mijn enthousiasme. En dat is gewoon, dat is gewoon een droom. Ja.
1: Ik word al heel blij van jou bezig te zien. Ik weet ook aan wat dat ligt, want ik ben binnen 2 dagen jarig. Take note, onthouden. 18 juni is mijn verjaardag. We zijn alle 2 tweelingen. Dat klikt meteen. Je voelt dat, dat entertainment, inderdaad. Dat zit erin. Ja, dat voel ik. Je gaat dat sowieso kunnen. Maar je weet, de Foute Party, dat zijn duizenden mensen. Hè, Jorik, ga je daar zenuwachtig voor zijn?
0: Ik weet het niet. Dat gaan we op het moment zelf zien, denk ik.
1: Maar op dit moment zie ik weinig zenuwen, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik ga gewoon alles geven wat ik heb in mij en dat is het enige wat dat betaalt voor mij.
1: Als jij de foutste stem op de werkvloer wordt, dan mag jij met 50 collega's naar de Foute Party en op het podium staan. Dat is een waanzinnig, waanzinnige ervaring. Maar we gaan eerst wel eens moeten kijken wat jij in je mars hebt. Hè? Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor, maar zijn jullie er klaar voor?
1: Oh, dat kan ik nog niet zeggen. Dat kan ik helaas nog niet zeggen. We gaan nog een stukje taart eten.
0: Ja, dat is het.
1: Nee, Jorik, dat is fout. Taart eten. Rookie mistake. Dat is een beginnersfout. Taart eten voor je zingt, dat is keislecht voor de stembanden. Gaan we niet doen. Dus we gaan die aan de kant zetten. Water drinken, stemoefeningen doen. En dan gaan we zo meteen eens horen wat jij ervan maakt.
0: Ja, dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Ik denk dat het goed komt. Wij gaan ons klaarzetten, Maarten en Dorothy. Tot zo.
2: Dat is goed. Heel spannend. We zijn benieuwd.
3: De foutste stem op de werkvloer.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: Miles Smith wil dansen. Q-music. Verschillende Q-luisteraars willen zingen op de Foute Party.
1: Wie die bijzondere vacature invult, dat ontdekken wij volgende week maandag. Want tegen deze vrijdag zullen 5 mensen auditie gedaan hebben. En dan is het aan jou om te stemmen. Meteen na het nieuws van 9 dus, dan hoor je de auditie van elektricien Jorik uit Ardooien.
0: Otto Noos helpt alvast met de opwarming van de stem. De EEE en de AAA en de AAA. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst even bellen op kosten van het werk.
2: Martin en Dorte, calling beyond borders, connecting Belgium to the rest of the whole wide world.
1: Geert uit Scherpenheuvel, Zichem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Martin en Dorte.
1: Waar ben jij naar de ochtendshow aan het luisteren?
3: Momenteel zitten wij in Kaltenkirch, Duitsland, net boven Hamburg.
1: Wauw, en wat doe je daar?
3: Ja, in eerste instantie overnachten voor onze motorreis naar Noorwegen. Dus met een maat, Sam en ik. Wij zijn vertrokken voor een 14-daagse motorreis naar Noorwegen.
1: Oh my, echt vanuit België dus vertrokken en dan zo stap per stap richting Noorwegen.
3: Yes, yes. We zijn gisterenochtend om 9:30 in België vertrokken in Scherpenheuvel-Zichem. En wij hebben een goede 650 kilometer achter de boeg. En nu zijn we, of gisteravond zijn we dan aangekomen in Kaltenkirch, Duitsland.
0: En is het zo van camping naar camping? Of kiezen jullie toch eerder voor de chicere hotels?
3: Nee. Wij zijn geen fans van chicere hotels. Het is echt allemaal geboekt via Airbnb. Dus vandaag, of vannacht, hebben wij geslapen in een kamer bij iemand in een huis.
0: Oké. Okay.
3: Morgen slapen wij in Christ. Nadat we de ferry hebben genomen. En zo is dat telkens iets anders. Dus dat blijft wel een beetje spannend.
0: Oké, okay, zo gezellig.
1: Ja, je viel heel even weg. Waar slaap je morgen in?
3: Christiansand.
1: Ah, Christian. Ja,
0: zijn klinkt we al exotisch, hè?
1: Ja, zeker.
3: Ja, maar exotisch is het niet, want dat is het zuiden van Noorwegen. Dus het zal daar rond de 20 graden zijn.
0: Oh, ja, dat is toch gezellig. En doen jullie dan ook van die diepe gesprekken s'avonds, zo kameraden onder elkaar?
3: Nee, dat zit er.
0: Oeh, nee.
3: Dat zit er niet. Nee, dat zit er niet
1: zo,
3: in. Die
1: allee, zeg je dan nooit eens tegen je vriend Sam? Wat zijn je dromen nog, Sam?
0: Ja!
3: Ah, ja. Nee, maar dat vertelt hem dan 's morgens wel wat hem gedroomd heeft.
0: Ja. Gewoon zwijgen en doorrijden, dus eigenlijk, dat is het concept.
3: Ja, vooral als we zo de eerste dagen is dat vooral snelweg. Dus dan heb je niet veel aan elkaar, dat is gewoon gas geven en kilometers maken.
0: Ah ja, hebben jullie inderdaad zo'n walkie-talkie dat jullie constant met elkaar kunnen babbelen?
3: Ja, we hebben zo een Bluetooth headset op onze motorhelm, waardoor dat wij met Bluetooth in verbinding staan met elkaar.
0: Ah, oké. Okay. Allee jongens, zo gezellig.
1: En dan zeg je nooit, Sam, wat vind jij de mooiste eigenschap aan mij? Dat vraag je dan niet.
3: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gevraagd.
0: Ah ja, moet je dat eens vragen, hè? Wie weet. Hè?
3: Ja, ik zal het hem vragen, want hij is het gesprek aan het opnemen via de televisie.
0: Dus. Ah wel, voilà.
1: Dus de Sam ligt nu naast jou in bed?
3: Nee. Ik ben weggegaan uit de kamer, omdat anders zit je met die echo van de radio.
0: Ah ja, slim. Dat snappen we. Ja,
1: allee, dat wordt een blij weerzien straks.
0: Ofwel een verdieping van jullie vriendschap, ofwel het einde van de reis. Je weet het niet. Van alle kanten uit.
3: Het einde van de reis zal het nog niet zijn. Nee. Er al ergere dingen gebeuren.
1: Zeg maar, Geert, blij dat wij een beetje mogen meereizen dan met jullie. Hè? Dat is echt heel fijn.
3: Altijd. Overal waar ik naartoe ga, stak je music op.
1: Oh, dank dat u. Is echt heel fijn. Ja, appreciëren we enorm. Veilig rijden en vooral heel veel plezier. Hè. Salut. Hè.
3: Dat gaan we zeker doen. Fijne dag. Yo.

0: Straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Kimberly uit Aflichem is dansleraar. Ze geeft les in de kunstacademie, ballet, modern, jazz. Deze maand verdient ze daar dubbel zoveel mee als normaal als ze 10 vragen juist kan beantwoorden.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-Music.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
1: Goedemorgen, 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
6: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. 18% van de Vlamingen doet het niet, een pak meer dan de 4% 10 jaar geleden. En het zijn vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB.
7: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen. Film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
6: We hebben er ook minder vertrouwen in, onder meer door de komst van AI. Maar blij dus dat jij luistert. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar dalen de aanvragen licht. Mogelijk doordat er al jaren iets minder baby's geboren worden. Opvallend minder vrouwen nemen het en meer mannen. Al zijn er in totaal wel nog altijd meer vrouwen met ouderschapsverlof. En alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte tijdens hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen. Zij sportanker Maarten Brex zo net in onze ochtendshow.
8: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de 8e finale zou dan al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
6: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran. Eerst nog kans op een bui. Deze namiddag zonnig en tot 25 graden. Morgen geregeld zon en 25 graden en donderdag 30 graden en veel zon.
9: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. Op de A12 ter hoogte van Strombeek-Bever 20 minuten extra rekenen. E40 tussen Krainem en Rijers een kwartier erbij tellen. Op de enige 10 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra rekenen. Op de buitenring tussen Vilvoorde en Wemmel 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook een kwartier extra.
1: Deze week, rond deze tijd, de audities voor de foutste stem op de werkvloer. Wie zal op vrijdag 26 juni het foute anthem zingen op de foute party?
9: Eén ding is zeker, één van onze hele foute luisteraars. 5 audities en 1 winnaar.
1: QDJ Jolien staat bij elektricien Jorik uit Ardooien.
10: Ja, Maarten en Dorothy, het is le moment suprême. De auditie van Jorik uit Ardooien. Jorik, zie je het nog altijd zitten?
11: Zeker, zeker.
10: Waar ga jij de mensen van overtuigen, of hoe ga jij de mensen overtuigen dat jij degene bent die op dat podium moet staan zo meteen tijdens je performance?
11: Ik ga gewoon alles geven wat ik heb.
10: We gaan het meemaken. Oh. Het is heel spannend. Jorik, ik zou zeggen, ongelooflijk veel succes. We staan hier in het atelier. De collega's die zijn er ook komen bijstaan. Die zijn ook kei enthousiast om te supporteren voor Jorik. Jorik, het is aan jou. Veel plezier, veel succes.
11: Dankjewel.

0: Deze week wordt het foute anthem elke ochtend gezongen door iemand die de foutste stem op de werkvloer wil worden. Stemmen voor jouw favoriet kan vanaf vrijdag als alle audities gepasseerd zijn.
1: Heel veel sfeer net in het atelier van elektricien Jork uit Tielt. En QDJ Jolien is bij hem. Het was ambiance, Jolien.
2: Amai, wat een feest. Jorik, wat vond je er zelf van?
3: Een beetje lomp, maar... ça va, denk ik.
2: Je hebt alles gegeven wat je in je had.
3: Ja, inderdaad.
2: De collega's die waren ook super enthousiast. Christopher, wat vond je van de performance van Jorik?
4: Hij heeft dat heel goed gedaan. Ik kende hem zo nog niet. Hij heeft mij verrast.
2: Oema, je zegt dat hij elke dag zingt hier in een atelier.
4: Ja, maar ik zit bovenop mijn bureau. Ik hoor dat niet.
2: Je bent wel blij dat je een keer naar beneden bent gekomen met de voetjes tussen het echt werkvolk. Een keer komen...
4: Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja.
2: Zou je het kunnen, denk je, op het podium staan van de Foute Party?
4: Ik denk het niet.
2: Dat is weinig vertrouwen, vind ik. Ik denk van wel, maar de mensen moeten stemmen natuurlijk op Jorik. Jorik, je bent jarig vandaag. Nogmaals proficiat. Wat zijn de plannen nog voor vandaag?
5: Vanavond is er een feestje voor vrienden, familie, collega's. Voor iedereen.
2: Okay. Super, geniet ervan. Vergeet mijn verjaardag niet binnen 2 dagen. En dan mogen jullie stemmen voor Jorik. En dan hopelijk binnenkort samen op de Foute Party. Hè?
3: Hopelijk.
1: Ja. We gaan jouw verjaardag echt niet vergeten, Jolien. Ik beloof het.

0: I'm a fireball.
1: Het foute uur. Hallo, ik ben Joris Hessels en mijn favoriete foute hit is Europe met The Final Countdown. Als dat nummer weer klinkt, dan ga ik altijd stevast met mijn twee vingers de hoogte in en dan is het gewoon feest in mijn hoofd en hopelijk ook in de ruimte waar ik sta.

0: foute 728. Q-music.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afwasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Herstelt, Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: 10:30, goedemorgen. En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost. Een kwartier extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West ook 13 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen ook 13 minuten extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
8: Kimberly uit Afligem. Hele goede morgen.
9: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
8: Hallo. Wat doe je van werk?
9: Ik ben leerkracht dans aan de Kunsttas.
8: Oké, en wanneer doe je dat dan precies? Want dat is dat dan zoals muziekschool ongeveer? Of hoe gaat dat?
9: Ja, dat is muziekschool. Dus s'avonds werk ik altijd als de kindjes van school zijn. Begint mijn dag.
8: En heb je zelf kindjes?
9: Ja, twee. Eentje is vandaag jarig. Ze is 4 jaar, mijn dochtertje.
8: Oh. Ah, leuk. Dat is niet altijd even handig, vermoed ik, hè?
9: Nee, ik heb geluk dat mijn man en ik goed kunnen afwisselen met elkaar. En op maandag ben ik thuis. Dus ja, en heel soms moeten ze in de opvang blijven. Maar, ja.
8: En anders moeten ze maar mee komen dansen. Hè. Dat kan ook nog wel op termijn.
9: Ja, soms gebeurt dat wel eens. Als we echt in noodopvang zitten in het weekend op zaterdag, dan komen ze soms eens mee.
7: Maar ja, ik vermoed ook dat je dit doet omdat het jouw grote passie is, hè?
9: Ja, dat is heel leuk. En dan mijn jongste dochtertje, die danst ook altijd vrolijk mee. Dus dat is wel leuk.
8: Okay. Ja, ik heb er heel veel zin in om dit spel te spelen. Jij ook, vermoed ik, om je loon te verdubbelen. Wat is je loon?
9: Dat is €3000, 52 en 33 cent.
7: Kimberly, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Heb je een beetje hulp daar voor de 10 vragen?
9: Ja, mijn papa en zus, maar het lukt precies niet zo goed.
7: Oei, wat lukt? Want we zijn nog niet begonnen, hè? Wat lukt er niet?
9: Het is in orde. Mijn zus zit op afstand en die is aan het communiceren met mijn papa. Dus,
7: En die liet weten, wacht, nog niet beginnen, ik ben nog niet klaar.
9: Wat is in orde?
7: Dus we kunnen aftellen, hè? Het is oké, hè?
9: Ja.
8: Dan gaan we dat doen. 3, 2, 1, go.
7: Wie presenteert samen met Matthias Koppes het VTM-programma Heel Mijn Hart?
9: Pas.
7: Hoeveel schaakstukken heeft elke speler aan het begin van een standaard spel?
9: Pas.
7: Tegen welk land speelden de Rode Duivels gisteren hun eerste match op het WK voetbal?
9: Egypte.
7: Hoe zeg je twee pintjes in het Spaans?
9: Dos cervezas.
7: In welke Disney-film speelt prinses Jasmine de hoofdrol?
9: In Aladdin.
7: Wat is de voornaam van de eerste koning van België?
9: Leopold I.
7: Van welk soort dier is iemand bang met een arachnofobie?
9: Van spinnen.
7: Welke Belgische DJ is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 met Liv et al?
9: Pas.
7: Waarvoor staat de letter G in de afkorting GSM?
9: Pas.
7: Met welk land vormde Slowakije vroeger het land Tsjechoslowakije?
9: Tsjechië.
7: Wie presenteert samen met Matthias Koppes het VTM-programma Heel Mijn Hart?
9: Ruud Beekmans.
7: Hoeveel schaakstukken heeft elke speler aan het begin van een standaard schaakspel?
8: Het is voorbij.
9: Oh, jammer.
7: Ik denk zelf dat ik die 16 daar net op de achtergrond heb gehoord over dat schaakspel. Kan dat?
8: Ik hoorde van alles.
9: Ja, mijn papa was met mijn zus aan op afstand. Dus ja, het was een beetje moeilijk. Maar
7: ja. Ja.
9: Maar ja, kijk, ik wist toch nog veel.
7: Ja, zeker.
9: Meer dan ik gehoord had, want dat is wel een beetje stress.
7: Zeker.
9: Dus,
7: ja. We zochten enkel nog Lost Frequencies. Die kennen we van Live It All. En dan de G in GSM staat voor Global. Eigenlijk zoals bij GPS.
9: Ja.
7: Maar je zei het zelf al, je wist nog veel. 7 juiste antwoorden binnen de tijd. Dus een mooie troostprijs van €70. Dus proficiat daarmee, Kimberly.
9: Ja, dankjewel.
8: Salut, tot de volgende. Bye-bye. Yes.

0: kans is groot dat je aan het begin van de hittegolf de radio op Q-Music hebt gezet.
1: Maar Weerman Frank heeft gezegd dat het vandaag nog niet zeker de eerste dag is. Hè? Want we moeten zeker 25 graden halen. Dat was niet helemaal zeker. Maar dat de hittegolf er komt in de loop van de week, dat is wel redelijk zeker.
0: Ja, het wordt warm. Probeer je in te smeren. En de vraag is natuurlijk, wat voor nachten krijgen we dan? Hè? Als het zo heet is.
1: Oh, ja.
0: Beetje verkoeling met de ventilator. Kan logisch zijn. Ja, wat voor een nacht is het eigenlijk?

0: Foute Radio op DAB+, Q Music van B en in de Q app. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
0: Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Go yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Goedemorgen, tijd voor een nieuws van 10 met Delphine.
7: Goedemorgen. Minder mensen volgen de actualiteit. 18% van de Vlamingen doet het niet. Een pak meer dan de 4% van 10 jaar geleden. En zijn vooral jongeren tussen 25 en 34, volgens een nieuwe studie van de VB.
8: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen. Film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
7: En amper 5 op de 10 Vlamingen en 3 op de 10 Walen hebben vertrouwen in het nieuws. De helft van alle kinderen wereldwijd wordt blootgesteld aan 3 klimaatrisico's tegelijkertijd, zoals overstromingen, droogte, hittegolven of bosbranden. En die risico's hebben een grote impact op hun gezondheid en hun onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grootste boosdoeners. En het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Britse premier Keir Starmer aangekondigd. Want met die vorm van uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle krachten laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog daar zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Er is nog kans op een bui, maar deze namiddag wordt het zonnig en dan 25 graden. Morgen geregeld zon bij 25 graden en donderdag 30 graden en veel zon.
3: Nice. Sorry, ik zit met een hoesje. 6 files op onze snelweg waar je ondertussen 5 minuten of meer verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 16 minuten extra. Ook richting Nederland vertraag je 6 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 7 minuten extra. A12 5 minuten vanaf Aartselaar. Ook aanschuiven op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Beveren en Machelen. 7 minuten. En op de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette, 5 minuten. Maar dat zit, op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Music. Matthias van den Bulke.
3: De maandag hebben we al gehad. Nu de dinsdag en we gaan, zoals de temperatuur deze week, in stijgende lijn.

Ja, toch. Veel collega's met kleine oogjes vandaag op het werk, moet ik zeggen. Daar zullen de rode duivels wel voor iets tussen zitten. Gisteravond speelden ze 1-1 tegen Egypte. Niet ideaal, maar ook niet rampzalig. Nu moeten we gewoon winnen tegen Iran en tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Ja, ik bekijk het positief. Ja, het had slechter gekund. We hadden ook kunnen verliezen. Dus ja, op zich geen man overboord. Dit is YouTube Back Your Music.

0: Ik hoop dat het goed met je gaat vandaag. Jelly Roll, I'm good. Met Alex Warren ging het alvast gisteren en vorige week zeer goed. Hij zit in repeat of niet met zijn nieuwe single. En voorlopig heel veel positieve reacties. Maar de vraag is natuurlijk, loopt het vandaag ook zo'n vaart?
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
11: Omdat het kan.
13: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
14: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
15: Voilà, ik klap en dan eet hem.
14: Kun je het zien?
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Go yellow!
17: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
18: Meer info op IKEA.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Dit

0: Wat is het favoriete foute nummer van Sandra Kim? Eén ding staat vast, het is niet J'aime la vie.
1: Repeat of niet?
0: Wat het wel is, dat hoor je zo meteen, maar eerst repeat of niet. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het is ook echt zo. The man of the moment is Alex Warren. Alles wat de man uitbrengt, wordt een hit. Hij is grappig, hij is leuk, hij is ook leuk om naar te kijken. En ik vraag me echt oprecht af of er mensen zijn die geen fan zijn van Alex Warren. Ik denk dat er maar weinig zijn. Maar goed, we gaan het nu misschien wel zien.
1: Repeat of niet?
0: Want jij mag je mening sturen over Passengers, een nieuwe single. Repeat of niet voor Alex Warren.
1: Your music. Q sounds better with you.

0: Alex Warren en Passenger.
1: Ah.
0: Ik heb er dan toch eentje gevonden, blijkbaar.
2: Repeat of niet?
0: Nancy uit Ronse is blijkbaar geen fan van Alex Warren. Ze bestaan dus toch. Maar Nancy is wel een van de weinigen. Want voor de rest zijn bijna allemaal positieve berichtjes die binnenkomen. Sarah uit Aflichem die zegt... Ik ben fan van het eerste uur. Wat een topkerel is die Alex Warren. Leuk om naar te kijken, inderdaad. En ook leuk om naar te luisteren. Sylvia uit Lanaken die zegt... Oh, Alex Warren, heel veel hartjes. Roze hartjes, een stuk of vier of zo zie ik in de Q-app. Brian uit Newport die zegt ook... I love Alex Warren. Mariette uit Assen zegt ook... een absolute repeat. Ja, ze zijn van alle leeftijden de fans van Alex Warren, duidelijk. Jan uit Antwerpen die zegt ook, ik ben aan het dansen op mijn fiets. Voorzichtig Jan, houd veilig, dat is belangrijk. Maar merci voor je berichtje en voor alle duidelijkheid, Alex Warren gaat zeker door op zijn prachtig elan. Heeft meer repeats gekregen dan iets anders.

0: Lady Gaga.
1: Roma, Roma,
0: en haar Bad Romance.
1: What your bad romance.
0: Op welk fout nummer gaat Sandra Kim door haar knietjes? Dat hoor je zo meteen, maar eerst de files, want het is 10:30. 3 files van meer dan 5 minuten of langer dus. Antwerpse ring richting Nederland schuift het langste aan 7 minuten. Het valt mee tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook richting Gent 7 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 6 minuten bijtellen vanaf Strombeek-Bever tot Machelen. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1. Op qmusic.be of in de Q-app.
3: Hallo, ik ben Sandra Kim en mijn favoriete foute plaat is Bon Jovi with Living on a Prayer.

0: de foutste stem op de werkvloer. En zingt het foute anthem op de foute party. Wordt het Jorik uit Ardooien.
1: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
0: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
1: Proud to be fout.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
1: Now Jobs.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Q-music.

Deze ga je extra veel horen deze week, want het is de Q-top. Schrijft Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Vanaf nu kan je kijken naar de documentaire Suzanne en Freek, We Vieren het Leven. Staat op VTM Go Plus. Je moet dus wel VTM Go Plus hebben om het te kunnen bekijken. Zondag was de release van de docu. Want dat was het precies een jaar geleden dat ze het nieuws kregen dat Freek ongeneeslijk ziek is. Daar gaat het uiteraard over in de documentaire. Maar ook over die 10 zotte concerten.

afgelopen weken gedaan hebben in de Gelredome in Arnhem. Ik ben toen ook gaan kijken en het was uniek. Het was echt waar adembenemend om ze samen weer te zien. Suzanne en Freek, je hoort ze zometeen bij Q na Avicii.

Suzanne en Freek, we vieren het leven. Is vanaf nu dus te zien op VTM Go Plus. En ik zou zeggen, neem het mee alsjeblieft. Vier het leven zoveel als je kan, want het gaat zo snel. Plots ben je 34, al moet ik zeggen dat het puberale er bij mij nooit volledig zal uitgaan. En maar goed ook, het zal wel zijn. Zometeen Amy Winehouse, nog net voor het nieuws van 11. Eerst krijg je eentje van bij ons, DJ Licious en Magic With You.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
4: Goedemorgen. 27 jaar cel gevraagd op het proces over Strepy. Op het assiseproces over de aanrijding daar 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man is vorige week al schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Morgen beslist de jury. Tanken, benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. Een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal €1,82 per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89 aan de pomp. Het komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijker gaat worden. En het is dag 2 van de G7-top in Frankrijk. Daar houden de 7 belangrijkste industrielanden een jaarlijkse vergadering. Een eerste agendapunt is de oorlog in Oekraïne. Collega Jelle Frenken is daar voor ons.
5: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
4: En deze namiddag zal het dan gaan over het Midden-Oosten. Er is nu nog kans op een bui, maar deze namiddag zonnig en tot 25 graden. Morgen geregeld zon en 25 graden en donderdag 30 graden met veel zon.
3: Oef. Ondertussen valt het al bij al goed mee als je onderweg bent. Er is maar 1 file van langer dan 5 minuten en die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten verlies je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulk.
3: Amai, het is 20 jaar geleden dat we hier een superster over de vloer kregen. En dat moment gaan we zo meteen herbeleven.

0: Dit was Pink 20 jaar geleden live. Hier bij ons. Ze kreeg een staande ovatie voor deze prachtige versie van Dear Mr. President. En het was zodanig goed dat we die dus nu 20 jaar later nog altijd draaien. En we gaan het hopelijk nog lang doen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is dan weer heel vers. Verser ga je het niet krijgen. De nieuwe Jonas Blue.

0: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day, met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op ikea.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

Als je kan, zeker doen. Zo'n keer goed blijten, dat kan heel veel deugd doen. Tranen van goud, Aaron Blommaert. Mario is aan het luisteren naar Q-Music. Mario uit Puurs, Sint-Amans. Het voetbal was zwak. Matthias, ik had er meer van verwacht, stuurt hij via de Q-app. Ja, Mario, ik moet zeggen, ik ook. Ik had er ook meer van verwacht. Maar laat ons zeggen, het niveau van onze Rode Duivels gaat dit WK zoals de temperatuur deze week. In stijgende lijn. Het gaat er alleen maar op verbeteren, Mario. Trust me. Yes. Zometeen gaan we richting Australië met Dean Lewis. Maar eerst een van de beste nummers ooit gemaakt. Dit is MJ Thriller.

0: Sir Dean Lewis and I Hate That It's True. Goedemorgen. Cause I'm still in love, love, love with you. Oh, I hate that it's true. I'm still in love with you. Nog voor 12 uur krijg je het beste moment van het WK voetbal tot nu toe. En het was zeker niet het gelijkspel van onze Rode Duivels gisteravond, maar iets totaal anders. Eerste files, want het is 11:30 en er is één plaats waar je 5 minuten verliest onderweg. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je dus 5 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Maar op andere plaatsen op de Vlaamse snelwegen, zeer vlotjes allemaal.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op Q-Music. Of in de Q-app.
2: Hey, wij zijn Lin en Kat Kerkhoffs en wij kiezen voor Spice Girls Stop. Omdat we altijd op onze kamer samen dit dansje doen.

0: foute 728. Q-music. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Go Yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Wat? Nog maar tot 21 juni?
8: Yep.
9: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Go for info naar telenet.be.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Q sounds better with you.
14: Q music.

woord Tius. En Tius is een Noorse jongen van 9 jaar. Hij kreeg terecht een staande ovatie tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal. En hij zingt dus het stukje van Wonder van Katy Perry. En Katy Perry was er uiteraard zelf ook bij.

Een vol stadion moet toch zo indrukwekkend geweest zijn, ook zeker voor die kleine jonge Tius. 9 jaar is hij nog maar. Als al die mensen zo naar jou zitten te kijken, van over de hele wereld, maar ook in dat stadion, dat moet toch echt insane zijn. Gaan we nog eens luisteren? We gaan nog eens luisteren. Ik krijg er dus echt kiekenvel van, hè. De kleine Tius, dat pakken ze hem alvast nooit meer af. Q.

Silent Treatment, de nieuwe single van Freya Sky. Zien we jou, Matthias, op maandag 6 juli aan het Q Beach House? Vraagt Tim uit Scherpenheuvel-Zichem. Zeker, Tim. Ik ben er de hele zomervakantie in het Q Beach House, behalve de week van 20 juli. Want dan lig ik in de... dan ben ik in Gent. Dan zijn het Gentse feesten. En dan pak je dus een weekje congé. En dat is, geloof me vrij, voor iedereen het beste. Sowieso. Under the Bridge nu, Red Hot Chili Peppers.

0: van de ene schone naar de andere. Van Ellie Goulding naar Delphine van het nieuws, het is 12 uur.
1: Goedemiddag. 27 jaar cel gevraagd op het proces over Strepy. Op dat assize proces over de aanrijding daar 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij onder invloed en aan hoge snelheid iemand inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. Morgen beslist de jury. Benzine tanken wordt morgen dan weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. Voor liter benzine 95 daalt de prijs naar maximaal 1,82 euro per liter, het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro. Het komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie toegankelijker wordt. In Frankrijk zitten de leiders van de G7-landen samen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën. Ze praten met Oekraïns president Zelensky over de oorlog daar. Deze namiddag gaat het dan over de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt collega Jelle Frenke.
2: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders. Leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
1: En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK voetbal. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast België, Egypte ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland. Vanmiddag vaak zonnig, 25 graden, morgen hetzelfde weer en ook de rest van de week veel zon en tropisch, donderdag 30 en vrijdag 33 graden.
0: Een unicum, maar we hadden toch liever anders gezien.
1: Ja, dat is waar.
0: Ondertussen 5 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring, daar is het bumperkleven richting Gent. 22 minuten moet je aanschuiven tussen Antwerpen, Noord en Deurne. Je moet er ook uitkijken voor een defect voertuig. Richting Nederland ook 8 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten extra. Tussen de Ekerse Steenweg en Antwerpen-Noord 5 minuten. En ook op de E19 tussen Kleine Baril en Antwerpen-Noord 7 minuten extra rekenen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Ik ben grote fan van Gonda uit Lint.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Ja, Gonda heeft net gestemd voor de foute 728 en het is een hele mooie keuze. Eerst Coldplay.

세상을 와준 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 매시던

juste Jon en Jack Style bij Q. Het is dinsdag 16 juni. En dat betekent nog precies 10 dagen en dan is het weer van dat. Dan is het de Foute Party volgende week vrijdag in Flanders Expo. En om jou daarvoor klaar te stomen, is er volgende week de hele week de Foute 728. Met allemaal nummers waar jij schaamteloos op mag meezingen. Samen met je collega's, heel tof om op te zetten tijdens het werk. Want geef toe, we zijn allemaal een beetje proud to be fout. Maar er moet natuurlijk eerst nog gestemd worden, want zonder jouw stem is er geen Foute 728. Preben uit Middelbeke, die heeft het al gedaan. Merci daarvoor. En Preben stemde op de nummer 1 van vorig jaar. Ja.

0: goede keuze, beste Preben. Ik ben ook grote fan van Gonda uit Lint. Gonda heeft een hele mooie keuze gemaakt dit jaar.
1: Lekker blijven hangen.
0: Oh. Ons Margrietje. Oh. Lekker blijven hangen.
1: Lekker blijven hangen.
0: Mag van haar dit jaar op nummer 1. En ik denk dat er heel veel mensen zullen stemmen voor Margriet Hermans. En voor Aniek uit Duffel mag het You're the First, The Last My Everything zijn van Barry White. Dat is de lievelings van mijn mama. Ja, gaat ze graag horen, Aniek. Deze haalde verrassend genoeg vorig jaar de lijst niet. Toch raar, want dit is echt een goede classic. Ook een beetje fout met die trompetten. Ik heb op deze altijd zo'n goesting om te dansen met mijn tante of met mijn onkel op een trouwfeest. Toch? Dat is een perfecte schijf. Stem op deze als je fan bent van Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, zal al die films en series bingen?
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
10: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
11: We love you, Belgium.
10: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto.
10: Omdat het kan.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op ikea.be.
15: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
18: Midas, je kan altijd

0: Hé hey Matthias, hoe heb je het gesteld op uw reis? Ik heb er eigenlijk nog niets van gehoord op de radio.
1: Ja, dat is waar, Marco. Goed weer en al, ja. We zijn vorige week op reis geweest in Wales. Wales is a country, eigenlijk niet, maar ze zeggen het daar wel. Met de papa en de broer voor papa zijn 60ste verjaardag. Al hoort hij waarschijnlijk liever 2x30 of 3x20. Maak ze daar altijd een mopje over vorige week. En Wales is echt mooi. Ja, het is echt een hele mooie streek daar. We zijn gaan hiken in de bergen. Lekker mannelijk en zo. Ik heb ook wat foto's gepost op mijn Instagram. Moet je maar eens checken als je tijd hebt. En we zijn ook in het stadje geweest met de langste naam van Europa. Lanvierpoelgengenkundroppen. Dan nog iets, ja. Enfin goed, dat gaat me niet lukken vandaag. Nu Three Doors Down.

0: lief berichtje van Doria. Ze stuurt: hallo Matthias, ik ben blij dat je terug bent van Wales. Ja, ik ben ook wel blij om terug te zijn. En ook zo net op tijd, de start van de zomer komt eraan en dan nog de foute 728. Volgende week bij Q-Music, dat wordt, ja, dat is eigenlijk de beste periode van het jaar. Ondertussen krijg je 6 files van 5 minuten of langer, dat is ietsje minder goed. Antwerpse Ring moet je uitkijken voor een ongeval in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne een half uur bijtellen. Ook richting Nederland vertraag je 9 minuten vanaf Le Grellelaan tot Deurne en 8 minuten vanaf Sint-Annelijke-Oever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen 13 minuten extra op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 10 minuten bij vanaf Ekeren tot Antwerpen-Noord. En 5 minuten tussen Aartselaar en de Kleidalaan. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. En weet je wie dat er ook proud to be fout is? Victor Verhulst.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Victor Verhulst en mijn favoriete foute track is On and On van Excision. Als die plaat opkomt, dan kan ik niet anders dan helemaal losgaan.

0: is de nieuwe single van Cameron Whitcomb. 8:30. Klok lezen, nooit mijn beste geweest. Guess the song. Maar we managen het, of we proberen het toch zeker te managen. Tijd om jouw kennis van Q-Music weer even te testen. Doen we elke middag op Q-Music. Dan mag je de oren spitsen en even de koppen bij elkaar steken met je collega's. Misschien tijdens je lunchpauze op dit moment. Smakelijk in dat geval. Hier komt een stukje uit de Q-hit die we vandaag zoeken. Het is een classic. Hij komt zelfs uit de jaren 80. Klaar voor? Komt-ie. Ja, van wie en welke Q-classic hoorde je zo net? Je mag het juiste antwoord inzingen graag via de Q-app.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Jorik uit Ardooien?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
4: Now Jobs.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu... Powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Stilletje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
15: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
16: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: is een medicijn, zal wel zijn, Milking.
1: Guess the song.
0: Guess the song kan je elke dag 24/7 spelen in de Q-app. Kan je doen met je collega's of met je vrienden als je eens tijd te veel hebt. Leuk om je muziekkennis eens te testen. We doen het ook elke middag op de radio. Wie hoorde je hier?
2: Hey Matthias, dat was Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.
0: Ja, helemaal juist, Marco. Ah nee, het was Diego. Marco, Diego. Bruce Springsteen is dit en Dancing in the Dark. Goedemiddag.

En Mirjam heeft er zin in. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Het zal wel zijn, het is zeker terug zomerweer. Het wordt alleen maar warmer en warmer deze week. Vandaag 25 graden. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier in Vilvoorde schijnt de zon. Dat is altijd fijn. Zometeen nog wat meer zon, want Jolien Roets is op komst. En ze is gisteren van de grond gegaan. Jawel, Jolien is van de grond gegaan met een paar collega's. Ja, je moet ruimdenkend zijn tegenwoordig. Deze is gaan varen in de Q-luchtballon. Je hebt hem misschien zien vliegen boven Afliegem. Nu, of ze het overleefd heeft, het antwoord is ja. Want ik heb ze al gezien, ze is hier. Of het leuk was, dat weet ik niet. Dat gaat ze zo meteen zelf vertellen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine. Goedemiddag.
5: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers verbieden, zoals Coyote of Waze. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte naar de Raad van State en die vroeg advies aan het Hof van Justitie. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Een onbekende heeft €21,5 miljoen geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. Die terreinen stonden te koop via de website Bidit en de termijn om te bieden is nu voorbij. De startprijs voor die gronden was €20 miljoen. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar die is niet de koper. Het is nog niet duidelijk wie dan wel. De politie van Limburg en het voedselagentschap hebben 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar handel van pesticiden. Tijdens verschillende huiszoekingen werd meer dan 1000 liter illegale producten gevonden, zoals Roundup. De 3 verdachten zijn voorlopig vrij, maar er loopt wel een onderzoek. En tennister Venus Williams heeft een nieuwe dubbelpartner, haar oude partner eigenlijk. Niemand minder dan haar eigen zus Serena Williams gaat samen met haar dubbelen in Wimbledon. De organisatie heeft dat bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon, maar Serena is nog maar net aan haar tennis comeback bezig. Vanmiddag vaak zonnig en 25 graden. Morgen hetzelfde weer en ook de rest van de week veel zon en tropisch. Donderdag 30 en vrijdag 33 graden.
4: De zomer is een aantocht, dat is duidelijk. Merci dan. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 27 minuten extra. Richting Gent, op de Antwerpse ring richting Gent, ja, dan richting Nederland natuurlijk. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1 kwartier bijrekenen. En van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 12 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 26 minuten bij. En op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 9 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard 8 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je van Evergemse Steenweg tot Wippelgem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Music.
6: Jolien Roets.
4: De namiddag in met de hotste hit van dit moment. Jouw nummer 1 komt eraan na Clean Bandit en Anne-Marie.

0: door gisteravond.
1: De Q-luchtballon.
0: Want we hebben met een paar Q-collega's een vaart in de Q-luchtballon gewonnen met een tombola hier op het werk. Sommigen die winnen de nieuwe plaat van Camille en wij wonnen dus een Q-luchtballonvaartje. En het was echt... Ja, het was magisch. Maar het was echt onbeschrijfelijk magisch. Daarboven is het zo stil. Als je het ooit al eens hebt gedaan, dan ga je snappen wat ik bedoel. Dat is die rust die je overvalt in de lucht, dat is ongelooflijk. En de wereld onder jou is dan ineens zo een miniatuurwereldje met speelgoedtreintjes en speelgoedauto's en mini-mensjes die je bijna niet ziet. En het leukste is dat we ook echt gespot zijn. Boven Denderleeuw hebben ze ons gezien en in Welle en boven Aalst. We zijn ook op een bepaald moment boven een supportersvilletje gevlogen in Aalst, waar we zelfs konden meekijken naar de match tegen Egypte van onze Rode Duivels liever. Hebben we ook kunnen meemaken live, dus hoe we na 20 minuten al achter stonden. Maar goed, het was al bij al echt een fenomenale ervaring om eens te doen. Dus ja, voilà. Kijk, ik zit nog steeds met mijn hoofd in de wolken en jij gaat daar gewoon van kunnen meegenieten, want als ik goed gezind ben, dan krijg jij nog beter muziek dan anders. Voilà, doe je ding mee.

0: Mario uit Herk de Stad vraagt zich nog af hoe de ballonvlucht voor mijn collega met hoogtevrees is meegevallen. Ik heb hem op geen enkel moment horen gillen of zo. Dus ja, het is meegevallen. Zometeen een forever young meisje dat uitgroeide tot een straffe madame.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Ah,

0: foute 728. Q-Music. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
1: 5. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op ikea.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

en Andy Grammer en The Thing I Love. En in een wereld vol red en green flags zou iemand de keuzes van deze twee toch eens een vraag moeten stellen. Of niet? Dit is Beautiful Liar van... Ah, daar is ze. En die is er ook bij.

0: De hedendaagse koning van het Vlaamse lied kiest zo meteen voor een OG-koning van het Vlaamse lied als zijn favoriet voor de Foute 728. Eerst ga ik met jou nog door de files. Er staan er 7 waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord verlies je 41 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 19 minuten bij. En op de E17 van Gentbrugge tot Beervelde 9 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse binnenring van Wezenbeek-Oppum tot Leonard 23 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 12 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne ook een kwartier. Als je op dit moment op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de Foute 728. Stem je favoriete Foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Jojo, Meteor hier. Mijn favoriete Foute plaat is van niemand minder natuurlijk dan Willy Sommers. Laat de zonne jaart.

0: Je topschijf van deze week is van iemand die de eer heeft deel uit te maken van Songwriters Hall of Fame. En ze is de jongste vrouw ooit die die eer krijgt.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

De Kid Top Schijf van deze week is van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Taylor is afgelopen weekend als jongste vrouw ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En een songwriter met een noemenswaardig oeuvre komt pas vanaf 20 jaar na de eerste commerciële release van een nummer in aanmerking daarvoor. Voor Taylor Swift was dat in 2006. Ze is nu pas 36, hè. Wij vinden dat een ongelooflijke prestatie en zij noemt het makkelijkste dat ik ooit heb gedaan. Dat is ook weer zo typisch Taylor. Op de ceremonie afgelopen weekend in New York gaf regisseur Steven Spielberg een speech. En Somber die bracht haar nummers Cardigan en Dear John. Ik heb een klein stukje uit Dear John, maar het is niet super goede kwaliteit. Dus even...

ook hij is een waanzinnige zanger en dan zo'n goed nummer. Je moet het maar eens op YouTube checken, dan kan je het met beeld zien. Somber, die een ode brengt aan Taylor Swift. Ze werd opgenomen in de Hall of Fame.

Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Zo een beetje herfst-vibes, terwijl die totaal niet passen bij deze week. Hè. Vanaf vandaag gaan we richting de zomer met tropische temperaturen. 25 graden, 30 graden de komende dagen. En met tropische muziek ook, want dit wordt zonder twijfel een

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
0: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers verbieden. Denk aan Coyote of Waze, dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daarop tegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. De terreinen van voormalig busbouwer Van Hol in Lier zijn verkocht voor 21,5 miljoen. Maar wie de nieuwe eigenaar is, dat is nog een vraagteken. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de nieuwe koper. De inzetprijs was 20 miljoen. En tennis, de zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is nog maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw aangekondigd met een video op YouTube. We weten ook ineens dat het een meisje wordt. Met zijn huidige vrouw heeft Neymar al 2 kinderen. Hij is 34 en hij grapte al dat hij uit zijn eigen Spice Girls kan beginnen, aangezien dochter nummer 4 op komst is. De wolken trekken stilaan weg. Het wordt ook droger en zonniger. 25 graden halen we. Morgen doen we er nog een graadje bij en ook meer zon. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard, 23 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppendgoor en Antwerpen-Noord verlies je 12 minuten. Op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde 8 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra. En in de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten. En van Grellelaan tot Borgerhout 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Jolien Roets.
0: Een complimentje voor iedereen die het nodig heeft op deze dinsdag. Zometeen van David Guetta en Aiken. Eerst Alex Warren.

0: Spiegel. Ja, jij.
1: Use a sexy bitch.
0: Sexy bitch David Guetta en ik en...
2: De Fout System. De werkvloer.
0: Het was een korte nacht, want na de vlucht in de Q-Locketballon gisteravond mocht ik vanochtend ook alweer vroeg op pad op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Elektricien Jorik uit de Ardooien die had zichzelf opgegeven, want hij is echt de sfeermaker in zijn bedrijf. En ja, je kon dat ook echt horen hoor, tijdens zijn auditie.
3: Goeie

Het was af en toe een beetje zoeken naar de juiste melodie. Af en toe is een per ongeluk een tweede stem, maar dat maakte niet uit. Als je het gezien hebt, dan heb je het gezien dat hij zich echt vol overgave heeft gesmeten. Dat hij zich amuseerde. En dan heb je ook de collega's van hem de Polonaise zien doen daar in het atelier tussen de vijzen en de snoeren. Het was super, super leuk. Maar of hij het haalt en dus op het podium van de Foute Party terechtkomt volgende week vrijdag, dat horen we maandag. Vanaf nu vrijdag, na de laatste auditie, kan je op onze site en in de Q-app kiezen voor jouw favoriet. Dus als je Rorik leuk vindt, ja, dan moet je misschien op hem stemmen. Hè? Je maakt zijn droom misschien waar.

0: Proud to be Found, Rasputin van Majestic. Nog een berichtje van Anja uit Gerardsbergen dat ze morgen een outfit gaat kopen voor op de foute party. Ja, begin daar op tijd aan. Hè. Net zoals Anja aan de samenstelling van je foutfit. Ik kan al een tip meegeven, niet te veel kleren aandoen. Niet te veel dingen. Geen laagjes, het kan daar warm worden. En dan nog een tip misschien via feestwinkel.be. Vind je ook echt heel veel leuke en kleurrijke opties.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Jorik uit Ardooien?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige dag!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd voor

Sister Daddy Swims. Madonna, die stal... Ik heb een verkeerd knopje geduwd. Waar zit hier Madonna? Madonna? Dat is typisch, dat is weer... Ja, ze stal de show op Coachella een paar weken geleden. En ze bewijst elke keer opnieuw wat een icoon ze eigenlijk is. Dit was ook een van haar heerlijkste eras. De Madonna's, de Madonna uit de Zeros, met af en toe eens een toyboy aan haar zijde. Amour.

0: serieuze mensen ook proud to be fout kunnen zijn, dat hoor je zometeen. TV-maker Erik Goens is niet alleen proud to be fout, het is ook een romanticus, blijkbaar, aan zijn keuze te zien. Maar eerst de files. Er staan er 7 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde verlies je 19 minuten. Daar ligt een obstakel op de weg. Op de E19 tussen Sint-Joppentgoor en Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard 19 minuten bij. Op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan ook 5. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten extra. En op de ring rond Gent verlies je richting Merelbeke van Evergem tot Brugsevaart 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hallo, ik ben Erik Goens. Er is 1 foutnummer wat wij bij ons op de bureau allemaal geweldig vinden. Elk personeelsfeest opnieuw sluiten we af met Robbie Williams en Angels. En sluiten af is veel gezegd, want soms sluiten we 7 keer af. Dus hoe meer we Robbie Williams hebben gespeeld, hoe beter het feestje is geweest.

0: Rumors van Thomas Gray. In 2002 werd er al eens serieus geroddeld over twee meisjes uit Rusland.
1: Lift het op, laat het op, werkt de topstroom. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
0: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
0: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
0: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Excuse me,
6: ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: Want daar is Maya de Bij.
12: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
11: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
12: Tickets en info via studio100.com.

0: Daar werd over gepraat hoor in 2002 na hun deelname aan het Eurovisie Songfestival. Tattoo and all the things she said. 24 jaar later dan... Met de Kid Top 40 van deze week. Gisteren hoorde je hier nog rond dit moment ongeveer dat Meteor niet zo'n supergoeie week heeft in de Kid Top 40. Want samen met Fleming vloog hij eruit. Je hebt ze niet langer nodig, want niet nodig zit er niet meer in. Na 25 weken moeten ze plaatsruimen voor iemand anders. Dat is jammer, maar het is niet alleen een slechte week voor hem. Want met een andere single staat hij er wel nog in. En dat is een nooduitgang. Zijn laatste single kwam binnen vorige week op nummer 27. Hij was daar toen mee de hoogste nieuwkomer, dus dat is straf. En kijk, ook deze week krijgt hij weer een eervolle vermelding in jouw lijst, want hij stijgt in zijn tweede week door van 27 naar 30. Hij is daarmee. Het kan ook niet anders zijn met zoveel plekken. De sterkste stijger is de nummer 1 in handbereik. We gaan het later ontdekken. Maar nu gaan we vooral genieten hè, van die lucky number 13. Nooduitgang van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
3: Goedemiddag.
2: Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten. Voor de eerste keer sinds december is dat. Het wordt dus een belangrijke ontmoeting, zegt collega Jelle Frenke, die het daar volgt voor ons.
4: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
2: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. En in Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld. Maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt of er nog gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw geregeld zon en halen we 26 graden. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Brusselse Binnenring. Van Wezenbeek op hem tot Leonard verlies je 26 minuten. En van Groot-Bijgaarde tot Jette komen er 5 minuten bij. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten trager. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan ook 7 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten extra. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 5 minuten. In de richting van Nederland, van Le Grellelaan tot Borgerhout, 9 minuten bij. Ten slotte nog in de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten bij. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music.
6: Jolien Roets.
2: Aan heilige huisjes raak je niet, maar Bibi Rexha doet het toch met de toestemming van Faithless. Zometeen.

Dinsdag 16 juni, dat is nog 10 dagen. Tot de Foute Party. En volgende week op maandag starten we met de Foute 728. Volgende week, deze tijd, zitten we er al tot over onze oren in de lijst. Maar of die ook leuk wordt, dat hangt van deze week af. We zitten in de stemweek. Jij beslist welke nummers erin komen, hè, door te stemmen op jouw favoriete platen in onze Q-app of op qmusic.be. Nathalie uit Koekelaren, die heeft dat al heel flink gedaan. Dikke duim. En ze koos voor een dance classic op nummer 3, die ik wel een beetje vergeten was, eerlijk gezegd. Paquito en Living on Video. Dat is fout, ja. Goeie keuze. Haar top 3 gaat wat alle kanten uit, want haar nummer 2 is een pak meliger, maar ook heel schoon. Boyzone. Love Me For A Reason, haar favoriete boysband. Zalig, en je voelt je meteen weer in die sfeer zitten van die Foute 728. Maar op 1 zet ze een van de grootste hits van 1997. Eentje met een fantastische videoclip die ze blijkbaar altijd al nadeden als kind. Ik denk dat ze het dan heeft over dat dansje waarschijnlijk. Zo dat, ja, zo met je armen zo opzij en dan opzij stappen. En, ja. Goeie keuze van Nathalie. Laat het een inspiratie zijn of kies voor iets helemaal anders. Maakt niet uit. In de Q-app, dit is haar nummer 1, Wes.

0: Of een Morgan Miles Away. Ed Sheeran die heeft sinds zijn doorbraak in 2011 massas hits gescoord. Je kan ze niet meer bijhouden. Maar zijn allergrootste hit, degene die het meest verkocht heeft, die hoor je zo meteen.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q-music.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Klaas die stuurt een berichtje in de Q-app. Ze stuurt: Jolien, weet je nu al wat je gaat doen volgende week vrijdag op de Foute Party samen met de Matthias van den Melken? Ja, we hebben een goede brainstorm gehad. Ik denk 2 weken geleden of zo hebben we hier op de radio ook een brainstorm gehad, jij en ik. En dan kwamen er leuke ideetjes binnen. Het gaat sowieso een mengeling zijn tussen schuurmuziek en Eurosong. Dus een beetje van hem en een beetje van mij erin. En wel iets tof dat ik misschien nu al een klein beetje ga vertellen. Het einde van onze set, daarvoor gaan we verwijzen naar een... Wacht, ik mag niet te veel prijs geven. Een legendarisch festivalmoment dat dit jaar is gebeurd. Niet bij ons op het festival, maar in de States. Een festival in de States waar echt een legendarisch festivalmoment was. Daar gaan we een kleine verwijzing naar doen. Meer ga ik niet vertellen, je moet er zelf maar iets bij bedenken. Maar het gaat op dat moment echt een heel leuk meezingmoment zijn in de set. Dus het wordt sowieso heel erg tof als je er wilt bij zijn op de Foute Party. Je hebt nog even tijd, er zijn nog tickets. Ga die scoren op onze site of in de Q-app. Zorg dat je erbij bent. We waren

0: op de Foute Party zo de barscène moeten nadoen van Coyote Ugly. Ik en Matthias op een bar gaan staan. Ik vind dat eigenlijk niet, geen slecht idee. Ik denk niet, we gaan er hem niet tussensteken dit jaar nog. Maar ik ga hem wel meenemen naar volgend jaar. Ik vind dat een goed idee, de barscène uit Coyote Ugly, om die ook eens ergens te integreren. Goed, de meisjes van K3 die hebben ook een favoriete foute plaats. En ik vraag me dan af, hoe gaat dat in zijn werk? Doen die dan een soort van referendum onder hun drie? Of gaat er één iemand gewoon kiezen? Of hebben ze echt samen beslist? Het is wel een goede keuze. Je hoort ze zo meteen. Eerst ga ik met jou door de files op dit moment. 10 waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout een half uur. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 9 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten 9 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem verlies je 7 minuten. En van Diegem tot Machelen-Woluwe 6 minuten extra. Dan gaan we naar de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. 9 minuten bijrekenen. Van Groot-Bijgaarde tot Jetten 8 minuten. En van Bocht van Vorst tot Neerpede 5 minuten extra. Richting grens Nederland op de E314. Van de Gasthuisberg tot Wilselendorp 6 minuten bijrekenen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1. Op qmusic.be of in de
2: Hey, K3 hier. En ons favoriete foute nummer is... Enamorada van Belle Bess. Omdat Belle echt een topwijf is...

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
6: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Hou je van een goede ochtendshow?
10: Maarten en Dorothee.
9: Goedemorgen.
11: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
9: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht. Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht. Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Q. Q Music.

Take Me to Church van Hozier. Het is waanzin, maar volgende week vrijdag is het dus al Foute Party. Volgende week al. Dat wil ook zeggen dat we volgende week zaterdag 27 juni de deuren weer gaan openen van de leukste beachbar van de Belgische kust, het Q Beach House Baby. Je kent ons, hè? 9 weken lang live radio op het strand van Oostende. Cocktails, mocktails, hapjes. En er gaat ook elke dag iets te doen zijn. Elke dag zonder uitzondering. Op maandag gaat er bijvoorbeeld altijd een sportactiviteit te doen zijn. Op dinsdag gaat iets met eten zijn. Op woensdag komt er altijd iemand een mini-optredetje geven. Donderdag gaan er Q-animatoren zijn in de vorm van Gerben en Klee en een paar andere Q-DJ's. Op vrijdag ga je een happy hour hebben. Er gaat altijd een DJ-set zijn van Voltage of van Dimitri Wouters. Zaterdag en zondag kan je brunchen aan het Q Beach House en op zondag kan je samen gaan lopen, want dan is het running day. Elke dag iets op het programma. Een extra reden dus om te komen naar Oostende, naar ons Q Beach House. Op de website en in de Q-app kan je vanaf straks om 4 uur een overzicht terugvinden met alle activiteiten daar. Dus pak die kalender erbij en begin maar te plannen, hè, jouw bezoekje naar het Q Beach House.

Bloodhound Gang en een lesje biologie, The Bad Touch. Dat Vincent en Emma goed opgelet hebben tijdens de biologieles, dat bewijst hun dochtertje dat binnenkort geboren wordt. Hoe groot ze op dit moment al is, dat hoor je straks na 4 uur. En aangezien de mannen 3 punten achterstaan in de cliché-clash, ga ik nu alvast nog eens zeggen, jongens, er zit een vraag in over de dag allemaal. Dus als je al zeker 1 punt wil scoren,

0: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Goedemiddag. Op het wetenschapspark in Diepebeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Mogelijk gaat het om een giftig gas. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. Op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken, is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky ook nog apart samen. Voor de eerste keer sinds december is dat. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt collega Jelle Frenke, die het daar volgt voor ons.
2: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
1: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en 26 graden.
0: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je 30 minuten bijtellen van Beersel tot Pede. En ook 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Antwerpse ring richting Nederland verlies je dik half uur van Sint-Ralinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, de kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E314 richting de grens bij Nederland 15 minuten extra van Heverlee tot Wilselen-Dorp. Dan sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: De hand van de natie rust op zijn kamerbrede schouder. Romelu Lukaku, een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku.
0: Kan je toch niet gelukkig van worden? Jongens toch. Kippenvel, bij het begin van de show.
4: Music. Vincent Live.
0: En dan zouden mensen zich afvragen hoe komt dat de zon ineens weer schijnt. Ja, dat is Romelu, hè. Alle problemen in het leven, bel Romelu en je lost die zo op. Dat is ongelooflijk. Dat is crazy. Nu de zon schijnt, heb ik wel goed nieuws. Ik heb een belangrijke update zo meteen over het Q Beach House. Jawel.
1: Leuk.
0: Over exact 2 weken start de jaarlijkse Madness alweer. En er is wel een en ander veranderd. En ik heb wat foto's van de architect. En ik heb wat plannen over wat er elke dag staat te gebeuren in het Q Beach House en zo. En ik mag die in primeur aankondigen. Doe ik zo meteen na Swedish House Mafia.
4: Q Beach House.

0: Het weer vandaag is al een pak beter dan gisteren. Dat gaat de komende dagen alleen nog maar bergop. En dus maken we ons ook klaar voor de zomer van Q-Music. Ja, heerlijk. Het Q-Beach House start natuurlijk de dag na de Foute Party, dus dat is al over anderhalve week. Het lijkt alsof we er vorige maand nog zaten, maar we zijn alweer een jaartje verder. Dat is crazy. Het Q-Beach House ademt zomer. En zoals je kan zien op onze Instagram-pagina, hebben we de indeling van het Q-Beach House nog eens veranderd. Het is weer allemaal een beetje anders. Dat doen we om de zoveel tijd. De studio zit terug op het midden van het terras, tussen de Q-luisteraars, maar wel op de bovenste verdieping. Zodat als je de studio komt bezoeken, want dat kan natuurlijk nog steeds, dat je een fantastisch zicht hebt over dat terras en het strand en de zee. Het podium staat weer zo opgesteld dat er extra veel volk kan kijken naar de optredens van het Q-Beach House. Voor de rest zie ik een heel groot logo op de studio en een heerlijke pistolet. Maar ja, het is eigenlijk een fancy broodje, pistolet is verkeerd.
1: Ja, jong, uitgedrukt. Dat ziet er lekker uit.
0: Het ziet er heel lekker uit. 9 weken lang zitten wij van 10:00 tot 22:00 op het strand van Oostende. Met een cocktail of mocktail in de hand kan je genieten van het sunsetconcert en zo. Wij hebben veel wilde plannen. Maar er zijn ook heel wat vragen daarover binnengekomen. Bijvoorbeeld Carolien uit Linkhout. Dag Carolien.
2: Hey, dag Vincent.
0: Carolien, wat is jouw vraag over het Q-Beach House 2026?
2: Wel, ik vroeg me af, als ik op een maandag langskom in het Q-Beach House, is er dan een speciale activiteit gepland die ik zeker niet mag missen?
0: Ah, oké. Elke maandag kan een nieuwe start zijn van je goede voornemens, want er staat sport op het programma.
2: Alright.
0: Happy?
2: Zeker wel.
0: Tot dan, Caroline. We gaan naar Robin, 33 uit Oostkamp, want die heeft ook een vraag over het Q-Beach House. Hey. Dag, Robin.
3: Hey, hallo, dat vindt Sam.
0: Wat is jouw vraag over het Q-Beach House?
3: Wat dat er de dinsdag eigenlijk te doen is.
0: Dinsdag aan het Q-Beach House. Dinsdag doe je best een losse broek aan, want dan is het horecaavond en steek je je buik vol met lekkers.
3: Ja, dat klinkt als een ideale dinsdagavond. Nee?
0: Dat denk ik ook. We gaan naar Imke, 31 uit Diest. Dag, Imke.
4: Goeiedag Vincent.
0: Zeg, dat treft, je hebt ook een vraag over het Q-Beach House.
4: Ik ga meestal op woensdag naar het Q-Beach House komen, maar wat is er dan te doen?
0: Ah, wat er op woensdag in het Q-Beach House te doen is. Wel, op woensdag moet je je stem smeren, want dan is er muzikaal bezoek. Echt waar.
4: Oh, zalig.
0: En ik kan zelfs al in primeur een paar namen aankondigen. Klaar voor?
4: Ja, helemaal.
0: De winnaar van The Voice van Vlaanderen komt. Je was precies aan het meezingen. Pas Sarah, die komt langs. Milo en DJ Licious komen ook. Ken je het koor Scala, Imke?
4: Ja, wel, ja die kennen we.
0: Die hebben ook een kinderkoor, Scaletta. Die komen ook.
4: Oké, top. Ja. De woensdagen die kom ik sowieso af dan.
0: Gert Verhulst en James Cook die komen ook. En Judith is er ook bij. Dus we hebben een line-up, toch?
4: Dat is ideaal. Meer niet zeker op woensdagen.
0: Tot woensdag, Imke. We gaan naar Nick uit Wobbersom. Die heeft ook een vraag over het Q-Beach House, jongens, toch?
5: Dag, Vincent.
0: Ja, dag, Nick. Vertel het eens.
5: Wat gebeurt er op donderdagen in het Beach House?
0: Op donderdag moet je niet naar Antalya of Benidorm voor een all-inclusive resort-ervaring. Want dan maakt Q-animator Gerben of Q-animator Klee de kust onveilig met all-in animatoractiviteiten.
5: Ideaal, met kindjes. Geweldig.
0: We kijken er dan uit. Nick, tot dan.
5: Hallo, sorry.
0: We zijn hier de hele week precies aan het afgaan. Robrecht, 25 uit Brugge aan de lijn, met ook een vraag. Dag, Robert.
6: Hey, Vincent. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
6: Hoe eet jij eigenlijk jouw ochtendeetje het liefst? Heb je dan een spiegeleetje dat zacht gekookt, forceert? Of heb je hem toch liever rauw?
0: Een spiegel, hè? Waarom?
6: Oké, nee, super. Oké, dat vind ik heel belangrijk om te weten. Dank u wel.
0: Dag.
6: Dag.
0: Oké. Sanne, 35 uit Estland aan de lijn. Die heeft een vraag. Dag Sanne.
7: Ik wil eigenlijk gewoon traction afmaken. Wat is er vrijdag te doen in het Q-Beach House?
0: Ah, vrijdag start het weekend extra vroeg bij Q-Music, want dan is het happy hour.
7: Dat is niet slecht. En om laat begint dat?
0: Ja, het hangt van het uur van happy hour af, dat weet ik niet. Het is toch te vroeg voorbij vragen. Over 2 weken open het pas. Kom maar gewoon op tijd. Dat is goed.
7: Wel, dat gaan we doen.
0: Alright, we gaan naar Sunny, 36 uit LZL. Dag Sunny.
8: Hey Vincent, dag Pauline.
0: Hey, ik hoop dat je een vraag hebt.
1: is er daar dan eigenlijk iets te doen?
0: Op een zaterdag?
1: Ja, op een zaterdag, ja.
0: Ja, zaterdag moet je bekomen van vrijdagavond. En dat kan het best met een brunch, eventueel met glaasje kava. Dus het is brunch aan het Q Beach House. Goed, hè?
1: Oh, nice. Ja, perfect, hè.
0: Voilà, ja, top. Nu weten we wat we doen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag.
8: Ja.
0: En we weten hoe ik mijn eitjes het liefste eet. Dus alle vragen over de Q Beach House zijn beantwoord.
8: Top, hè?
0: Of zou er nog een vraag zijn?

0: Savage Love van Jason Derulo bij Vincent Live. En ja, je raadt het of niet? En er is een vraag binnengekomen over het Q Beach House.
1: Nee.
0: Ja, ik dacht dat we wel ze allemaal beantwoord hadden. Millie, 28 uit Assen. Dag Millie.
2: Ja, hallo, dag Vincent.
0: Wat is jouw vraag over het Q Beach House?
2: Ik heb inderdaad nog een vraagje. Stel dat wij op zondag naar het Q Beach House zouden gaan.
0: Ah.
2: Wat kunnen we dan doen?
0: Ja, wel, dus op zondag kunnen alle kilo's die je hebt opgebouwd tijdens de week van vakantie er terug afgelopen worden, want dan is het running day aan het Q Beach House. Goed, hè?
2: Ja, super.
0: Voilà.
2: Lijkt mij kei leuk na al dat zonnen in het zootje. Een beetje sporten, dat kan altijd geen kwaad.
0: Daar heb je 100% gelijk in. Millie, we zien je daar. Tot ziens, hè.
2: Ja, tot ziens. Bye.
3: Music Match.
0: Eén dag voor de opening van het Q Beach House is er natuurlijk ook nog de finale van de Foute 728 en de Foute Party. En voor die Foute 728 wordt gestemd. Gestemd via qmusic.be, want het is stemweek. En elke dag rond dit tijdstip geven we een beetje inspiratie in de Music Match. Vandaag Foute Boys and Girls Bands.
4: We zijn er weer bij, we gaan
0: Zoals mijn goede vrienden de Romeo's, waar Gerben en ik op de Foute Party ook voor één dag deel van zullen uitmaken. Want samen zingen we een andere Foute Boys Band. De Backstreet Boys. Jawel. We zijn volop in repetitie, dat wordt zeer de moeite. Dat kan ik u wel echt vertellen. Maar goed, zometeen een Foute Boys Band op de radio. Als jij graag wil beslissen, stuur dan Music Match via de Q-app. En ik kan alvast vertellen dat de Romeo's morgen langskomen in de show. Ze komen bij V-Battle spelen en hebben ook een verrassing mee voor ons. Zeer benieuwd wat dat is.
3: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de Foute Party? Wordt het Jorik uit Ardooien?
5: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
3: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
5: Proud to be fout.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit. Q.

0: Meteor en Babette met Hoe Dat Ook. Music Match. Het is tijd voor een foute boysband of een foute girlsband. Vandaag, deze week in Music Match is het elke dag fout en we gaan voor de bands vandaag. Steven uit Lokeren aan de lijn 43. Dag Steven.
1: Goedemiddag Vincent.
0: Heb je al gestemd op de foute 728 of moet dat nog gebeuren?
1: Dat moet nog gebeuren. Te veel keuze, denk ik, maar ik moet er dringend werk van maken.
0: Ja, dan stel je het ook uit. Als het niet gemakkelijk is, begrijp ik wel. Ga je naar de foute party?
1: Ook nog niet beslist. Ik wou eigenlijk te gaan, maar ik besef net dat het nog maar 2 weken is. Ik moet dringend mensen zoeken waar is te kunnen gaan.
0: Dat is het minste dat ik kan zeggen, dat je dringend mensen moet zoeken, Steven. We zullen alvast in de sfeer komen door een boys of girls band te draaien. Je zegt volgende of It's a Match, oké?
1: Okay? Yes. Volgende. Volgende. Oeh, It's a Match. It's a Match.
0: With you. Ik koos voor de Spice Girls en Who Do You Think You Are. Goeie keuze. Ik vind dat persoonlijk uw beste nummer.
1: Ja, ik vind het ook wel heel veel sfeer. Ik was ook in de jaren 90 een tiener en een grote fan van de Spice Girls. Dus.
0: Voilà, dan mag je dat nu allemaal herbeleven alsof het gisteren is. En we zien elkaar op de foute party. Tot ziens, man.
1: Thanks, Vincent. Bye-bye.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are bij VZ Live. Zometeen is er nog eens Niall Horan en Miles Smith bij Drive Safe. Maar eerst... Heb jij, Paulien, een update over het gaslek in Diepenbeek?
1: Klopt. Op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt is dat. De hulpdiensten zijn daar massaal ter plaatse. Het zou gaan om een giftig gas. Uit voorzorg werd daarom een ruime veiligheidszone ingesteld en de toegangsweg is ook afgesloten. De gassen zouden zijn vrijgekomen in een lab. Alle aanwezigen werden op tijd geëvacueerd en volgens de burgemeester is er ook geen gevaar voor de ruime omgeving. En het zwemwater in Europa blijft van goede kwaliteit. Vorig jaar voldeed 96% van de badplaatsen aan de kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het iets slechter. Hier is het zwemwater in amper 7 op de 10 badplaatsen van uitstekende kwaliteit. Het blijft vandaag nog lang zonnig, bij maxima tot 25 graden. Later vanavond meer wolken, het koelt ook af tot 15 graden. En morgen opnieuw geregeld zon en 26 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij, van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost en 10 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen 18 minuten erbij van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E17 13 minuten extra vanaf Kruijbeke tot Antwerpen West. Brusselse bindering 14 minuten van Beersel tot Peren en 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren via Armen. Op de buitenring tel je 12 minuten bij van Grimbergen tot Jette en 11 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de E314 richting de grens met Nederland 11 minuten extra vanaf Heverlee tot Herend en sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 11.

0: Drive Safe van Mel Smith en Al Horan bij Vincent Live. Het is problematisch.
1: Cliché Clash.
0: Wat er aan het gebeuren is in de Cliché Clash. 116 tegen 113 voor de vrouwen. De mannen slagen er maar niet in om hun voorsprong terug te behalen. Tjoe toch. Mijn hoop is groot, want het is dinsdag. En op dinsdag krijgen de mannen een wederkerende vraag. En dat is wie er op de cover staat van het dag allemaal.
2: Ja.
0: Vanachter is de bomma.
2: Van familie, ja.
0: Maar van voor is het een heel groot Kurt Rogiers.
2: Waarom?
0: Wel, hij zegt, vroeger vond ik het aanstellerij tot ik zelf in een depressie belandde. Puntje, puntje, puntje.
2: Oei.
0: Maar het gaat wel weer beter met hem, maar dat zetten ze dan aan de binnenkant van het aan de buitenkant. Veronique de Kok kijkt anders naar het leven nu Hans Otte er niet meer is.
2: Mm-hmm.
0: Ze zegt vaak tegen zichzelf, geniet wat meer. Dus Veronique de Kok is ook een juist antwoord. En de hond van Veronique de Kok ook, maar ik ken de naam niet.
2: Oei,
0: dus dat moet ik dan wel opzoeken tegen zo meteen voor als iemand die antwoordt.
2: Ah ja.
0: Nick Bril, die staat er ook op. En het een documentaire heeft gekregen.
2: Mm-hmm.
0: En dan Freddy Orion staat er ook op. Dus het is wel zo.
2: Amai.
0: Ja, het zijn zo de sweethearts en de niet-sweethearts die samen op de cover staan. Dus Freddy Orion staat erop en ook een oud onderzoeksrechter. Blijkbaar degene die Freddy Orion heeft veroordeeld.
2: Gevangen. Die vrijkomt natuurlijk.
0: Ja, voilà. Dus die staan erop.
2: Amai, ik wist zelfs niet dat ze in de dag allemaal over Freddy Orion schreven.
0: Nee, maar het is, technisch gezien gaat het ook over de onderzoeksrechter.
2: Ah, ja.
0: Die Freddy Orion heeft kunnen veroordelen.
2: Ja.
0: Enfin, dat moet je dus zo meteen weten. Stuur Cliché Clash via de QR.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Dat is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel.
8: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
11: Oh, yellow.
12: Ricci, citroen met framboos.

0: bellen.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Oei.
1: Dus ik heb iets gefixt. Ik heb iemand het laten maken, custom-made, voor Vincent Live, op ons budget.
0: Oh.
1: Het gaat er ook voor zorgen dat ik zo meteen muzikaal een paar keuzes moet maken die mij bij sommige mensen extreem populair gaan maken. En andere mensen die gaan echt uw radio door de ruit gooien naar beneden, denk ik. Tenzij ze op gelijk vloer zitten, dan gooien ze hem tegen plafond. Dat is ongelooflijk. Het wordt dus een feest, zonder meer, zo meteen.
2: Cliché Clash.
1: Eerste Cliché Clash met voor de dames Myrtle, 34 uit Herentals. Dag Myrtle.
3: Hey, dag Vincent.
1: Wat is jouw typisch man aan de kansje?
3: Ik ben de klusser in huis. Ik laat mijn man al het sleurwerk met het materialen doen, maar het klussen zelf doe ik altijd. Dat,
1: de handige Henriette.
3: Ja, goed. Inderdaad.
1: Wat zijn je hobby's voor de rest?
3: Ik heb een tijdje cello gedaan. Ik heb een naaikursus gevolgd. Ik zou die graag nog verder zetten, maar een beetje duur aan het worden. Mm-hmm. En dan recent ben ik ook begonnen met taekwondo.
1: Taekwondo? Is dat volgens de clichés ook niet mannelijk, zo'n gevechtsporten, of ben ik daar fout in?
3: Als je gaat kijken naar de club waar ik ben begonnen, ja? Dan is dat toch wel bijna half-half, zou ik zeggen.
1: Dus het is niet dat je morgen een taekwondo-vraag moet stellen in de cliché-clash. Dat is niet aan de orde.
3: Niet per se.
1: Oké. Maar dat is goed dat ik dat weet. Ben, 39 uit Deurne aan de lijn. Dag Ben.
4: Hey, dag Vincent.
1: Wat doe jij graag in je vrije tijd?
4: Ik ben graag bezig met muziek. Ook met mijn Franse bulldog. En met vrienden uitgaan of genieten van het leven gewoon.
1: Ik heb gehoord dat jij gedraaid hebt op de Singsefor als DJ.
4: Ja, Decadance. Klopt. Twee keer dit jaar.
1: In dat kotteke op de Decadance.
4: In de DJ-boot, klopt. Ja,
1: fantastisch.
4: Ja.
1: Ik zie Paulien kijken.
0: Ja, wat is dat? Dat is een attractie.
1: Een Decadance is een attractie.
4: Decadance.
0: Dat is met een DJ.
4: De kindste van het land.
1: 40-jarige jubileum dit jaar.
4: Ja, klopt. Ja. Inderdaad.
1: En in het weekend... Dus voor de attractie staat een DJ-booth en daarin draait dus luisteraar Ben uit Deurne.
0: Amai, maar dat is iets voor mij dan.
1: Ja, want terwijl je erin zit, is het ook bij vuurwerk en zo, hè.
0: Maar is dat zo een wilde attractie?
1: Nee, dat is echt een heel rustig... Ben! Zit ook!
0: Dat is niks voor... Ik kom alleen voor de DJ dan.
1: Oh, fantastisch. Ben, hoe is het eigenlijk om te DJ'en voor mensen die half misselijk uit een kermisattractie komen? Ben.
0: Oei, zijn we hem kwijt?
1: We zijn Ben kwijt, maar we gaan op de redactie rustig Ben terugbellen. Ja. Terwijl wij naar Myrtle en haar drie vragen gaan. Myrtle, hier is jouw eerste typische mannenvraag. Die gaat over pizza. Meer bepaald over de pizza cannibale bij Domino's. Als mannen zien hebben in veel vlees op hun pizza. Noem mij één van de drie soorten vlees die je kan terugvinden op een pizza cannibale bij Domino's.
3: Kip.
1: Zeer goed. Kip, gehakt en merges. Vraag 2. Mannen zoeken al eens graag avontuur op. En dan kunnen ze bijvoorbeeld gaan kamperen in het wild. Maar dan moet je eten uit zo'n metalen kom als kampeerder. Hoe heet zo'n kom? Zo'n metalen ding.
3: Oh, dat heb ik vroeger geweten.
1: De scouts en zo.
3: Een blikken doos.
1: Nee, we zochten een gamel.
3: Ja, juist.
1: Myrtle, vraag 3. De films van Star Wars zijn volgens de clichés vooral nog voor mannen. Vooral Darth Vader, het personage, is daar natuurlijk zeer bekend in. Die hebben allemaal zo'n soort zwaard dat licht geeft, een lightsaber. Maar per personage is dat een andere kleur. Welke kleur heeft de lightsaber van Darth Vader?
3: Is dat niet rood?
1: 2 op 3, Myrtle. Dat is goed gekwist. Goed gespeeld.
3: Dank je wel.
1: Is Ben back in business?
4: Yes. Ben ik klaar voor.
1: Heel goed. Ben, jij moet minstens 2 op 3 halen om een gelijk stand uit de brand te slepen. Aangezien we ferm achterstaan, zou het eigenlijk ideaal zijn als je alles juist hebt. Ben je daar klaar voor?
4: Let's go.
1: Ben, noem een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal.
4: Normaal had ik dat geweest, maar ze hebben toch voor Kurt Rogiers gekozen.
1: Dat is correct. Je had ook echt kunnen zeggen, normaal had ik dat geweest, maar ze hebben voor Freddy Orion gekozen. Ook goed geweest. Goeie joke.
4: Thanks.
1: Ben, vraag 2. Vrouwen die brengen graag bezoekjes aan koffiebars. Daar kan je naast koffie ook heel wat andere hippe drankjes bestellen, zoals de chai latte. Maar hoe heet een chai latte als je er ook nog eens een shot espresso aan toevoegt?
4: Chai espresso latte.
1: Helaas. Een dirty chai.
4: Die wist ik niet.
1: Een chai die nog wat extra vergiftigd is. Een dirty chai.
4: Okay, yes.

0: Derde en laatste vraag. Je kan nog een gelijke stand uit de brand slepen. Veel succes. Waar op hun lichaam gebruiken vrouwen een Tangle Teaser?
1: Een welk? Een Tangle Teaser?
0: Een Tangle Teaser.
1: Soft. Dude.
0: Ik verzin het ook niet.
1: Laat ons zeggen aan de oren. I don't know.
0: Tangle Teaser is een borstel. Een borstel voor het haar. Dus ja, op hun hoofd of aan hun haar had correct geweest. En dus zitten we met een overduidelijke winnares in dit spel. Dat is Myrthe, proficiat, Myrthe.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, complimenten van Ben, van de DJ van een Decadancer, zomaar gratis bovenop. Goed, maar problematisch voor de tussenstand in dit spel.
2: Ja.
0: Maar toch goed gekwist, Myrthe. Ben, jij was ook een zeer fijne kandidaat. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens. Hè.
1: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
3: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Taylor Swift. Hey, it's Taylor.

0: Kip is geen vlees, want dat is gevogelte. Jongens, alstublieft. De cliché-klus is...
1: Was het ook vlees?
0: De fun toch niet, nee?
1: Ja.
0: Vlees of niet? Dus even een blik achter de schermen. Het is onmogelijk... Onmogelijk om een cliché-clash te organiseren zonder klachten in de inbox. Dat is surreal, maar wat dat losbrengt, dat spel. We staan niet eens op het spel, hè. Het gaat niet over de bitcoin of een zwembad, het gaat over de eer. Dat is fantastisch om te zien hoe mensen
1: daar
0: er zo in opgaan.
1: Daar gaan mensen hard voor.
0: Daar doen we het voor. Maar soms denk ik, kip is vlees. Klaar. Oké, einde discussie. Verder gaan. Dat gaan we ook doen. Want elke dinsdag is de baby die Emma en ik verwachten weer een beetje gegroeid. Enfin, die groeit elke seconde van haar leven, ja. Maar... nu toch nog net iets meer, want elke dinsdag wordt de app geüpdate. We hebben een app waarin je dan kan zien hoe groot het ding is. Het wordt dan vergeleken met een dier. In het begin gaat het over een zoutkorrel. Dus dan is het een ding.
1: Ja. Het ding is je baby was.
0: Nee, dus eigenlijk het allerkleinste is een korreltje bruispoeder. Dat is na 3 weken, maar dan weet je meestal nog niet dat er sprake is van bevruchting. Dan wordt het een suikerkorrel, een hagelslag, een chocoladechip. En dan, plots een paar weken later, na een week of 10, is het zo groot als een macaron. En dan denk je, dat is gigantisch.
1: Oh,
0: op dat moment denk je echt dat er iets gigantisch in de buik zit. Dat is crazy. Yeah. Nog eens een paar weken later, een cupcake.
1: Lekker.
0: 13 weken is dat. Op 16 weken zit er een croissant in de buik.
1: Oh.
0: Jawel. Op 18 weken een paasei. Op 21 weken een grote eclair. Er staat ook een grote eclair. Hoe groot dan? Wel ja, een van 27 centimeter. Wordt vergeleken met een kitten, met een kleine kat.
1: Oh.
0: Ja. Of met een gepofte aardappel.
1: Oké.
0: Week 22 een maiskolf of een konijn. Week 24 een chinchilla of een tros druiven. Dat hadden wij hier ook in de studio. Ja. Hè? Dan zijn we ongeveer beginnen meedoen. Een aubergine, een tros druiven, een bloemkool hebben we hier ook gehad. Een kokosnoot in de studio. Vorige week had Paulien een cake gebakken. Maar deze week zitten we met een lastig object volgens de app.
1: Ja.
0: Het is echt ambetant. Enfin... het is goed bekijkt natuurlijk. Ik kijk naar de categorie zoete tractaties. Mm-hmm. Want dat vind ik leuk. Maar die is niet te koop deze periode van het jaar. Dus ik ging kijken bij dieren. Kunnen we een babyotter een week opsluiten in deze studio?
1: Oh, dat is heel schattig, maar... nee,
0: maar niet goed voor het beestje. Ja. Of een spitskool, saaie groente. Dus ik ben toch voor de zoete attractie. Zoete tractatie gegaan.
1: Oké.
0: Zo groot als de baby in de buik. Ik heb een bakker gebeld. Ik heb gezegd, ik heb een opdracht voor jou. Echt waar. Zometeen in de studio, verwelkom bij Bakker Bart. Bakker Bart heeft iets gemaakt dat gevolgen heeft. Ook muzikaal. En wie daar net al goed naar de belletjes geluisterd heeft, weet wat er op je afkomt. Eerst

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem, zegt burgemeester Rick Rikkels.
4: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
3: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld.
2: En hoe moet dat daar nu verder die dag? Is dat al allemaal terug naar het kantoor alsof er niks gebeurd is? Iedereen in paniek daar?
3: Nee.
2: Het is een rare dag zijn daar, ja.
3: Dus ik denk wel dat ze de dag gaan afronden daar.
2: Ik hoop het voor hen.
3: In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de Overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller kunnen herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
5: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
3: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Port Watch, dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugsmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen ook aangehouden. En in de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump, dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilde ze het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer, want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op 10 badplaatsen. Cyprus scoorde het best, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig vandaag bij maxima tot 25 graden. Later vannacht krijgen we meer wolken. Het koelt ook af tot 15 graden. En morgen opnieuw geregeld zon en 26 graden.
2: Gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Deze avond, spitser, zijn 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E314 moet je 37 minuten bijtellen van Heverlee tot Wilsele. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 1 kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 richting Antwerpen, 15 minuten van Antwerpen-Haven tot Ekeren. En 10 minuten van Wilrijk-Valhaart tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 1 kwartier vanaf Melzelen. E17, 13 minuten vanaf Kruibeke. Op de Brusselse buitenring, 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En 10 minuten van Strombeek-Bever tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Vincent Live.
2: Ik broed op snode plannen, want zometeen komt er iets zeer bijzonders op de studio in, dankzij Bakker.

0: Joosten en Jon bij Vincent Live, de nummer 5 in de Q-top 40. Alex Warren, die zit voor de 10e keer in Repeat of Niet, dat gaat vlot. Jij bepaalt of hij afstudeert met grote onderscheiding in de rubriek.
1: Vincent Live!
0: Eerst over het feit dat Emma en ik eind augustus een dochter verwachten. We kijken er vol spanning naar uit. Ik heb dit weekend een triptrap in elkaar gestoken.
2: Oh.
0: Ja, dat moest gebeuren.
2: Dat vlot.
0: Ah, wel, ik had me echt voorbereid en klaargezet om een uur te knutselen en het was op 5 minuten klaar.
2: Amai, maar ja. Het zijn ook niet zoveel onderdelen. Het
0: simpelste meubel denkbaar. Het ligt zeker niet aan mij, dat wil ik niet vertellen. In een app die we volgen wordt de baby elke week vergeleken met een stuk groenten of fruit of snoepgoed of gebak of het een of het ander. En dan nemen we dat mee naar de studio en dan leggen we dat hier een hele week. Dan heeft al een hele week een bloemkool liggen, rufte, een kokosnoot. Vorige week had Pauline een cake gebakken. Die was best populair, want die werd alleen maar kleiner doorheen de week.
2: Ja, dat is zo.
0: Niet echt de bedoeling is, maar bon. Deze week... lastig. Want zo 192 dagen voor kerstmis staat daar plots... De baby is zo groot als een kerststronk. Een kerstbus. Ja, dus... Ik naar de winkel. Ja. Op zoek naar een kerstbus. Maar ja, het wordt 24 graden vandaag. Eind deze week wordt het 30 graden. Dus nergens een kerststronk te koop. En dus heb ik een oplossing voorzien. Bakker Bart, kom maar binnen. Hier is je... Oh!
2: Wauw.
0: Een custom made... Fantastisch, kerststronk. Dag Bart, zet je maar aan de microfoon. En heel erg goedemiddag en welkom, welkom in de show.
3: Goedemiddag.
0: Ja, in de microfoon babbel, dan horen de mensen thuis jou ook.
3: Ja.
0: Wat dacht je toen je de opdracht kreeg om een kerststronk te maken die zo groot is als de baby zelf?
3: Ja, ik dacht, wat krijgen we nu? Ik heb al heel zotte vragen gekregen. We zijn wel zotte hem. De bakkerijen zijn zotte hem alleen. Maar ik dacht, amai, dat is toch wel heel speciaal in de zomer. Maar,
0: 40,5 centimeter is het kindje momenteel. Is de stronk ook echt zo groot?
3: Ja, je mag het nameten. We hebben zelfs twee keer gemeten. Dat is 40,5 centimeter lang.
0: Fantastisch. En nu, ik zie echt zo kerstboompjes, maar ook tutjes en ooievaars en zo. En ik kan me niet inbeelden dat je dat gewoon hebt liggen in de schuif. Een kerstboom deze periode van het jaar.
3: Nee, zeker niet. Al onze decoratie maken wij zelf. Dus hadden wij, snel samen met mijn zoon hebben wij een heel speciaal toestel waar we chocolade en allerlei dingen kunnen uitsnijden. Dus hebben we... aan de slag gegaan direct met het leuke idee en de combinatie van kerstmis en de geboorte van het kindje een beetje gecombineerd.
0: Ja, fantastisch. Jullie hebben ook een kerstmis opgezet, zie ik. Ik heb ook een trui aan met belletjes, zelfs Pauline is verkleed. Dat gebeurt nu nooit. Ja, het is van alles, dus die is elke dag verkleed. Ze is elke dag verkleed. Zeg, crazy eigenlijk, dat is wel fantastisch. Normaal gezien laten wij het ding dat hier, dat zo groot is als de baby, een hele week staan, maar ik vermoed dat dit smelt, toch?
3: Ja, het is levendig vers gemaakt bij ons in de bakkerij in Zottenham. Dus moest ik van u zeggen, ik zou het straks aansnijden. Ook binnenin hebben we voor een beetje speciale kleur gezocht. Ik had wat informatie gekregen dat het naar een meisje toe ging. Dus,
0: ja, zeker.
3: Als je straks de staart aansnijdt, dat je niet verrast bent.
0: Wel.
2: Maar zo tof.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Ik wil al kijken.
0: Ja?
2: Nee?
0: Ja, maar dan gaan we dat doen. Nee, we gaan dat nu doen. We gaan borden, messen, vorken. Ik kom eraan.
2: Oké.
0: Heb je een schoon mes om die taart aan te snijden? Of ga ik dat gewoon met dit mes doen?
2: Ik vrees dat je dan met dit mes moet doen. Sorry voor de taart.
3: Ja, oké, prima.
0: Hier zijn we in beeld. Stap.
3: Ja.
0: Bart, voor eens en voor altijd een kerststronk. Snij je die aan in het midden of doe je daar gewoon de zijkant vanaf eerst? Goh.
3: Ik denk niet dat jij zo gewoon bent. Ik zou ze te midden in twee snijden.
0: Te midden in twee. Oké,
3: dat is het leukste is.
0: Ja?
3: Ja, er ligt heel veel decoratie op. Ja. Ze hebben ons gevraagd om zeker de kerstsfeer te benadrukken. Onderaan zit er ook een krokant bodem onder, dus snij maar goed door.
0: Ja.
2: Hey, het is wel een chique kerststronk, hoor.
3: Ja. Ik zal even wachten. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Hij is hier roos van binnen.
2: Oh, dat is keitof.
0: En dat is fantastisch.
2: En smaakt hij dan ook naar aardbei?
0: Even erin. Ja, die smaakt naar roos. Supergoed. Bakker Bart, wij gaan een liedje draaien. Dan kunnen wij rustig achter de schermen van die stronk genieten. Is dat goed?
3: Ja, zeker
0: dat
3: was.
0: Oké, dan gaan we dat doen. Ik heb lang moeten nadenken, maar ik heb een nummer gevonden dat passend is bij de nakende geboorte van de baby. Je mag 3 keer raden. Vincent, live. En het is niet Baby van Justin Bieber of zo. Het is iets anders. Het is het nummer dat past bij de kerststronk en bij 24 graden in juni.

0: bericht in de Q-app. Niels die stuurt, ik stap in mijn auto en ik hoor Mariah Carey, ik begrijp er niets van. Ik zal het zo meteen uitleggen, Niels. Sarah uit Ninove zegt, zalig, 30 graden in de auto, instant verkoeling dankzij Mariah Carey. Team uit Antwerpen stuurt, nu was ik er een paar maanden vanaf, is hier terug die Mariah Carey. Marise uit Heuveland, die beleeft een topdag, die heeft kippenvel. Want zij is zot van kerst en het verhaal van de roze kerst, baby kerstbus, dat deed daar helemaal blozen van binnenuit. Gregory uit Oostende is een notoire Mariah Carey hater. En die stuurt, hoe kunnen wij nu de haat over Mariah Carey verspreiden als die wordt verbonden met Virus Junior? Goed gespeeld, Vincent Live. Goed gespeeld. Gwendoline laat weten dat All I Want For Christmas For Is You haar openingsdans was. En is dus blij die nog eens te horen. Raissa vraagt zich af, what the June is going on? En Femke uit Waregem die rijdt met open ruiten en was aan het meezingen. En die kwam ineens tot de vaststelling dat mensen raar naar haar keken. En toen pas besefte ze van, ah ja, dat is misschien die echte periode van het jaar. De baby die in de buik van Emma aan het groeien is, is momenteel zo groot als een kerstbus van 40,5 centimeter. En bakker Bart heeft samen met zijn zoon een super mooi gedecoreerde kerstbus gemaakt van 40,5 centimeter. En Paulien, je mag proeven.
1: Oh, dank u. Het ziet er zo lekker uit. Het is dus roze van binnen.
0: Het ziet er fantastisch uit, ja.
1: En de cake is zo echt heel zacht.
0: En de
1: ik ga de chocolade. Ik heb een sneeuwman chocolade.
0: De figuurtjes.
1: Lekker.
0: Goedgekeurd.
1: Maak naar chocolade.
0: Wij gaan met de hele redactie van Vincent Live.
1: Dat is heerlijk.
0: Muziek dat ding opsmullen. Hè, want
1: ik wil elke dag een kerstbus.
0: Dat gaat niet. Volgende week.
1: Dat weet ik niet. Bakker Bart, kan dat?
2: Ja, dat kan zeker.
0: Volgende week. Een courgette, dan is de fun weer over. Bakker Bart, dankjewel om hier langs te komen, samen met de zoon natuurlijk. Je hebt iets fantastisch gemaakt. We zijn jullie zeer dankbaar.
2: Dankjewel.
0: Wij wilden graag even 10 minuten kerst in Vlaanderen installeren. Dat is gebeurd dankzij jullie. Tot de volgende keer.
2: Dank je.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert bij Vincent Live. Straks hebben we bezoek van de favoriete journalist van de Kroonprinses, Elisabeth. Want in de Aanschutter is hier weer op dinsdag. Ja, ik bedoel... Toen Elisabeth afstudeerde, heeft ze hoogpersoonlijk Wim gekozen voor het eerste interview.
1: Dat is zo.
0: Dus favoriete journalist van de Kroonprinses Elisabeth. En in repeat of niet, luisteren zo meteen voor de laatste keer naar Alex Warren. En dus mag ik ook al een sneak preview geven van de nieuwe song die vanavond gelanceerd zal worden bij Joren Linssen. Het is een schuurschijf om ranzig op te dansen deze zomer. Oh. Het ding heet Sorry Papi. En dan weet je al wat je kan verwachten voor zometeen.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: zonschijnt.
1: Ik heb gisteren naar de Rode Duivels gekeken en vandaag ben ik een kerstbus aan het eten. Het is 2022, all over again precies. Ai, ai, ai, ai, ai, wat een leven toch. Ik wou echt gewoon liedjes draaien. Hè. Toen ik 18 was en iets zocht om te studeren, zei ik, ik ga bij de radio, kan ik leuke songs draaien. En kijk nu, ik wil alles te vertellen over die baby die eraan komt.
0: Hoe vergelijk je die met een kerstbus?
1: Ja, ja, qua lengte, hè.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Maar we hebben het daar even niet over gehad, maar toen dat ding nog in zijn totaliteit was,
0: dat zit wel
1: in de buik van Emma, hè.
0: Dat is echt groot, hè.
1: Te bewonderen vanavond om 10 uur op de livestream van Q-Music. Repeat of niet. Alex Warren zit in Repeat of niet met zijn nieuwe single en het gaat vlot, want het is de 10e en laatste luistersessie. En dus is de vraag, haalt het nummer Passenger 10 op 10 of is het dat toch niet waard? Dat mag jij beslissen. En hierna luisteren we alvast naar de nieuwe song in Repeat of niet, die Joren dan vanavond zal lanceren, die het Sorry Papi. Maar dus eerst die Passenger. Is dit een repeat of een niet? Voor de 10e keer, laat maar

0: Passenger van Alex Warren.
1: Leuk, hè? Zo wat feest op het einde.
2: Repeat of niet?
1: John die stuurt het wordt elke dag beter. Dikke repeat. En ook Ron die zegt repeat. Goeie song. Stef vindt het niet te begrijpen dat het nummer al zo lang meegaat. Chloe is fan. Ze heeft het nummer live gehoord in de AFAS-dome. En dus repeat voor haar. En Annelies zegt dikke repeat. Alles wat Alex Warren doet is goed. Het nummer gaat door. 10 op 10. Vanavond bij Joren Linse een nieuwe song. En die heet Sorry Papi. En die is van Topic en Becky G. Sorry Papi. En daar mag je straks je mening over geven, dat wordt zeer belangrijk. Maar eerst gaan we het hebben met Wim de Hanschutter over het Koningshuis. Want hij heeft, zoals altijd, zometeen drie verhalen over royals. En deze week zijn het royals en hun gekke eetgewoontes. Moest ik een royal zijn? Koning Fierce uit Virusland of zo. En ik zou gekke eetgewoontes hebben op het paleis. Dat bijvoorbeeld elke dinsdag buikspek. Lekker.
3: Waarom ook op dinsdag?
1: Ik weet niet. En maandelijks voor alle landgenoten full English breakfast. Ja, top. Okay. Spek, tonen. Tikken eiken erbij. Heerlijk, met wat brood, worstensaus. Ja. Fantastisch. Dat zouden mijn gekke eetgewoonten zijn, moest ik een royal zijn. Maar ik ben geen royal. Je krijgt zo meteen drie verhalen van koningen en hun gekke eetgewoontes. Eén daarvan is waar. Jij moet achterhalen welk van die drie verhalen. Nu is het half zes en Paulien in de campus aan de U Hasselt in Diepenbeek. Is er dan toch geen gas vrijgekomen?
4: Nee, dat bleek los alarm door een fout in een van de detectiesystemen. Eerder was er sprake dat er giftig gas was vrijgekomen. Er werd ook een veiligheidszone ingesteld en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Maar het ging dus om een kapotte detector. Er is dus geen gevaar. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord met Iran in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren.
1: Frank!
5: Ja?
1: Het is code geel.
5: Ja, waarom zou het in godsnaam code geel zijn?
1: Ik weet, het Koninklijk Meteorologisch Instituut zegt voor de hitte is het code geel in heel het land.
5: 24 graden, hitte.
1: De FOD Volksgezondheid kondigt de activering van de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan aan. Meer info op health.belgium.be.
5: Hallo daarheen, zou ik zeggen.
1: Oei, Frank, ja, nee, maar... je bent niet onder de indruk als ik het zo hoor.
5: Ja nee, 24 graden. Vincent, als we dat gaan beginnen doen vanaf 24 graden, hoeveel keer moeten we dat dan doen?
1: Ja, een paar maanden per jaar is dat koud.
5: Ik denk het ook. Dat denk ik dus ook, ja.
1: Maar hoe komt dat dan? Want het is nieuw, hè? Dus vroeger kwamen de codes van het KMI en nu komen ze ineens van de overheid.
5: Ja. Ik zou het bij God niet weten hoe dat kan. Ik ga daar niet over. Ik bedoel, ik maak voorspellingen en that's it. Oké, als het dan effectief zeer gevaarlijk is of zoiets, gaan we inderdaad, dat is logisch natuurlijk, mensen waarschuwen. Maar we gaan toch mensen niet waarschuwen bij 3, 24 graden. Ik zie op een enkele plek weliswaar 25 graden. Ja, die zomersgrens die bereikt wordt. Nee, maar kom aan, laten we eerlijk zijn. Dit is nog een beetje te vroeg. Maar wat eraan komt, daar ben ik het dan wel mee eens. Hè. Het wordt warm en tropisch warm zelfs, en een lange periode. Oké, dat is waar, maar toch niet voor vandaag.
1: Nee, ik heb nu ook niet het gevoel als ik buiten kom dat er een code van kracht moet zijn.
5: Het is
1: wel gewoon lekker weer geweest vandaag, toch?
5: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Zeker na de middag hebben we redelijk wat zon. En dan, zoals gezegd, die temperaturen van 3, 24 graden, 25 graden aan de kust wel wat frisser. Hè? Daar een graad of 18 komt omdat de wind daar vanaf zee waait. Maar elders is het toch duidelijk warmer ten opzichte van de vorige dagen. Hè? Eigenlijk is dit... vind ik persoonlijk, en ik denk dat heel veel mensen dat vinden, die waarden, dat zijn perfecte waarden. Zo 4, 25 graden, s'avonds, dat het nog een beetje lange tijd zo wat aangenaam warm is. Je kan dan ook makkelijk slapen s'nachts, want het komt dan redelijk goed af. Dat zijn ideale omstandigheden.
1: Ja, snap ik. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat wel opwarmen de komende dagen. Hè?
5: Het gaat inderdaad opwarmen. Morgen nog niet. Hè. Morgen gaan we ongeveer dezelfde waarde hebben, rond de 25 graden. Morgen is het wel zo, of misschien vanavond en vannacht nog heel kort. Hè. Vanavond is het zo dat we brede opklaringen bewolking hebben. Vannacht gaat de bewolking wel toenemen opnieuw. Dus een spat regen is zeker niet uitgesloten. En morgen, ja, die ligt er eigenlijk een zwakke storing over het land. Dus we zullen zeggen dat we toch nog redelijk wat bewolking hebben met hier en daar een spat regen. Na de middag brokkelt dat, dan krijg je die stapelwolken. En dan kan er ook eentje tot een bui komen. Maar ik zou er niet echt van wakker liggen. Veel regio's gaan het droog houden. En zoals gezegd, ondanks dat kan het toch 25 graden worden. En dan vanaf donderdag, ja, dan gaan we echt de tropische toer op. Hè. Dus wordt het zeer warm. Donderdag is het nog een graad of 30 op veel plaatsen. Ik denk dat dat nog sava is, omdat de relatieve luchtvochtigheid die is nog redelijk laag. Dus het zal een zonnige en warme dag zijn. Zoals we, ja, als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in 30 graden, ben je ook blij natuurlijk. Hè. Maar het gaat, de luchtvochtigheid gaat wel toenemen. Dat gaan we vrijdag merken. Dus dan wordt het echt wel puffen en zweten. 33 graden, dat is dan de thermometer, temperatuur tenminste. En ja, we gaan ook een paar onweersbuien hebben. Zoals het nu eruit ziet, is dat eigenlijk in de vroege ochtend. Waarom? Omdat in de nacht van donderdag op vrijdag een paar van die onweersbuien kunnen ontstaan boven Frankrijk. En ja, die gaan dan naar het noorden, dus die passeren naar ons land. En dan is het snel droog met zon. En dat is vooral naar de avond toe. Hè. Dus later een middag en het eerste deel van de avond, dan is de kans het grootst op enkele, ja, eventueel felle regen- en onweersbuien. Dus dat wel.
1: Oké, krijgen we dan ook een doorregend weekend of valt dat mee?
5: Nee, dat gaat meevallen. Zaterdag hebben we nog wel toch een paar buitjes die kunnen ontstaan. Ze zijn niet meer zo hevig in vergelijking met vrijdag. En het is zo dat dat pas aan het eind van de dag is. Hè. Voor de rest gaan we ook zonnige periode hebben. Kan ik klimmen naar 30 graden. Misschien 32 graden in de Kempo. Over aan zee is het al bij al. Valt het goed mee. Hè. Het is altijd zo rond de 7, 28 graden. En dan zondag, ja, prima dagje met vrij snel zon. En temperaturen dan richting 31 graden. Het is nog niet gedaan. Hè. Dus ook maandag gaan we zelfs weer richting 3, 34 graden. Dus het is
1: dus niet dat we bijvoorbeeld zondagavond als Rode Duivel spelen, dan kunnen we wel allemaal op een groot scherm gaan kijken. Het gaat niet regenen dan.
5: Nee, ja, zoals het er nu naar uitziet, niet. Nee.
1: Ah, okay,
5: nee. Dus dat wordt perfect. Ja, dat is inderdaad perfect, hè, als je dat buiten kan kijken.
1: Heerlijk. We kijken er naar uit. Frank, dankjewel en tot morgen.
5: Ja, tot morgen.
1: We gaan even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 18 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Ekeren en 13 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruibeek tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 18 minuten van Strombeek-Bever tot Selk. Brusselse binnenring 10 minuten van Dilbeek tot Jette. Op de E17 richting Gent een kwartier extra van Sint-Niklaas Centrum tot Waasmunt. Op de E40 richting kust 11 minuten erbij van Oost-Duinkerken tot Middelkerken. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Cameron with coming Kingdom of Fears.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 62% van de mensen ooit een blunder onderging op het werk.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: En we gaan nu checken of dat klopt of niet. 62% van de mensen een blunder. Paulien.
2: Ja, ik heb ooit op mijn eerste werkdag bij het radionieuws mijn flessen water over het mengpaneel, dus waar alle technische dingen uitkomen.
0: En dat kost keiveel.
2: Ja, omgestoten.
0: Echt? Dat wist ik niet.
2: Ja, echt waar.
0: Maar dat vertelt ze dan niet.
2: Nee, daar ben ik niet zo trots op. Maar het is wel allemaal goed gekomen, gelukkig. Maar ja, het was niet leuk.
0: Nee, ik heb ooit iets gelijkaardig meegemaakt met deze mengtafel, die zo mogelijk nog duurder is.
2: Ja.
0: Maar en dan nog gênanter met champagne.
2: Oh. Ja, dat, het verschil moet er zijn, ja, natuurlijk. Hè?
0: Zo, ik stootte het echt per ongeluk om. En het was mijn eerste glas, hoor. En het was echt mijn eerste glas. Maar niemand gelooft dat.
2: Ah, nee.
0: Niemand gelooft dat. Verschrikkelijk. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Liedjes laten uitlopen en vergeten dat dat nu is om te babbelen. Natuurlijk.
2: Ja,
0: luisteraars met een totaal verkeerde naam aanspreken. Ook voortdurend. De dag verwisselen. Dus straks heb ik nog een liedje van Maxime afgekondigd als op het liedje van Meteor was. Enfin, ik blunder erop los eigenlijk. Ik vind het niet erg.
2: Dat is zo.
0: Blijkbaar vinden luisteraars dat leuk. Waar zou ik dat veranderen? Wim de Aanschutter, koningshuiskenner. Blunder jij soms?
3: Ongetwijfeld. Ik heb ook al menig werklaptop gedoopt met water.
0: Ja.
3: En om zeep geholpen.
0: Wordt al een DT-fout gepubliceerd?
3: Ongetwijfeld. En ik herinner mij ook dat ik een hoofdredacteur ooit een sms heb gestuurd.
0: Oh, nee.
3: Mag ik je eens bekken? Bekken met een dubbele K. Autocorrect voor bellen, maar het was niet correct.
0: Nee, dat was niet zo correct. Nee. Iris uit Sint-Niklaas heeft een topverhaal.
4: Hey Vincent, Iris hier. Ja, ik heb ooit, toen ik bij de bakker werkte, een redelijke fout gemaakt. Dus de ene persoon had biscuitstaart besteld, de andere persoon een ijstaart. En de personen zijn dus omgewisseld. Met het gevolg, de persoon die een ijstaart had besteld, had zijn taart in de diepvries gezet. En de persoon die de biscuit had besteld in de ijskast. Met het gevolg, de ijstaart is gesmolten en de biscuittaart was heel hard. Dus de twee personen hadden om 12 uur bij nieuwjaar geen taart meer.
0: Oh, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk, Iris. Dat wil je niet op je kerfstok hebben. Hoe is dat bij jou? Welke blunder heb jij ooit gedaan op het leven? Op het werk? Laat het weten via de Q-app. Dan kunnen we daar zo meteen mee aan de slag.
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Eerst, Wim, hebben we weer drie verhaaltjes van de royals, waarvan er twee verzonnen zijn en één echt waar is. En jij thuis moet via de app tik op het verhaal waarvan je denkt dat het echt gebeurd is.
1: Verhaaltje 1.
3: De Zweedse koningin Sylvia neemt altijd een grote lading knakkebreud mee op officiële reizen, zodat ze er altijd achter de hand heeft als het eten tegenvalt.
0: Snap ik wel, knakkebreud. Top.
1: Verhaaltje 2.
3: Onze koning Albert eet al heel zijn leven lang elke zondag koude kip met appelmoes.
1: Verhaaltje 3.
3: De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft op het paleis een eigen recept van de vulling van de bitterballen dat voor elke gelegenheid gebruikt mag worden.
0: Als dat derde waar is, hoop ik dat ik op een dag wakker word als koning Willem-Alexander. De eigen bitterbalvulling. Drie topweetjes, één van deze drie is waar. Maar welk? Laat het weten via de app.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: Foute 728. Q-music. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Spanningen en vraagtekens bij VTM vanavond. Zowel in Florentina als in familie. En bij VTM 2 is letterlijk alle remmen los. In te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Starships bij Vincent Live van de enige echte Nicki Minaj.
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Maar wat maken we je wijs en wat is echt gebeurd? 26% van de Q-luisteraars, Wim, gelooft dat koning Albert al zijn hele leven lang, dat is wel al even, elke zondag koude kip met appelmoes heet. Minst succesvolle verhaal. Dan is er 31% van de Q-luisteraars die geloven dat de Zweedse koningin Sylvia altijd een grote lading knakkebreud meeneemt op officiële reizen, zodat ze dat kan eten als het diner tegenvalt. En 43% van de Q-luisteraars, bijna de helft, gelooft dus dat Willem-Alexander van Nederland een eigen recept heeft voor de vulling van bitterballen. En dat moet dan voor elke gelegenheid daar gebruikt worden in Nederland. Welk van deze drie verhalen is waar, Wim? Vertel het ons.
2: Toch het verhaal waar de minste luisteraars op gestemd hebben. En dat is dat van koning Albert, die al heel zijn leven elke zondag koude kip met appelmoes eet.
0: Serieel, want als ik denk aan het avondeten van royals, dan denk ik aan kreeft en kaviaar en oesters en parelhoen en dat soort dingen. Maar hij kiest dan toch voor iets gewoons, zeg maar.
2: Ja, zo echt het typische Belgische gerecht.
0: Ja, ja.
2: Hij heeft dat verklapt in een interview. En waarom hij dat doet, dat is het gevolg van zijn allereerste echte herinnering. En daarvoor moeten we teruggaan naar 1939... Oh. Het is zijn vijfde verjaardag en heel de familie is toen gaan picknicken in het Zonienwoud. Ja? En er was toen koude kip met appelmoes. Ah, je moet weten, Albert is nu 92 jaar. Dus na al die jaren nog elke zondag koude kip met appelmoes.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat het ook een soort van psychologisch mechanisme is voor kinderen die iets hebben meegemaakt op heel jonge leeftijd. En dat eigenlijk voor de rest van hun leven blijven vastklampen aan die ene perfecte vroege herinnering.
0: Oké, hebben meegemaakt?
2: Ja. Ja, klopt. In het geval van koning Albert. Hij was nog maar 1 jaar oud toen zijn moeder is verongelukt. Koningin Astrid, de legendarische koningin. Ongeval in Zwitserland. 1939, je hebt ook de dreiging van de Tweede Wereldoorlog die al in de lucht hing. En die onbezorgde picknick voor zijn vijfde verjaardag met dat gezin was nog zoiets van een gelukzalig moment, een zeldzaam moment dat hij zich echt perfect voelde. Dus het is niet alleen een culinaire keuze in de zin van ik eet graag koude kip met appelmoes. Maar ook een emotionele, het gevoel van ik wil mij vastklampen aan die jeugd.
0: Ja, ook zo opvallend dat hij nog weet waar het was in het Zonienwoud voor een kind van 5.
2: Ja, het Zonienwoud, dat ligt bij wijze van spreken in de achtertuin van de koninklijke domeinen. En in heel dit verhaal, dat bos, dat functioneert toch als een soort van magische plek waar het hofprotocol, heel strakke regels, niet gelden. Hij kon daar met zijn familie tussen de bomen op een lakentje zitten. Gelukzalig moment.
0: Ultieme vrijheid. Nu, ik kan me inbeelden dat koning Albert graag een koude kip met appelmoes eet, want dat is lekker, maar hij eet toch ook nog andere dingen graag.
2: Ja. Hij is gek op Noordzeeproducten. Wat betekent dat hij verse vis rechtstreeks uit Zeebrugge laat leveren bij hem thuis in het kasteel Belvedere in Laken. Tomaatgarnaal is dan nog het favoriete gerecht. Paola weet natuurlijk, zij is een Italiaanse. Dus
0: die heeft ook haar voorkeuren.
2: Ja, ze is verzot op die Italiaanse keuken.
0: Pasta vongole gaat daar vaak gegeten worden.
2: Een simpele spaghetti bolognese kan ook zijn.
0: Ja, zwaar.
2: Zeker. En Albert en Paola, zo weet ik, zijn ook gek op zuurkool.
0: Zuurkool?
2: Zuurkool.
3: Oh, wat?
0: De bomma en de bompa.
2: Ik eet het niet graag, hoor.
0: Nee, niemand. Behalve de bomma en de bompa, precies. Ik eet graag zuurkool. Top weetje om mee af te sluiten, denk ik, dat Wim de Haanschutter. Dankjewel. Cheers.

0: Sia bij Vincent Live en Unstoppable.
1: Winnen met...
0: Ja, het gaat vooruit met die prijzenpot van Winnen met. 1400 euro zit erin. Dat wordt elke dag gewoon met 50 euro vermeerderd. En het gaat snel, snel, snel. Even kijken met welke letter we spelen.
2: E.
0: E. Wim de Haanschutter, ben je klaar voor jouw drie opgaves?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Iets uit de supermarkt.
3: Evian water.
0: Een boom.
3: Een boom S.
0: Een fictief personage.
3: Ella uit de serie Ella. Als die bestaat, toch?
0: Ja, ja, Ella toch? Ja. Ja, dat was Nathalie Meskes, was dat zeker?
4: Vroeger, amai, dat is lang geleden.
0: Ja, de telenovelle Ella nog eens van onder het stof gehaald. Zeg, amai. Archivaris van VTM schiet wakker. dat ging vlot. Als je het even goed als Wim de Haanschutter kan, stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een E. En wat ons betreft, Wim, volgende week is het Foute 728, dus tot over twee weken.
3: Twee weken
0: aan
3: dan,
0: de zee.
3: Ja.
4: Oh, in Oostende, ja.
0: Ja, kom
3: Oostende
0: je
3: al, ja, als ik mag. Als ik uitgenodigd word, dan kom ik.
0: Ah ja, je moet dan zo'n brief sturen. Ja. Geachte heer, de Haanschutter, wordt uitgenodigd op het paleis.
4: Ik begin al te schrijven.
3: Een aangetekende zending.
0: Ja, voilà. Doen we, tot dan. Oké. Okay.

0: hier is Paulien van het Nieuws.
1: Goedenavond. Het overleg tussen de directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem, zegt de burgemeester.
2: Loos alarm in Diepenbeek. Er is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu wel hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
3: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
1: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. En er komt ook een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt af naar 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en 26 graden.
0: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12 16 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Ekeren. Brusselse buitenring binnenring 11 minuten van Astridlaan tot Jetten. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Vincent Live.
0: Winnen met de E, 1400 euro in de prijzenpot en nog eens terugblikken op die lekkere pot van...

0: met medicine. Christophe stuurt Linda is my medicine. Wel, Christophe, ik heb goed nieuws, want nu donderdag komen Linda en Reggie naar Vincent Live om medicine live te brengen in de studio van Q-Music. Dat wordt zeer de moeite. Ik wil nog even terug naar gisteravond.
1: De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku, een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst twee. Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen.
0: Surreal.
1: Het is toch niet te geloven. Ze de eerste bal doet. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku.
0: Wel. Kippenvel. Waanzin. Wij hebben liedjes laten maken, lang geleden, over onze nieuwe bondscoach Rudy Garcia, enfin, toen hij nieuw was. Op de tonen van Ruby, Ruby, Ruby hebben we Rudy, Rudy, Rudy laten maken. En dan volgt er je bent een goeie of je bent aan het knoeien. En nu vragen wij ons af, welk muziekje moeten we gebruiken vandaag? Er is van allebei iets te zeggen.
2: Ja.
0: En dat gesprek gaan we zo meteen voeren. Okay. Paulien, voor je nu al begint... Met je boetades. Voor zo meteen.
3: Winnen met een E.
0: Boetades. We gaan naar Eline uit Maldegem. Dag Eline.
4: Oh, dag Vincent.
0: Je hebt een naam met een E natuurlijk.
4: Ja, dat klopt.
0: Speel je daarom mee of speel je stiekem elke dag mee?
4: Niet stiekem elke dag, maar het was toevallig. Ik dacht, ik probeer nog eens, dus ik was best... Dat is wel leuk.
0: Dat begrijp ik. 1400 euro in de prijzenpot, dat is ook niet min. Wat zou je daarmee kopen?
4: Misschien het gaat shoppen voor mezelf. Want ik heb een zoontje van 14 maanden. Dus het is vaak shoppen voor hem en dan niet direct voor de mama.
0: Ah, je mag jezelf niet vergeten, Eline. Dat is wat iedereen tegen mij zegt met het nakend vaderschap. Vergeet jezelf niet. En ook de partner natuurlijk. Heel dat geheel. Goed dat je daarmee bezig bent, Eline. Jij krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de E begint. En als het lukt, is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
4: Ja, ik denk het.
0: Ik denk het ook. Let's go. 3, 2, 1. Een meisjesnaam.
4: Eline.
0: Een beest.
4: Een egel.
0: Een lichaamsdeel.
4: Een elleboog.
0: Een Belgisch treinstation.
4: Ekeren.
0: Een vak of richting op school.
4: Elektriciteit.
0: Een winkel.
4: E5-modder.
0: Een tijdstip.
4: Een tijdstip?
0: Ja.
4: 1 uur.
0: Een elektronisch toestel.
4: Een elektrische gitaar.
0: Een zanger.
4: Elton John.
0: Een land.
4: Engeland. Ecuador.
0: Ik denk eigenlijk dat het binnen de tijd was, maar ik moet het gaan dubbelchecken, want ik heb dat nog eens gedaan voor heel veel geld. Volgens mij was Engeland binnen de tijd. Dan moeten we even hier de systemen in. Ik had gewoon opnieuw uitzenden, maar luisteren we samen met z'n allen. Ik denk echt dat het binnen de tijd was.
2: Ik hoop het.
0: Even kijken. We pikken in. Oké, gone. Het nieuws. Waanzin.
2: Zwijg.
0: Dat begrijp ik. 30 seconden. Oké, we zijn nu in herbeluistering. Was Engeland binnen de tijd of erbuiten?
4: Ekeren.
0: Een vak of richting op school?
4: Elektriciteit.
0: Een winkel?
4: E5-modder.
0: Een tijdstip?
4: Een tijdstip?
0: Ja.
4: 1 uur.
0: Een elektronisch toestel?
4: Een elektrische gitaar.
0: Een zanger.
4: Elton John.
0: Een land.
4: Engeland. Ecuador.
0: Oei. Ik denk eigenlijk dat het binnen... Paulien en ik kijken naar elkaar en we denken iets anders.
2: Dat is moeilijk nu.
0: Oh god, ja. Eline?
4: Ja?
0: We denken allebei iets anders. Dus we gaan even op de radio een liedje draaien.
4: Nee.
0: Ja, sorry. Ja, je moet blijven hangen aan de lijn. Dan kunnen we het zien. We kunnen dat zien in onze systemen, welk signaal eerst binnenkwam. Maar met een herbeluistering geraken we er niet uit. Goed?
4: Oké.
0: Eline, dat is nog 3 spannende minuten, maar je krijgt wel Miley Cyrus van ons. Ja.

0: Miley Cyrus bij Vincent Live en Wrecking Ball. Jongens, toch. We zitten in een enorme situatie hier.
1: Winnen met...
0: Er is een situatie waarin luisteraar Eline uit Maldegem winnen met meespeelde. 1400 euro zit er in de prijzenbot, waarmee ze graag is eerder voor zichzelf dan voor het kindje van 15 maanden zou shoppen. Eline deed het goed. Het ging echt strak en ze kreeg een kans op die 1400 euro. Ze moest gewoon de 10e categorie een land zeggen binnen de tijd. En de vraag is of het binnen of buiten de tijd was. We hebben daar net live op de radio herbeluisterd. En ik dacht, ja, het is erin. En Pauline dacht, nee, het is te laat.
2: Klopt.
0: Eline, je hangt nog steeds aan de lijn. Vol spanning, vermoed ik. Er komen al heel wat berichten binnen van mensen die het voor je hopen. En er zijn ook wat mensen die vertellen dat Engeland geen land is, maar een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Engeland is een land dat een onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Dus wat dat betreft moeten we ons al geen zorgen maken. Het is een constituerend land. Samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales is dat samen één soevereine staat. Blablabla. Dat is heel technisch allemaal, maar Engeland is een land. Dus dat is al geen issue. Rest er ons enkel nog de vraag, was het binnen de tijd of niet? Wij hebben samen met de redactieraad van Vincent Live geluisterd. Herbeluisterd. Het in tweeën geknipt. De montageband. Dat is echt, echt, echt moeilijk, Eline. Maar jij zegt Engeland. Op de slag, op de... Dan zijn we de wedstrijdreglementen gaan bekijken. Dan zijn we het klokje gaan bekijken van... Is die doef op 30, op 29,9 of op 30,1?
3: Ja.
0: Eline... De 1400 euro is van jouw provincie. Supergoed gedaan. Het was het van het nipste, Elint. Fotofinish. Crazy. Maar je wint 1400 euro. Proficiat.
3: Wij. Wauw.
0: Sorry voor de voorbije 3 minuten spanning.
3: Amai. Ik was hier al trillen in mijn wagen. Ik dacht, kom aan.
0: Ja, ik hoop dat je aan de kant staat als je aan het trillen bent in je wagen, Elin.
3: Ja, ik sta aan de kant.
0: Oké, dat is goed. Maar het probleem is, Eline, ik ben eerder bij de opbouw naar die 1200 euro voor iemand al is heel streng geweest die net buiten de tijd was. Dus ik moet consequent zijn natuurlijk.
3: Ik snap het, ja.
0: Alleen is het altijd wel zo net voor of net na die slag. En jij zat er bonk, bonk, bonk op, maar die slag valt exact op 30. Dus prima gedaan. Goed gedaan. Okay. Je hebt er 30 seconden over gedaan.
3: Amai.
0: Engeland is een land, we gaan het nooit vergeten. Heel wat mensen sturen ook dat ze heel blij zijn voor jou. Absoluut.
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja, ze zeggen zelfs dat ze zouden zappen naar andere zenders, moest ik het je niet geven. Maar zo werkt het niet. Je hebt het niet gekregen, je hebt het verdiend, Eline. Merci om mee te spelen, tot ziens.
3: Dankjewel, dag.
0: Tada. Morgen spelen we opnieuw. 50 euro in de prijzenpot. En nu is er discussie over Rudy. We hebben 2 muziekjes. Rudy. Jij bent aan het knoeien. Of is het... Rudy. Jij bent een goeie. Wat moeten we doen?
2: Ja, ik vind dat hij een goeie is.
0: Ja? 1-1.
2: Maar ja, hij heeft wel Romelu Lukaku op het veld gestuurd en dan hebben we wel een goal gemaakt.
0: 1-1.
2: Ja, ik weet wel, maar Egypte was ook onze sterkste tegenstander. Eerste match.
0: Wij zijn ook de sterkste tegenstander voor Egypte.
2: Maar ja, 1-1. Weet je wat ik top vond aan Rudy gisteren?
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Dat hij daar zo zat met zijn rode plastron aan.
0: Hoe zag hij eruit?
2: Zijn petje, klaar om de kaartjes te gaan knippen in de trein.
0: Oh.
2: Ik vond het top.
0: En zo die rode plastron, dat zou Trump willen nadoen.
2: Ja, dat wel. Ja, dat was ietsje minder. Maar verder... Ja.
0: Het stond toch ook niet goed? De eerste half uur wisten niet wat we aan toe waren. De eerste helft eigenlijk. Hij had ze wel niet opgepept, toch?
2: Maar ja, ligt dat allemaal aan Rudy?
0: Kijk, Rudy moet niet meer leren hoe ze een pas van 10 meter geven. Hè? Rudy moet wel ervoor zorgen dat ze scherp staan, toch?
2: Ja, dat wel. Maar Rudy kan er ook niet aan doen dat al die Egyptenaren ineens op docu vliegen. Hè?
0: Ja, als Rudy, zich zou verplaatsen in de geest van een Egyptenaar, dan kun je dat wel voorzien. Hè? Allee, moest er nu een Egyptenaar zijn, zou we ook vooral op docu verdedigen eigenlijk, ja.
2: Ik ga toch voor een goeie.
0: Ja, ik denk toch knoeien. We hebben argumenten nodig. Welk eindoordeel vellen we over Rudy? Is het een goeie of is hij aan het knoeien? Dat is belangrijk, zodat we weten hoe hij moet verder gaan tegen zondag.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat verwarren al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
11: Ah ja, oké, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
11: Oef.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
14: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas. Je kan

0: dat.
1: Blijkt dat 62% van de mensen ooit een blunder onderging op het werk.
0: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
1: Alicia uit Hasselt stuurt dat ze gisteren per ongeluk de deur op het werk heeft kapot gereden met een transpalet.
2: Oei.
1: Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. En Sarah uit Ingold Münster werkte vroeger in frituur. Dat is een bikkieburger meegegeven met de bestelling. Ze draait de eigen om, ze ziet het vleesje van de bikkieburger nog liggen. Die heeft een broodje met groenten meegekregen.
2: Oh, nee.
1: Verdorie toch. Zometeen nog veel meer van dit soort verhalen. Maar eerst moeten we ons focussen op Rudy Garcia. Want wat moeten we daar nu van vinden van onze bondscoach? Er zijn twee opties.
0: Vincent Live.
1: Is hij aan het knoeien, of is het een goeie? Veel berichten in de app van Q-Music. Gregory uit Oostende die zegt... Rudy was goed aan het knoeien. Matthew uit Goedsenhoven zegt... Ik ben lid van team knoeien. Veel rare wissels, veel late wissels. Hopelijk is het zondag tegen Iran beter. Wim zegt... Het is een goeie. Moest hij Van Aken opstellen in plaats van Onana? Dat komt vaak binnen. Rebecca zegt ook... Rudy is een knoeier. Het was ook geen goal van Lukaku. Het was een own goal.
2: Ja, oké. Maar had Lukaku daar niet gestaan...
1: Exact.
2: Dan was er ook geen goal geweest, toch?
1: Exact. Patrick uit Veurde zegt caféploeg eerste helft. Dus ik goed dat hij in team knoeien zit.
2: Ja.
1: Jolan zegt, Rudy heeft gewoon geflaterd met de wissels. Dat de spelers in de eerste helft niet zo goed deden, is niet zo erg. Maar dan moet je de minder goede spelers gewoon sneller afhalen.
2: Ja, oké.
1: Paulien heeft gelijk, Vincent, Rudy doet dat goed, zegt Claire.
2: Dank u.
1: Jurgen zegt, Rudy knoeier, buiten. Om drie woorden, Rudy knoeier, comma, buiten. En Jorik zegt, het voordeel van de twijfel. Voor Rudy, de duivels die knoeien. Er is wel consensus in de app, hoor.

0: Je bent aan het kroeien, kroeien, kroeien is wel de algemene tendens. Ah, is niet goed, hè?
1: Nee.
0: Ah, is niet goed, hè? Maar er waren er wel nog aan het knoeien. Het ligt niet alleen aan hem.
1: Nee, wel echt niet.
0: En dat hadden we met Roberto Martinez wel. Alleen aan de coach. Maar we zijn positief. We kijken vooruit. Zondag Iran kapot maken.
1: Hoeveel goals pakken, hè?
0: Ja, meer dan Iran er gaat maken. Dat is het belangrijkste nu, hè. Want dan moeten allebei onze volgende match winnen. En dan moeten we gewoon zien dat we een goaltje meer maken dan Egypte dat doet. Het nieuws nu, want het is al ruim over 6:30. Oeps. Time flies when you're having fun. Paulien, ons land moet iets doen tegen zonnebanken.
1: Ja, dat vraagt de Stichting Tegen Kanker. Die wil dat er strengere controles komen op zonnebanken en dat die op termijn zelfs verdwijnen. De organisatie wil ook een reclameverbod, want steeds meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom. Dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt dus aan zonnebanken. En in het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Het Russisch schip vaart heen en weer langs de Britse kust en het escorteert schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal. Het blijft vanavond nog lang zonnig. Later vannacht wel meer wolken en het koelt ook af naar 15 graden. Maar morgen opnieuw geregeld zon en 26 graden.
0: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 18 minuten bijtellen van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E40 richting Brussel 13 minuten van Merelbeke tot Erpenmeren. Op de A12 richting Antwerpen 11 minuten van Antwerpenhaven tot Ekeren. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: van Sunburn bij Fix It Live. Het is tijd om te luisteren naar de laatste nootjes van deze show die echt voorbij gevlogen is. Ik zit hier precies een kwartier. Heb jij dat gevoel? Je hebt dat gevoel duidelijk niet. Want jij
1: jawel, het gaat wel echt snel vandaag. Het is waar.
0: Crazy. Let's go.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, Paulien trekt gezichten, die heeft geen idee welk nummer het is, hè.
1: Nee.
0: Boom, boom,
1: nee,
0: boom,
1: echt.
0: Boom. Nee. Als jij het herkent, moet je het sturen via de app van Q-Music, want dan mag je zo meteen dat nummer aankondigen, zoals een echte professional live on the radio.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 62% van de mensen ooit een blunder onderging op het werk. Veel blunders in de horeca die binnenkomen. Boris Diegem is ooit als bediener in een restaurant erin geslaagd om een potje warme champignonsaus over de broek van een klant te morsen. Persoon vond het niet erg, maar heeft wel dessert gekregen op kosten van het huis.
1: Oké.
0: Dat is een prima deal. Lisa uit Wevelgem is ooit vergeten om de tafel af te rekenen in het restaurant waar ze werkte. Daar heeft ze nog lang mogen horen. Dan denk je wel om langs te komen. Tot ziens. En dan is er ook nog luisteraar Isabel, die heeft ineens een audioberichtje gestuurd.
3: Ik heb ooit eens een milkshake over een klant laten vallen.
0: Oh.
3: Gelukkig was de klant niet boos en is alles goed afgelopen.
0: Alles goed afgelopen, dat is relatief natuurlijk, want er zit wel een milkshake over die klant. Maar de luisteraars ondergingen ook wat andere blunders buiten de horeca. Michiel uit Lanaken is per ongeluk op naar het werk gegaan op zijn pantoffels. Kan wel tellen als blunder. Tamara uit Hemiksem zegt dat ze ooit per ongeluk duct tape is... heeft ingeslikt.
1: Hoezo?
0: Ik ga het gewoon voorlezen. Ik slikte per ongeluk duct tape in bij het afscheuren van plakband met mijn tanden. Ah ja, zo.
1: Ah ja, ja.
0: Dat bleef hangen in mijn luchtpijp, waardoor ik begon te stikken en snel naar spoed werd gebracht. Uiteindelijk is alles goed gekomen.
1: Maar allee.
0: Oh, wat een topverhaal, Tamara. Dankjewel. Hier is er nog een audiobericht.
4: Hey, met Benito. Ik heb ooit een studentenjob gedaan achter de kassa en op het einde van de dag hadden ze mij gevraagd om de kassa naar de kluis te brengen. Dat was vrij ingewikkeld, want dat was een heel speciale procedure met allemaal codes en zo. En blijkbaar had ik dus een fout gemaakt. De dag erna heb ik serieus op mijn doos gekregen, omdat ze iets van hun 5000 euro kwijt waren. En ik heb dan ook nooit meer achter de kassa mogen zitten. Vanaf die dag moest ik altijd aan de afwas gaan staan.
0: Oh, dat is mottig. Dat is niet leuk, dat is niet leuk, dat is niet leuk. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en het verhaal van Melissa uit Kortenaken. Zij heeft een serieuze blunder gedaan op haar allereerste dag. En het heeft haar nog jarenlang een toepasselijke bijnaam opgeleverd. Verdorie toch, het verhaal zelf krijg je zo.
2: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Jorik uit Ardooien?
5: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
2: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
5: Proud to be fout.
2: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Info en voorwaarden op carglass.be. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
16: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Het gaat over blunders.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Blunders die mensen hebben gedaan op het werk. Nicolas uit Blankenbergen zegt, ja hoor, blunders op café. Ik heb een keer 100 tassen en ondertassen tegen de grond gewerkt.
2: Oh nee.
0: Dat gaat een schoon geluid gegeven hebben. Git uit Hamme heeft ooit bij het verpakken, pralines een hele bak nog in te pakken pralines tegen de grond laten vallen. Oh. Allemaal voor de vuilbak. En Anne uit Mazeik heeft ooit een klant proficiat gewenst met zijn kleinkind. Proficiat met je kleinkind.
2: Mm-hmm.
0: Dat is de zoon.

0: Melissa. Nee, 39 uit Kortenaken. Dag Melissa.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Melissa, jij onderging een blunder op je allereerste werkdag. Dat moet je even uitleggen allemaal.
1: Ja, mijn allereerste echte grote mensenjob was in de verkoop voor een Nederlands fietsenmerk. En ik had ook mijn allereerste auto van het werk gekregen.
0: Oh, maar direct goed beginnen.
1: En, ja, dat was direct goed begonnen. En die eerste dag dat ik effectief met de auto mocht rijden en moest werken, moest ik naar een beurs in Nederland. Dus ik op de E40 met mijn nieuwe wagen. Ik zeg, ik ga rap tanken. En 200 meter verder stond ik stil.
0: Nee, want wat is er gebeurd? Ik voel het al.
1: Ik heb naft in mijn diesel getankt.
0: Oké. En dan?
1: Ja, en dan moet je bellen en zeggen, kijk, ik ga te laat zijn, want ik heb naft in mijn diesel getankt op mijn eerste werkdag. En dan moet je die autopech bellen, moet je wachten, word je getakeld. Nu, ik kreeg een vervangwagen. Ja? Dus ik ben dan met de vervangwagen 2 uur, 3 uur te laat in Nederland op de beurs aangekomen.
0: Dus je bent te laat op je eerste werkdag en je hebt al een auto kapot gedaan.
1: En ik heb mijn auto al kapot gedaan. Ja, inderdaad.
0: Ja. En toen?
1: Maar dus, ik kom aan op die beurs, helemaal opgetut. Ik denk, eerste werkdag, ik ga indruk maken. Mm-hmm. Mooi kostuumje aan, riempje aan. Op mijn riem stond diesel.
0: Oh, dat was van dat merk. Oh.
1: Diesel. Echt, en dat stond er echt in drukletters op de gerst in schoot op.
0: Dus sinds die dag ben jij de diesel.
1: Diesel. Ja,
0: ja, onze diesel,
1: dat is
0: zich.
1: Ook effectief met een naam geworden. Die riem is ook echt legendarisch geworden. Die heb ik nog regelmatig aangehaald, maar dat was dus, ja.
0: Ah, schitterend. Diesel 39 uit Kortenaken aan de lijn. Oh, wat een clusterfuck. Fantastisch. Hey Melissa, dat is een fantastisch verhaal. Wij gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau. Tot ziens, hè.
1: Tot ziens, dan.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 62% van de mensen ooit een blunder onderging op het werk.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Het juiste cijfer, 62%. Prima, hè?
3: Ja.
0: Dan kunnen we ons focussen op de laatste nootjes. Dat is voor zometeen na DJ Licious en Milo.

0: Ananoek. Joren Linssen. Hoe was het gisteren met de voetbal op de radio? Ik heb niet geluisterd, sorry.
1: Ja, moeten we daar nu nog op terugkomen? Ja, op de radio was het leuk.
0: Ja, wat vind jij? Is Rudy aan het knoeien of is Rudy een goeie?
1: Oh, maar ja, dat is zo gemakkelijk om vanaf de zijlijn iets te zeggen, maar ik vind wel dat hem aan het knoeien is.
0: Ja, oké.
1: Dat betreft, jij niet, Paulien?
0: Ja, Paulien is team Rudy.
2: Ik geef hem het voordeel van de...
1: Maar hij wacht veel te lang om in te grijpen. Allee, kom aan. Ja.
2: Ja, maar het lag toch ook wel een beetje aan de voetballers, hè?
0: Maar ook een beetje aan de wissels, hè?
2: Weet je waar het niet aan lag? Aan de supporters. Ik heb mijn best gedaan.
1: Jongens, toch. Dat is een vrouw die supporters voor de voetbal.
0: Ja. Maar dat is goed. Dat is goed.
1: Ja, maar natuurlijk is dat
0: voor iedereen.
1: Natuurlijk is dat goed.
2: Maar
1: ja,
2: maar
0: het is de clichéklasjes om 20 over 4.
2: Want het is waar. Ik doe dit gewoon op buikgevoel, want ik ken echt niks.
0: En op zijn
2: voetbal,
0: outfit, hè?
2: En de outfit vond ik top met zijn petje en
1: maar
2: zijn
1: Rudy,
2: das.
1: Ja, maar ja, dat is serieus, hè?
0: Dat is toch Rudy, echt?
1: Rudy!
2: Rudy!
0: Nou, dat is de Fransman, hè? Rudy.
1: Is dat een Fransman? Is dat echt een Fransman? Ik dacht dat een Spanjaard. Wacht, is dat een.
0: Dat is een Fransman, hè?
1: Garcia. Ah ja, natuurlijk. Ja, ik dacht Gracia. Rudy Gracia. Oh, god. Ik moet ook beginnen.
0: Ja, de laatste noodje van vandaag klonk zo. Maar van welk nummer zijn dat ook de laatste noodjes? Kimberly uit Gent aan de lijn. Dag, Kimberly.
3: Goedenavond, Vincent.
0: Ja, sorry voor deze warrige aanloop. Maar Pauline is een slappe lach, ze is een beetje aan het huilen. Kimberly, welk nummer heb jij herkend?
3: Shawn Mendes, met Treat You Better.
0: Dat is volledig correct. Je mag dat nummer nu aankondigen, maar ik wil wel eerst van jou weten, wat vind jij van Rudy Garcia? Is het een goeie of is hij aan het knoeien?
3: Gemeen. Ik kijk niet echt naar de voetbal ook niet.
2: Ah, voilà.
0: Ah ja, voilà. Ook handig. Maar Paulien, heeft echt precies net haar kat verloren. Dat ze zo hard zijn aan het huilen. Ongelooflijk.
2: Ja, maar ik zou wel niet zo hard lachen dan.
0: Nee, dat is ook waar. Goed, focus op Kimberly.
1: Ja,
0: Kimberly.
1: Sorry.
0: Kimberly, je moet Treat You Better aankondigen. In 3, 2, 1, start.
3: Hier is Shawn Mendes met Treat You Better. Ik zou graag de groetjes willen doen aan alle lieve vrienden die de afgelopen maanden ons zo goed geholpen hebben en door de moeilijke periode geweest.

0: en zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op Luminous.be.
4: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken. En op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen beter te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
6: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
5: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-inbalies op Brussels Airport. En liepen een 60-tal vluchten ook vertraging op. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden.
4: En op dit moment, zeer goed nieuws, verlies je nergens meer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen.
7: Music. Joren Linssen.
4: Ciao vrienden, gisteravond hebben we gesupporterd. Miles Smith heeft voor vanavond een andere activiteit in petto. Stargazing. Stargazing.

En op deze manier sliden we als een glijbaan ingesmeerd met boter de avond in. Met Another and 54 Ultra, de nummer 21 uit de Q-top 40. Als je maar de beste helft van de lijst wilt, dan geef je best een hartje in de Q-app. Je hoort de Talk to You. En samen gaan we richting de laatste uren van deze dinsdag. We gaan ze tackelen. Hoe gaat het met jou vanavond? Hoe was je dinsdag? Ging het allemaal een beetje lekker? Of ben je blij dat de dag er bijna op zit? Is de matige match België-Egypte van gisteren al verteerd? Enfin, laat me van je horen in de Q-app. Vanavond in de show, de rubriek waar ik het meeste klachten al voor gekregen heb in mijn hele loopbaan bij Q. 1 vraag, 5 nonkels. We duiken ook voor een voorlaatste keer in het Q-top 40 hitarchief. En je hoort zo meteen nieuwe muziek van Bas Serra naar Rihanna. Here sounds better with you. Shine bright like a diamond. Shine

0: Zit hij niet in The Voice van Vlaanderen of op TikTok Live, dan hoor je hem nieuw binnenkomen in de Q Top 40.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want The Voice Bas Serra kwam vorige vrijdag nieuw binnen op 36. All because of you.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
11: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
12: 5. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

Over exact 10 dagen is ze jarig. Ariana Grande wordt ze op 26 juni 33 jaar. Maar eigenlijk blijft ze voor altijd een klein beetje dat tienermeisje uit Victorious op Nickelodeon, toch? Oh. One Last Time Back Music. Bericht van Thibaut uit Wommelgem. Hij stuurt dat hij heel veel zin heeft in de zomervakantie. Want hij is keihard aan blokken voor geschiedenis. En het lukt langs geen kanten. Heb je tips horen? Spiekbriefje, vriend. Zou ik doen. Vanochtend bij Maarten en Dorothee ging de zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer verder. Luisteraar Jorik deed zijn gooi naar de titel. En voor mocht je het gemist hebben, daar is geluid van. Ik laat het je zo meteen nog eens horen. Na een man die tijdens al zijn concerten geen enkele foute noot heeft gezongen. Maar goed, dat is volgens zijn fans. Dit is Harry Styles bij Q Music.

0: It's very right and it's vooral very okay. Dat je op dit moment nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Daar hoor ik niemand over klagen, toch? Bibi Rexha en Faithless nu.
1: Joren Linssen.

0: Shepherd, Coming Home. Deze maand, voetbal is coming home met het WK. En de Foute Party is coming to Flanders Expo in Gent. Volgende week vrijdag, maar daarop voorafgaand.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Taco met kip en
4: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.

0: Als van eigen bodem is, dan zal het wel goed zijn, zeker. Ja, in dit geval is dat ook echt zo. Basto, van bij ons Gregory's team. Volgende week zitten we volledig in fout, lieve vrienden. En daarom zoek ik deze week alleen maar foute verhalen. Gisteren bijvoorbeeld was het thema... Wat is het foutste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? En dan was er luisteraar Jana. En die was ooit samen met iemand. Ik spreek in de verleden tijd. En die gaf haar een cadeau. Dat staat op een lijst. Een lijst van cadeaus die je absoluut niet aan vrouwen mag geven. Ik denk dat je het zelf wel kunt invullen. Maar enfin, we gaan er zo meteen nog even naar terug. Wat Jana gisteren zei in de show.
1: De foutste stem... De werkvloer.
0: Sommige stemmen op de Vlaamse werkvloer zijn goed fout. En Maarten en Dorothee gaan deze week, de week voor de Foute 728 en de Foute Party, op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Die foutste stem op de werkvloer mag dan op de Foute Party zingen. Gisteren ging Q-DJ Ulrike naar Centerparks de Vossenmeren, want daar werkt luisteraar Anne en zij was er ook samen met haar collega's op teambuilding in de Vossenmeren. Handig. Zo klonk zij. Je hoeft je niet.

Ja, het is zijn verjaardag vandaag, dus Q-DJ Jolien Roets verraste hem ook met een taart. Dat was allemaal heel lekker en leuk, maar of we hem ook gaan kunnen verrassen met een podium, een microfoon en duizenden uitzinnige foute fans in Flanders Expo, dat weten we pas volgende week maandag, want dan maken Maarten en Dorothee de winnaar bekend. Eerst moeten er nog 3 foute werkvloerstemmen optreden en het foute anthem zingen. Morgenochtend bijvoorbeeld, daar rijd ik in alle vroegte naar Opuurs, naar luisteraar Chinook. Die werkt in een kinderdagverblijf en zij gaat morgenochtend de kinderen al zingend verwelkomen. Maar is dat ook goed genoeg of goed fout genoeg om jouw stem te krijgen?

0: You're the Martin Garrix and Jax Beck music.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Dit is de week voor de start van de Foute 728. En daarom zoeken we deze week foute verhalen binnen een bepaald thema, lieve vrienden. Gisteren was de vraag, wat is het foutste cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Er kwam heel veel op binnen. Maar ook luisteraar Jana. Die kwam met een cadeau dat ze ooit kreeg van haar ex. En het is haar ex met een reden.
2: Ik kreeg ooit een weegschaal van mijn man. Van mijn toenmalige man.
0: Ja. Ja, het is belangrijk dat je dat toenmalige, dat je dat woord erbij zegt waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk het wel. Dat zal wel een reden hebben.
0: Ja, ja, ja. Oké, en waarom? Heb jij dat gevraagd toen? Zei je van, ja, de weegschaal is kapot, ik heb een nieuwe nodig? Of wat waren zijn beweegredenen op dat moment?
2: Nee, wij hadden geen weegschaal. En ik denk dat hij dacht, ja, zij kan dan misschien maar gebruiken. Of wij kunnen dat gebruiken. Ik was daar niet zo blij mee.
0: Dat begrijpen we allemaal. Bon, nu dat we toch in de niet zo romantische sfeer zitten, kunnen we maar beter verder gaan op dat elan zeker. Ah ja. Dus daarom vandaag de vraag. Wat is jouw foutste dateverhaal? Van mij was dat ergens aan een McDrive, ergens ter landen. Ik ga er nu niet over uitweiden, want het gaat tenslotte niet over mij. Maar goed. Ik wil weten, wat was er fout aan jouw foutste date? Moest jij alles betalen en vond je date dat gewoon normaal? Dat kan. Of praatte je date de hele tijd over een ex? Misschien werd je date wel gevoerd door mama of papa en kwam die ook even mee binnen. Dat is allemaal mogelijk. Enfin, als er jou iets te binnen schiet over een foute date en je wilt het delen, doe dat dan. Want anders zou dat fout zijn. Toch? Dit is Berre.
3: I don't know.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: 1:08. Goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken. En op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
6: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
5: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vreesde de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n 10 werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open en vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. En de Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder de toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd.
4: Nou, waar moeten we dat nu doen, Bart? Als dat dan niet meer kan.
5: Waarom dat nu gebeurt, die goedkeuring?
4: Nee.
5: Wat we nu moeten doen.
4: Sorry, het lag aan bij.
5: Het weerlezen bijvoorbeeld.
4: Ja, doe maar. Ja.
5: Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden dan.
4: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
7: Music. Joren Linssen.
4: Ciao, zometeen zingt Pink veel te ingewikkeld dat ze nog heel veel gaat dansen. Na de bronzen medaille uit de Q Top 40. Dit is Alex Warren. Q.

0: Back Your Music.
1: Why did it stop?
0: En wat I Dance Forever had kunnen zijn, is Never Gonna Not Dance Again. Man, waarom moet het toch altijd zo moeilijk?
2: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Volgende week hoor je de foute 728 op Q met vrijdag de grote apotheose in Flexpo Gent. Dat is Vlaanders Expo, lieve mensen. Flexpo? Mogen de vrienden zeggen? Wij zijn vrienden, dus wij zeggen Flexpo. De foute party. Stemmen op de lijst en tickets voor de party kan je kopen op qmusic.be en via de Q-app. Maar deze week zoek ik ook de foutste van de foutste verhalen. Vandaag, wat is jouw foutste dateverhaal? Deze komt van Heidi. We woonden allebei nog bij onze ouders. Dus om intiem te zijn... Om intiem te zijn gingen wij naar een hotel waar je geld in de automaat moest steken om de... Een motel, belangrijk. Je moest geld in de automaat steken om de deur te openen. En we stonden daar allebei aan die automaat zonder geld. We zijn die dag niet intiem geweest. Zeggen mensen echt, we zijn intiem geweest? Enfin, ze zijn die dag niet intiem geweest, maar ze zijn wel nog altijd samen. Oh, het is wel een mooi verhaal. Foute date, mooi einde. Dankjewel, Heidi. Sophia uit Leiden zegt, ja, mijn date was constant over zichzelf aan het praten. Totaal niet geïnteresseerd in wie ik was, hoe ik leefde. Nee, hij was de beste, de slimste, de mooiste. Ja, dat vond ik absoluut niet, stuurt ze erbij. Het was een date in de Kinepolis van Gent. Na de film wilde hij nog iets gaan drinken. Maar ik moest er dringend vandoor, knipoog, knipoog. Ik kreeg nog een paar sms'jes dat hij het leuk vond en of dat we nog eens konden afspreken. Maar nee. Wat is jouw foutste dateverhaal? Stuur het door in de Q-app. Oh, ik zie hier nu nog iets. Iemand binnenkomen. En die stuurt mij niet bellen, mijn naam ook niet vernoemen, ook niet mijn woonplaats. Noem mij maar Stefan uit Zichem, Zussenbolder. Ik ga eerst dat bericht even lezen voor ik het de wereld instuur, want u weet wat staat er nog allemaal in.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Mario hoort het dus zo meteen na de nieuwe van

vorige week nog onze cue topschijf. Je hoort de Lost Frequencies en Live It All. We zijn bezig met spreken is zilver, zwijgen is fout. Wat is jouw foutste dateverhaal? Ja, iemand stuurde en we gaan de naam en de woonplaats gewoon even, gaan we even veranderen, want het moet echt anoniem blijven. Dus het wordt Stefan uit Zichem. Die leerde vorige week een vrouw kennen en na een geweldige eerste date leek er langs beide kanten heel veel interesse te zijn, waardoor ze al allebei droomden van vervolgdates. Maar na hun bezoek aan Legacy Festival, werd het contact plots veel minder. En net toen date 2 gepland stond, annuleerde ze die onverwacht en blokkeerde ze hem op WhatsApp. Ghosting, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad vanavond. Dat is ook echt fout bij daten. Je moet gewoon zeggen, ik heb het zelf ook ooit gedaan. Moet nu echt niet heiliger zijn dan de pauze, ik weet het. En de personen die geghost zijn door mij, die gaan nu luisteren en denken, jij is zo'n hypocriet. Ik geef het toe, bij deze. Maar niet doen, hè. Dat is zo pijnlijk. Oh, sommige mensen kunnen daar zo hard van afzien, dus niet doen. Echt waar. Klinkt echt heel hypocriet, I know. Dus meteen het foute verhaal van Patrick uit Mol. Die is er pas achtergekomen tijdens zijn date dat hij aan het daten was met een vrouw die een beetje cray-cray was. Na Henry Moody.

0: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
1: 5. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
4: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Nog 5 dagen voor de officiële start van de zomer. En het weer is net op tijd om in thema te zijn. Lekkere 25 graden op de thermometer vandaag. It's getting hot in here, zoveel is zeker. En daarom hoor je straks ook een lekkere hete hit in het Q-top 40 hitarchief. Eentje uit 2003. En ik weet dat, omdat ik research doe. Maar vandaag stond het gewoon in de titel. Ik ga zeggen hoe het is. Handig. Maar eerst zoek ik foute dateverhalen. We hadden het onder andere al over ghosten vanavond. Maar ook intiem zijn. Vind ik nog altijd super speciaal. Intiem zijn. Wat stuurde Gregory daarvoor in de Q-app? Gregory stuurde van, kunnen we eens niet gewoon met z'n allen zeggen, de Wild Monkey Dance, rollenbollen of gewoon poepen? Waarom niet, inderdaad. Dat was er Ona uit Pajottengen, die stuurde mijn foutste date. Was met een boerenzoon die me meteen liet helpen bij een kalfje. Een kalfje geboren waarbij zelfs met de blote hand moest assisteren. Lekker. Daarna kreeg ik nog een flinke lik van het kalf in mijn gezicht. Maar ondanks die bijzondere date zijn we uiteindelijk gewoon vrienden gebleven. Oh, dat is wel mooi. Maar ja, is dat dan ook zo, als je vrienden blijft, blijf je dan echt vrienden? Of is dat gewoon een mooie manier om het allemaal af te ronden? Enfin. Iets wat bij Patrick uit Mol niet gaat gebeurd zijn. Die zijn geen vrienden gebleven, denk ik. Patrick, goedenavond.
1: Hey, dag Joren.
0: Patrick, wat is jouw foutste dateverhaal?
1: Ik had dus afgesproken met een meisje bij haar thuis. Ik kom binnen. En opeens zei hij van, kijk, hey, mijn melk is op. Ging hij naar de ijskast. Zet ze daar Baileys in te gieten. Ja, maar dan noem ik altijd melk.
0: Ah ja.
1: Maar die was op. Bestronk ze wat water. En dat bleek Genever te zijn.
0: Heerlijk. Ze had een probleempje, Patrick.
1: Kleintje.
0: Ja, oké. Goed. Ja. Ja.
1: Ze had op zich geen problemen met drank. Ze had enkel problemen als er geen drank was.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dan waren we vertrokken. Up. Auto ruiten open, muziek volle bak, voeten eruit, beginnen roepen en kelen. Ja, dat was de eerste en de laatste keer dat ik haar zag.
0: En heb je dat duidelijk gemaakt op dat moment, van dit vind ik niet zo tof?
1: Ja, tuurlijk.
0: En wat zei ze?
1: En dat was ook, ja, je moet een beetje wat speels zijn. Ik zeg, ja, maar niet op deze manier.
0: Oh, een beetje speels zijn dan nog, Bart. Patrick ja, bedoel ik.
1: Patrick. Sorry.
0: Maar noemde hij ze ook Bart? Zei ze ook, hey Bart, kom hier.
1: Nee.
0: Maar ja, ik denk dat dit al erg genoeg was. Ze was niet verslaafd aan een drank, maar ze had het wel nodig. En ze stak haar voeten uit het raam, wat eigenlijk ook al echt jakkes is, hè?
1: Oh ja.
0: Een kleine voetenfetish. Bababababa. Man toch.
1: Ja,
0: oké, goed. Nee. En Patrick, ooit nog teruggezien... de vrouw in kwestie?
1: Nee. Niet meer gehoord, niet meer gezien, niet gelezen, niets. Nee.
0: Ja, ze ligt nog altijd daar roes uit te slapen waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, van kijk. Ja. Hey, Bart, bedankt voor het delen. Bart, nu zeg ik weer Bart. Patrick! Patrick, een fijne avond ook. Bedankt om delen, want je weet het, spreken is zilver en zwijgen is...
1: Wat?
0: Fout, dankjewel. Fijne avond nog.
1: Ja. Fijne avond.
2: Q. Sound better with you. Joren Linssen.

0: Als je ook niet te houden bent en je wilt graag van je werk naar huis, stel dat je nu nog naar huis aan het rijden bent, of van thuis naar het werk, of ergens anders. Hey, dat gaat in een hip en een wip opgelost zijn, want je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dus je gaat, als je moet aanschuiven, helemaal niet lang moeten wachten.
1: Sounds better with you.
2: Joren
0: Linssen. En nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Gelukkig deed Dua Lipa geen Houdinieke. Want ze bleef tot het einde van haar nummer. Waarvoor dank. Je hoorde ze bij Q-Music met... Was de zomer van 2003 echt zo heerlijk warm en zwoel als Underdog Project nog altijd laat uitschijnen? Was Summer Jam 2003 real of was het scam? Ik vertel het je zometeen in het Q-Top 40 hitarchief. Na de nummer 17 uit de huidige Q-Top 40, dat is Jelly Roll en I'm Good. Hoor je zo?
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Jorik uit Ardooien?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

vinden in het Q-top 40 hitarchief. Hier hoor je de beste hits die ooit in de lijst stonden. En vandaag komt de track uit 2003. Want zo staat dat in de titel. Maar ik hou al een keer van research en ik ben erachter gekomen. Allee, eigenlijk wist ik dat al, want ik ben van de hits natuurlijk. Het is oorspronkelijk uit 1997 en toen klonk het zo. Fiesta de Los Tamborileros van Sun Club werd uitgebracht in 1997, maar ik draai zo meteen de versie uit 2003, waar Underdog Project aan meewerkte. En Underdog Project, dat is zo'n Belgische danceformatie, en die hoorde in 2003 het volgende op het nieuws. En ze van, er wordt een hete zomer voorspeld, deze zomer. Waarom dat zij dachten, als we nu eens echt een dikke zomerhit maken, hè, als we dat nu eens zouden doen en uitbrengen, net voor die hete zomer van 2003, dat moet dan toch een succes worden. En wat bleek, ze hadden alle kaarten in hun voordeel, want het werd een hete zomer. Bij het KMI, ben dat even gaan opzoeken, stond er bijvoorbeeld over de zomer van 2003. De zomer was opmerkelijk warm, dankzij de gemiddelde temperaturen die praktisch gans het seizoen hoger waren dan normaal. En zo was er een zomerhit geboren. Hier bij ons stonden ze 9 weken op nummer 1. In totaal een jaar in de Q-top 40 en daarom haal ik Underdog Project nog eens uit het hitarchief van de prachtige lijst met Summer Jam. Get on the floor. Put your hands up.

Gisteren zat Q-DJ Emma Salden al wat vroeger mee in de studio. Want om 9 uur begon de WK-match België-Egypte. Ik ga daar niet verder over gaan, want we hebben er allemaal onze mening over. I know. Maar gisteren moesten de nonkels dus ook even plaatsmaken. Gaan we vandaag rechtzetten. Ik heb opnieuw 1 vraag voor 5 nonkels. En daarvoor moeten we naar Defensie. Zometeen naar nonkel Mathieu, nonkel Oliver en nonkel Simon. Dit is Bazaar.

0: Q-Music met Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Vandaag zat Summer Jam. This ain't nothing but a summer jam. In het Q Top 40 hitarchief. Een hit uit 2003. Lekker zomers nummertje. En altijd fijn als er extra informatie bij komt. Zeker als het van jou komt. En van jou is van luisteraar Timo uit Keerbergen. Want ook de donkere kanten van de hits moeten we af en toe eens durven belichten, vind ik zelf.
1: Een pittig detail over Summer Jam. De leden van de band hebben eigenlijk amper iets verdiend aan het nummer. Want ze zijn eigenlijk in het zak gezet door hun management.
0: Oh, zeker.
1: En daarom hebben ze later het nummer Winter Jam uitgebracht. Om toch nog een beetje geld te verdienen aan het nummer. Maar ja, het kalf was eigenlijk al verdronken.
0: Moet ik dan eigenlijk Winter Jam nog eens draaien om het recht te zetten? Hé, maar dat zit er niet in. Hé, maar ik ken het nummer, hè. Winter Jam. Doe me toch. Ja, ik dacht, dan strijken zij nog wat royalties op. Of hebben snorren het opgedraaid volgend uur nog wel eens.
2: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Nonkels verzamelen. Ik stel een vraag, jij geeft er je inner nonkel antwoord op. Een goede, grappige, flauwe mop. Defensie is al jaren een hot topic in onze politiek. Onze defensiebudgetten die moeten naar omhoog en er moeten ook meer mensen in het leger. Maar in Nederland moet er ook nog een beetje van dat budget naar preventie. Want uit onderzoek blijkt dus dat op de Nederlandse kazernes nog best wat werk is. Dus flink uit de hand loopt het daar soms als het gaat over de drank. We hebben het hier niet over een onschuldig katertje, maar over militairen die onder invloed gaan vechten of vage stunts uithalen waarbij gewonden vallen. En ik moet er wel bij zeggen, tegenwoordig wordt er minder gesopen dan vroeger, maar bier en sterke drank bij sommige clubjes binnen Defensie zijn nog steeds een echt onderdeel van de cultuur. En dan is er ook de vakbond. Het is altijd de vakbond, maar de vakbond die vindt dat niet kunnen. En die zeggen van, als je moet vragen aan een militair of een bezopen militair dat die moet komen helpen, ja, die is helemaal niet inzetbaar. Dus je bent daar op dat moment helemaal niks mee.
2: 1 vraag.
0: Daarom vanavond 1 vraag, 5 nonkels. De ene vraag is, hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Een militair die te diep in het glas gekeken heeft. Hoe herken je een militair die verslaafd is aan de drank? Hij geeft 8 tournee-generaals. Hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Jouw nonkelantwoord mag je deponeren in de Q-app.

0: is 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget en dus moet er nu weer bespaard worden. Collega Karel Latree legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder, dus ze hebben het budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro, een paar jaar aan een stuk en plots de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden, mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot een graad of 15. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 25 minuten. Dan 5 minuten. Waar maak ik er 25 van? Dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. Hoe herken je een militair die aan de fles hangt? Een vraag voor de nonkels. Antwoorden mag in de Q-app.

20 minuten geleden deden we het Q-top 40 hitarchief. Daar haalde ik Underdog Project en Summer Jam 2003 uit. Timo stuurde daarop een pittig detail van Summer Jam. Hij zei van ja, de leden van de band die hebben nooit of amper iets gekregen. Die hadden een, ja, geen grote stuk van de boterham, omdat hun management hen opgelicht had. En daarom hebben ze ook Winter Jam uitgebracht. Dat was hun initiatief om ook een beetje geld in het laadje te krijgen. En ik was aan het denken, ja, misschien moeten we even Winter Jam gewoon draaien. Dan hebben zij vanavond ook een cent verdiend. Dus als we ze 30 seconden draaien, dan krijgen ze er iets voor. Dus ik ga ze even 30 seconden draaien. This ain't nothing but a winter jam. Het wordt 30 graden. Hè.

0: Ja, en de centen zijn binnen.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Terwijl de politiek de mond vol heeft van miljarden investeringen en het werven van nieuwe troepen over onze krijgsmacht, om die te versterken tenminste, defensie, de uitgaven, ze moeten omhoog. Ja, de echte uitdaging ligt voor de Nederlandse krijgsmacht soms gewoon op de kazernevloer zelf. Want wat heb je aan hypermodern materieel als de manschappen zichzelf uitschakelen tijdens een uit de hand gelopen borrel? Een recent bureau, of een recent rapport tenminste, heeft een aloude drankcultuur binnen de Nederlandse defensie blootgelegd. En die drankcultuur zorgt voor vechtpartijen, bizarre ongevallen met gewonden tot gevolg. En moet ik wel zeggen, de tijd van liters wijn tijdens de lunch, die zijn ondertussen wel achter de rug. Maar alcohol blijft bij heel veel eenheden wel een hardnekkig verankerd ding in de traditie van het leger te zijn. Zorgt voor een scheve situatie, want aan de ene kant pompen we kapitalen in paraatheid, aan de andere kant waarschuwt de vakbond van het leger dat een dronken militair op het moment van de waarheid onbruikbaar is. Ja, het budget moet dus niet alleen naar kogels en tanks, maar dus ook flink geïnvesteerd worden in preventie om deze hardnekkige cultuur eindelijk te doorbreken. En ondertussen is het inschatten hoe bruikbaar een militair nog is.
1: 1 vraag.
0: Dus, hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Vincent. Hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Hij tankt zichzelf graag al een keer vol.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel, dit verzin ik echt niet. Echt waar. Dat is nonkel Xavier. Niet waterslagers, nonkel Xavier. Hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Hij maakt met gemak een volledig vat soldaat.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Kelly. Hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Zijn lever heeft al meer veldslagen overleefd dan hij zelf.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Femke. Hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Hij houdt wel van shotjes.
1: Nonkel 5.
0: Nonkel Tim, hoe herken je nu een militair die aan de fles hangt? Bedankt voor het meedenken, Nonkel Tim. Hij kan drinken op commando. Leuk, bedankt voor het meedenken. Morgen een nieuwe vraag voor de nieuwe nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: En zometeen hoor je de hit waar Ed Sheeran mee doorbrak. 15 jaar geleden, want zo lang zit hij al in ons hitarchief. Na Bruno Mars, I Just Might. You

Kan je je inbeelden dat we, voor we dit nummer hoorden, Ed Sheeran, dat we daar nog nooit van gehoord hadden? Die stond gewoon op straat te spelen. Hij was straatmuzikant voor een paar luttele ponden. Dagelijks. Nu kan hij bij wijze van spreken voor elke straatmuzikant in Londen een instrument kopen. Of vier instrumenten, want dat geld heeft hij echt. En terecht, want je hoorde zijn doorbraakhit, The A-Team, and the rest is history. Daarstraks hoorde je voor een allerlaatste keer Passenger van Alex Warren. In repeat of niet? Het is te zeggen in repeat of niet, want hij haalde een 10 op 10. Dat betekent dat je zometeen gloednieuwe muziek hoort en je mag er je oordeel over vellen. Oh, het is lekker zomers. Net zoals Kygo, Save My

van Harry Styles. Repeat of niet. Yes, met een gloednieuw nummer in Repeat of Niet, de Duitse hitmachine Topic. En die heeft een vette primeur te pakken met zijn nieuwe track Sorry Papi. Want hij doet het dit keer niet in het Engels. Nee, hij heeft samen met Latin superstar Becky G een volledig Spaanstalige dance track in elkaar gestoken. Ja, de timing was trouwens echt perfect en bizar goed, want Becky G die sleepte nog een gigantische Global Impact Award binnen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het nummer een vliegende start kreeg. Ja, en de videoclip, daar moet je ook niet heel veel van verwachten, want die begint met een boodschap. Namelijk, we hebben al ons videobudget opgesoupeerd en dat is naar tacos en tequila gegaan. Dus kijk, het zijn wat homemade video's geworden die je krijgt te zien, maar daar gaat het eigenlijk niet over, want dat is natuurlijk de beelden die je hebt bij de song en het gaat over de song zelf. Dus wat vind jij van Sorry Papi van Topic en Becky G? Ik stel voor, neem de Q-app er even bij en stuur je verdict. Repeat.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi, met natuurlijk een sample van... Maar dan nog een pak vetter, hè? Met dank aan, ja, niet enkel Topic, want hij zorgt voor de beats, maar ja, dan moet het ook wel kunnen ownen en dat doet Becky G als geen ander. Thibaut zegt, repeat, dit is echt een dikke zomerhit, jongen. Laat hem doorgaan, papi. See. Stefanie uit Tongeren zegt, repeat. Thibe uit Sint-Niklaas zegt, repeat, dit is echt pure klasse. Delphine uit Roeselare, die laten weten, repeat. Bert uit Herentals, dikke repeat, lekker zomersnummer. Dan hebben we... wacht, hebben we nog allemaal in de Q-app? Gregory zegt, repeat, go papi, geen sorry's nodig. Dit wordt een heerlijke zomerse schijf. Michael stuurt, repeat, I like it, very summery. Chris stuurt een beetje Vegas, like Miles, like Mike stijl. Begrijp niet echt waarover het nummer gaat. Ja, dat is wanneer Spaans-Chinees wordt. Maar goed, de teneur is wel tot op heden zeer positief. En daardoor hoor je morgen Sorry Papi van Becky G en Topic terug bij Matthias van den Bulke om 9:40. En nu goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
1: Joren Linssen.

Ja, hier vond ik dat Eva Max niet zo goed articuleerde. Ik verstond met tomato. Dat ze het over tomaten had. Bleek de motto te zijn samen met Tiësto. Onderweg een zangeres die eigenlijk per ongeluk zangeres is geworden. Want ze hield er eigenlijk veel meer van om nummers voor anderen te schrijven. De zangeres in kwestie hoor je na Avicii en Miles Smith en Niall Horan.

Avicii. Toen hij echt Avicii was met Levels. Als je over de job van een ander hoort, dan heb je toch altijd zo van die vooroordelen, hè, over de job van een ander. Bijvoorbeeld radio maken, dat is oh, 3 uur op een dag, hè, zo van die dingen. Olivia Rodrigo die had dat ook met songwriting. Dus dat is nummers schrijven voor andere artiesten, soms ook voor jezelf, maar zij deed het in eerste instantie voor andere artiesten. En op dat moment had zij door, ah, dus nummers komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Je moet daar echt aan werken aan muziek. En dat vindt zij het leukste. Dus zij is nummers beginnen schrijven voor anderen. En plots moest zij een demo inzingen voor één van de artiesten waar ze het nummer voor schreef. Die terugstuurde, hey meid, jij kan zelf goed zingen, je moet daar iets mee doen. And the rest is history.

0: Dokkers en Steve, Love on Hold. Mijn liefde voor Emma Salden zet ik nooit on hold. Bonsoiré.
1: Bonsoiré. Goedenavond. Good evening, Europe.
0: Wauw. Ga jij ooit de punten eens uitdelen voor het Eurovisie Songfestival? Ja. Maar met welke reden dan? Waarom zouden ze jou moeten vragen?
1: Omdat ik Emma Salden ben.
0: Goeie reden. Zeg Emma, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar we steken mij hier op de redactie van Q-Music. Ik heb het er de hele avond niet over gehad, doelbewust. Iets de ogen uit en het zit in een bokaaltje.
1: Oh nee, ja, ik heb er ook al aan gezeten.
0: Ja, lieve vrienden, hier staat dus een pot snoep op de redactie van Q-Music. Ik zit echt in mijn race richting Summerbody. Dit is het allerlaatste wat ik gewild heb.
1: Maar jij zegt een pot.

0: potje snoep en een bokaaltje.
1: Ah,
0: die bokaal die is gigantisch groot, hè? Ja, inderdaad. Die is groter dan mijn hoofd, denk ik. En die was tot boven gevuld en nu zit hij nog maar tot de helft gevuld. Van ja, voilà. Joren is in sprint. Je hebt alweer wat calorieën verbrand, want je bent in sprint de bokaal gaan halen.
1: Ik kan er eigenlijk eentje pakken.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, nee,
0: maar wat een gigantische bokaal is dat.
1: Ja, maar en die zat dus helemaal vol aan het begin van de dag.
0: Dat heb ik daarnet gezegd.
1: Ah ja, weet je dat? Oké, oké.
0: Aan het sprinten was.
1: Oké, we delen die voor alle duidelijkheid wel met alle collega's. Heb je dat ook gezegd?
0: Nee.
1: Oké, goed. Maar ik... moet ik hem ergens... Moet ik hem laten confisceren of zo?
0: Nee,
1: dat
0: ik
1: niet
0: wil
1: aan.
0: Ook nog wel een snoepje, maar ik heb er denk ik al 10 gegeten.
1: Zijn ik al niet dik genoeg?
0: Oh ja, dat ook. 30 weken zwanger.
1: Oh. Zometeen op je radio, Emma Salden. Hallo.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Collega Karel Latree legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben het budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk en plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS van een akkoord overeengekomen. Maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers zijn dat, hebben met 5-0 gewonnen van China in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matches staat België op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal tot 26 graden.
0: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music.
4: Emma Salden.
0: Hello. Je zit hier heel goed door voor de laatste 2 uren van je dag door te brengen met nu Turn the Lights Off.

0: goeie avond en welkom bij de enige echte laadavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q-Music, dat weet je. Mijn naam is Emma Salde, hallo. En Sophia Dendermonde, die is er ook nog bij, die is nog wakker. Die zegt in de Q-app dat hij op dit moment vol een bak examens aan het verbeteren is. Succes daar. Q-DJ Joren, die is er ook nog blij. Die is nog even blijven hangen, maar wel met een heel goede reden. Joren, hallo.
1: Hey Emma.
0: Ben jij gisteravond, toen jij na de show naar huis reed, na de match van de Rode Duivels, heb jij toen iets meegemaakt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar jij reed toch ook naar huis via het viaduct van Vilvoorde?
1: Ja, met de vele werken, ja, tuurlijk. Daar ga ik altijd langs.
0: En je bent daar niks tegengekomen?
1: Nee.
0: Je hebt gewoon vlot kunnen doorrijden?
1: Ja.
0: Echt?
1: Wat moet je daar tegengekomen zijn?
0: Ja, bij mij is er afgelopen nacht iets gebeurd.
1: Huh?
0: Onderweg naar huis. Voor de allereerste keer. Maar ik ben daar best wel fier op.
1: En de moeten gereden?
0: Nee.
1: Huh?
0: Ja, nee, daar zou ik nooit fier op zijn. Blijf nog even hangen en dan vertel ik het jou zo meteen. Deze hit is nieuw bij Q. Eerst nog nieuwe muziek van Freya Sky. Dit is A Silent Treatment bij Q. Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: volledig nieuw in de playlist van Q. Freya Sky met Silent Treatment. En afgelopen nacht heb ik voor de allereerste keer, vlak na mijn show, na de match van de Rode Duivels, heb ik mijn allereerste bobcontrole ooit gehad. Joren, heb jij dat ooit al eens meegemaakt?
1: Ja, en dat was net op een moment, het was rond nieuwjaar en we hadden nieuwjaarsdrink gehad. Hier op het werk. En het was echt zo, maar uren later. En ik had nog nooit getest op hoe lang blijft alcohol in mijn lichaam. En ik stond daar en die agent vraagt aan mij, heb je iets gedronken vandaag? Ik zeg, ja, twee glazen cava vanochtend. Waarom zeg ik dat ook? Ik had gewoon nee moeten zeggen op dat moment. Want dan zo, maar dan zullen we wel een keer zien. En dan zou het wel eens kunnen dat je eraan hangt. Nu gelukkig wel niks.
0: Ja, maar dat is toch een hele belevenis. Hè? Ik kwam daar aangereden op het viaduct van Vilvoorde.
1: Ja.
0: Opeens werd ik tegengehouden door de politie. Hè? Die zegt, mevrouw, raam omlaag. Dus ik denk, oh nee, wat gaat er hier gebeuren? Goedenavond mevrouw, alcoholcontrole. Waarop ik antwoord, ik ben 30 weken zwanger, dus het zal toch niet zijn.
1: Ah, ja.
0: En toch heb ik moeten blazen.
1: Ja, maar volgens mij zijn er dus vrouwen die zich daar niks van aantrekken en die drinken tijdens de zwangerschap. En dat ze dat ook al een keer meegemaakt.
0: Ja, maar ik zat daar letterlijk met mijn jeansbroek open. Mijn broek stond wagenwijd open.
1: Ja, ja.
0: Mijn buik naar voren. Op het einde van de dag is mijn buik heel dik en mijn broek spant dan mega hard. En ik zei ook, ik ben 30 weken zwanger, maar toch heb ik moeten blazen. Negatief, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja gisteren... Jammer, goed dat ik op tijd vertrokken was, want gisteren had ik er wel eens kunnen aanhangen. Potverdikken in de Pintengangen gisteravond hier tijdens de show, maar nee. Dus,
0: En weet je wat het allerergste is?
1: Wat, hè?
0: Dat ik geen bobsleutel heb gekregen.
1: Ah, maar ik de laatste tijd ook niet.
0: Maar allee!
1: Echt waar, dan ben ik zo blij, dan rijd ik daar naartoe en dan denk ik, oh ja, maar ik ga tenminste weg met een bobsleutel, anders nooit.
0: We zijn beide geen eigenaar van een bobsleutel. Toch hebben we moeten blazen.
1: We zijn gescamd. Gescamd door de flikken.
2: Sowieso luistert er iemand die...
0: binnenkort voor de allereerste keer iets gaat doen. Dus voilà, mijn allereerste bobcontrole van gisteravond heeft mij geïnspireerd voor de vraag van vanavond. Dus bij deze is die in de groep gegooid. Ben jij van plan om binnenkort iets te doen dat je nog nooit gedaan hebt? Ga jij binnenkort voor de allereerste keer iets doen? Dan mag je dat nu laten weten via de Q-app. Dit is Purple Disco Machine.

0: goeie avond aan onder andere Timothy uit Randst. Die laat weten in de Q-app dat hij nog een hele nacht moet doorwerken tot 6 uur morgen vroeg. Veel succes daar.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: binnenkort voor de allereerste keer iets gaat doen. Als jij dat van plan bent om binnenkort iets te doen dat je nog nooit gedaan hebt en waar je best wel wat zenuwen voor hebt, dan mag je dat nu uiteraard laten weten via de Q-app. Laat maar komen. Zo is er een verhaal binnengekomen van Cindy uit Houthalen-Helchteren.
2: Mijn man is de pluspapa van mijn kinderen en we gaan 6 juli voor de eerste keer samen op vakantie met hun. Spannend!
0: Dan is er ook nog Kevin uit Putten. Die is ook iets van plan.
3: Hey Emma, wij gaan voor de eerste keer met de kindjes een vliegtuigreis maken. Ze zijn 8 en 10. De jongste wordt 8 als we in Egypte zitten. Dus een hele ervaring. Oh. Dus we zien wel. Leuk, leuk.
0: Dat is heel riskant, hè? Met kinderen op een vliegtuig stappen. Bert uit Laakdal die gaat dit weekend voor de allereerste keer dansles volgen. Samen met zijn vriendin. Hij zegt, mijn vriendin wou dat al heel lang. En ik heb mij laten overtuigen om binnenkort de tango aan te leren. Er is ook nog even kijken. Helene uit Gent.
4: Oh, wel, hè? Binnenkort beval ik voor de eerste keer.
0: Ah wel, hè, Helene? Ik ook. Dus we zitten in hetzelfde schuitje. Het is voor mij voor in augustus. Bij jou mag je altijd laten weten via de Q-app. Zometeen hoor jij ook nog het verhaal van Lore uit Leffingen. Die gaat een hele emotionele eerste keer tegemoet. Dus het gaat met traantjes zijn, denk ik. Traantjes van verdriet, maar ook traantjes van opluchting. Wat ze gaat doen, dat ontdek jij zo meteen na deze goede classic in de late avondshow van Q. Justin Timberlake en Mirrors.

0: grote showbizquiz. Dus ben jij proud to be fout? Dan ben jij ook de kandidaat die ik zoek. Dat is voor zometeen eerst.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: binnenkort voor de allereerste keer iets gaat doen. Als jij dat van plan bent, dan mag je altijd jouw verhaal even delen via een berichtje in de Q-app. Zo is er Caroline, die zegt: ik ben zo net voor de allereerste keer gaan fitnessen met krachttraining. Er is ook nog Lore uit Leffingen. Die hangt aan de lijn. Die gaat voor de allereerste keer iets doen dat toch wel best heel emotioneel is. Lore, goeie avond. Wat ga jij doen?
2: Ik ga naar Bruno Mars gaan. Ik ben mama geworden in januari. En mijn zoontje van 5 maanden moet voor de eerste keer alleen laten.
0: Dus 5 maanden geleden ben jij voor de allereerste keer mama geworden. En je gaat voor de allereerste keer erop uit. Je hebt wel groot gelijk. Wacht, eerste belangrijke vraag. Wie gaat er dan voor de baby zorgen? Want je zegt, ik moet die alleen laten.
2: Ja. Een beetje papa natuurlijk.
0: Ah, oké.
2: De papa gaat ervoor zorgen.
0: Ah, dat is al een geruststelling. En wat is er afgesproken? Zo van om de 20 minuten stuur je mij een update? Of?
2: We hebben het nog niet zo heel besproken. Maar ik weet dat hij dat goed gaat doen. En als er iets is, heb ik gezegd, dan moet je maar bellen. En de familie is er ook nog, dus we zijn er allemaal samen.
0: Wacht, die gaan gewoon die avond allemaal paraat staan. Wanneer staat het te gebeuren?
2: Ja.
0: Wanneer gaat het door?
2: De show gaat door donderdag.
0: Dus nu vrijdag, donderdag?
2: Ja, nu donderdag. En donderdagavond slapen we daar dan. En vrijdagmiddag kunnen we weer terug met de Eurostar.
0: Amai, het is zelfs met een overnachting en al. Spannend.
2: Ja, Parijs.
0: Oké. Okay. Maar je vriend weet hoe dat hij een pamper moet verversen?
2: Ja. Dat weet hij.
0: Ben je daar zeker van? Want je klinkt niet overtuigd.
2: Ja, hij is al een beetje opgeleerd
0: hoe
2: dat
0: moet
2: doen.
0: Ah ja, oké. En heb je het ook op hoeveel graden dat de pap moet staan?
2: Ja.
0: Oké, en wanneer de baby moet eten, weet hij ook?
2: Ja, dat weet hij ook al.
0: En hij weet wat hij moet doen wanneer de baby huilt?
2: Ja.
0: Lore, dan komt dat helemaal in orde. Wat blief?
2: Het is een hele flinke baby, dus voilà. Dat is al een grote rust.
0: En hopelijk is je vriend even flink. Dan komt dat helemaal goed.
2: Ja.
0: Maar je hebt groot gelijk. Eindelijk is weg van Peppa Pig en van Boomba en al. Maar muziek van Bruno Mars.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Goed, veel succes, hè, donderdag.
2: Ja, merci.

Jack en Ello Black met In My World Back You. Het gaat vanavond over dingen voor de allereerste keer doen. En Laura die laat nog weten in de Q-app. Ik ga dit jaar voor de allereerste keer naar Rock Werchter. Want ik wil heel graag gorilla's zien. Veel plezier daar. Zometeen kan jij misschien voor de allereerste keer meespelen met de foute showbiscuits. Want dat staat nog op de planning. Dus het gaat sowieso extra fout zijn. Dat sowieso. Maar ook de prijs is extra groot vanavond. Dat is voor zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 3 minuten over 11:30. En op dit moment, even kijken, gaat het lekker vlot. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: Sun is shining, het zal wel zijn. Het wordt morgen bijna 30 graden, zeg.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Aha, het is een foute maand bij Q. Dus is het ook de Foute Showbiz Quiz waar je elke avond mee kan meespelen. Het principe is echt exact hetzelfde, hoor. Jij krijgt drie vragen over wat er gebeurd is in de foute showbizwereld. En per juist antwoord win je een cinematicket. Dus alle vragen gaan over foute artiesten. Denk dan aan Wim Soutar, Marco Borsato, de Venga Boys, foute acteurs of actrices, foute celebrities. Noem maar op, daar gaat het over. En, het is heel goed dat jij er vanavond bij bent, want vanavond win jij per juist antwoord 2 cinematickets. Want gisteravond was het natuurlijk de match van de Rode Duivels, dus is er niet gespeeld, was het geen foute showbiz quiz. Dus heb ik extra cinematickets op overschot. Dus wil jij heel graag 6 cinematickets winnen en meespelen met de foute showbiz quiz, dan moet jij nu via de Q-app het woord showbiz doorsturen. Veel succes!

0: vallenbak aan het blokken, want ze heeft morgen examen aardrijkskunde. Goedenavond, Christine uit Pajottegem.
1: Goedenavond, Emma.
0: Wat heeft jouw avond nog in petto?
1: Luisteren naar Q Music. En aftellen naar de foute party.
0: Voilà. Dat is het enige juiste antwoord. Jij mag meekwissen, dat gaan we nu ook nog doen. Frans Bauer die heeft gisteren ook gesupporterd voor de Rode Duivels. Silver die is volop bezig met de voorbereidingen van haar zomertour. Joost Klein die is dan weer volop bezig met de wereldtour. Want gisteren stond hij in Estland. En daar gaat dus de Foute Showbiz Quiz over.
2: De Foute Showbiz Quiz.
0: Valasse, goedenavond en welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde. Goedenavond. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Christine uit Pajottegem.
0: Ja, Christine, het is dus Foute Showbiz Quiz in plaats van Showbiz Quiz, want het is een foute maand bij Q. Ben jij proud to be fout?
1: Ja, absoluut.
0: Hoe uitziet dat?
1: Ik verkleed mij graag en we gaan zeker naar de foute party dit jaar.
0: Ah, en als wat kom je dan verkleed?
1: Voor de foute party weet ik nog niet, maar het zal toch veel met fluo te doen zijn.
0: Ja, ja. Je moet daar wel goed op voorhand over nadenken, hè? Want de outfit is belangrijk op de foute party.
1: Ja, ja, absoluut. Okay. Ja, ja.
0: Maar heel veel fluo, dat onthoud ik, dat is altijd goed. Jij krijgt 3 vragen over wat er in de foute showbizwereld gebeurd is. Dus het draait echt rond foute artiesten, acteurs of actrices. En jij wint vanavond, het is een speciale, niet 1, maar 2 cinematickets per juist antwoord. Is dat duidelijk? Wow.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Oké, goed. Vraag 1. Kom aan, Christine. Welke Nederlandse zanger die je kent van het nummer Echte Liefde is te koop, heeft vandaag in een interview gezegd dat het echt een droom is om ooit een nummer te schrijven voor iemand anders dat dan een echte hit wordt. Dus hij wil er eigenlijk niet zelf mee pronken.
1: Oh, ik heb eigenlijk geen idee, maar ik kan een gok wagen.
0: De zanger van Echte Liefde is te koop.
1: Ja, ik weet het niet, maar André Hazes of zo?
0: Samuel Welte was vorig jaar nog echt een dikke vette hit. Ah, dat is niet erg. Je kan nog altijd 4 cinematickets winnen. Volgende vraag. Welke vrouwelijke influencer die bekend werd na Temptation Island doet samen met haar vriend Oliver mee aan het programma Koppels in Crisis?
1: Ik weet het.
0: Ja, je weet het.

0: daar kwam er heel vlot uit.
1: Ja, dat wist ik.
0: Christine. Zes cinematickets had ik in de aanbieding. Uiteindelijk heb jij er twee gewonnen.
1: Ja, ja. Het is toch dat. Ik ben blij.
0: Voilà, daar kan je toch aan iets mee doen, want de cinema is tegenwoordig crimineel duur. In ieder geval, dank je wel om mee te spelen en tot ziens, hè.
1: Dank je wel, allemaal. Bye.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Taylor Swift.
4: Hey, it's Taylor. I knew it.

Dit geluid. Oh. Oh, dat doet echt pijn aan de oren. Oh, kippenvel krijg ik ervan. Dat is hoe mijn wekker klinkt. En volgens mij is dat in vele slaapkamers zo. Oh, dat is echt pure horror. Ah, wat is toch nog erger als dat geluid om 3 uur 's nachts afgaat? Als jij dit geluid om 3 uur 's nachts hoort. En dat is dus komende nacht bij mij het geval. Waarom? Dat vertel ik jou zo meteen na 11 uur. Maar ondertussen mag jij ook even laten weten hoe laat dat die wekker bij jou staat. Hoe laat gaat jouw wekker af? Morgen vroeg of vannacht? Misschien ga je ook op een onmenselijk uur opstaan, net zoals ik, om 3 uur 's nachts. Stuur het even door via een berichtje in de Q-web. Daar ben ik benieuwd naar. En dan doe ik zo meteen na 11 uur mijn verhaal uit de doeken. Eerst nog Shakira. You need

0: Goedenavond, het is 11 uur en het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods, midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk, 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er bosklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiampon legt uit waarom de school echt niet kan open blijven.
2: De begeleiding moest bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor dat, ja, het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen en wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
1: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden.
0: En goed nieuws als je op dit moment nog in de auto zit of je moet nog ergens naartoe vertrekken, want er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music.
4: Emma Salden.
0: Ah, wat een topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je dag met Q door te brengen met nu Alex Warren. Dit is Bloodline.

0: is perfect voor Hans uit Ieper, die nog een hele nacht moet doorwerken. Mille King.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Onder andere Jens uit Veurne. Even verder kijken. Sarah uit Beringen, die is ook nog wakker. Goedenavond. Ilias uit Hoboken, die zegt nog... Goedenavond, ik ben net klaar met werken. Onderweg naar huis op dit moment. Nog even in de zetel liggen. Maar om 5 uur moet ik weer opstaan. Pittig. Laikin uit Ieper. Om hoe laat staat jouw wekker morgen vroeg?
2: Rond 4 uur morgenochtend.
0: Waarom?
2: Ik heb morgen een examen, dus ja.
0: Welk examen?
2: Revalidatie bij kinderen.
0: Oké, klinkt al ingewikkeld. En hoe komt het dat je dan nu nog wakker bent?
2: Oh, ik zit niet op een modeltraject, dus ik heb de afgelopen 2 dagen ook al examen gehad. En vanmiddag echt de moed niet gevonden om te studeren, dus ik wil alles er nog een keer doorgekregen hebben voordat ik ga slapen en dan morgen vroeg opstaan.
0: Oh, en moet je nog veel doen?
2: Ja, ik heb wel nog veel werk.
0: Oh, dat is zo lastig. Tot hoe laat ga je nog door, denk je?
2: Goh, ik wil alles een keer gezien hebben, dus denk wel nog minstens zeker een uur.
0: Oh, en dan heb je maar 4 uur slaap. Om hoe laat is je examen?
2: Morgen namiddag pas om 1 uur.
0: Ja, oké. Ja. Maar Laikin, misschien helpt het jou. Ik ga ook om 3 uur 's nachts opstaan. Dus om 3 uur 's nachts gaat dit geluid... Aha! Dat is zoveel pijn aan de oren. Oh, zet dat af. Oké. Okay. Mm-hmm. Gaat dit geluid bij mij ook afgaan? Dat is dus mijn wekker. En het is nog erger, want het is niet eens voor mezelf. Ah, dus ik ga aan je denken, hoor. Terwijl dat jij aan het blokken en aan het overlopen bent.
2: Ja, maar we kunnen samen opstaan.
0: Voilà, inderdaad. Dat gaan we doen. Ik vertel zo meteen waarom dat die wekker bij mij om 3 uur 's nachts opstaat, afgaat. Ja, dat ga ik zo meteen vertellen. In ieder geval, Laikin, nog heel veel succes. En succes met
2: dank
0: het examen morgen.
2: Yes, dank u wel.

de Bausa met Magnetic bij Q. Vannacht om 3 uur klinkt het bij mij in de slaapkamer. Ik geef jou even een inkijk in mijn slaapkamer. Klinkt het zo. Ik ga een helse nacht tegemoet, want mijn vriend en Q-DJ Vincent Virus is van plan om zonder overleg, hij heeft dat niet eerst gevraagd of zo aan mij, om vannacht naar de match van Argentinië te kijken op het WK voetbal. Dus hij wakker, iedereen wakker. Om 3 uur begint de match en dat allemaal voor the one and only, want dat zijn dus zijn woorden, Messi. Allee. Dat is toch niet serieus? Ik ben dus op dit moment 30 weken zwanger, voor moest je dat niet weten. Slapen is heel belangrijk. Dat is een tip die ik van iedereen krijg. Ook van mijn gynaecoloog, en dat is een expert. Maar meneer vindt het heel belangrijk om 3 uur 's nachts op te staan om Messi te zien spelen. Die waarschijnlijk nog tot in de finale doorgaat, dus je gaat hier nog een heel WK kunnen zien spelen. Oh, het gaat erover, vind ik. Hopelijk ga jij een iets betere nacht tegemoet. Nu muziek van Doten. Right.

Houghton met Home in de late avondshow van Q. Ik vertelde dus daarnet dat bij ons de wekker afgaat om 3 uur 's nachts vannacht. Omdat dus mijn vriend en Q-DJ Vincent Virus per se naar de match van Argentinië wil kijken. Op het WK voetbal. Die spelen vannacht. Om 3 uur beginnen ze eraan. Joris uit Kruijbeke die zegt in de Q-web, moest ik jou zijn, Emma, dan zou ik hem zeker op de zetel laten slapen, zodat jij gewoon rustig kan doorslapen. Wel, Joris, dankjewel. Goed idee. Merci om mee te denken. 1 probleem, hij is al aan het slapen. In ons bed. Q.

0: Martin Garrix.
1: This heart is bleeding.
0: En Ed Sheeran.
1: I love this feeling.
0: Met Repeated, het zal wel zijn.
1: So repeated.
0: Ik vind ook dat die vaker mogen samenwerken. Goed, zometeen jouw ultieme nummer 1 in de Q-top 40 op dit moment. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over 11:30. En op dit moment ziet dat er heel goed uit. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Oei, dat is niet wat we nodig hebben, hè? Ik had de nummer 1 in de Q-top 40 aan jou beloofd.

dus duidelijk van de bak opgestemd op Somber met Homewrecker. Het is deze maand, de maand juni, foute maand bij Q. Dat betekent dat je extra veel foute muziek hoort. Natuurlijk volgende week de foute 728. Maarten en Dorothee die gaan ook weer op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. En, dat mag ik nu al verklappen, morgen vroeg wordt er nog meer fout nieuws in de ochtendshow aangekondigd. Dus je moet zeker je radio op Q zetten als je morgen vroeg opstaat. Zeer belangrijk. Nog voor middernacht krijg je een foute, maar ook wel een heel iconische piano.

0: Arad met Be Mine. Hou de Q-app zeker gereed. Want via die weg bepaal jij zo meteen de muziek bij Q. Dus je bent bij deze al mega hard gewaarschuwd dat dat staat te gebeuren. Dus denk nu al even diep na. Laat die muzikale motor daarboven toch nog even zijn ding doen. Laat die goed draaien. En denk na welk nummer je zeker nog wil horen vanavond.
1: Q Music.
0: Van mij krijg je eerst nog dit iconische nummer. Natasha Bedingfield, die haar strot openzet in de laatste avondshow van Q. Dit is Unwritten.

0: Dat is exact wat Gitte uit Steenokkers heel nodig had. Die is nog wakker. Goedenavond. En die zegt van, ik heb echt een heel zware werkdag gehad. Dus ik ben blij dat ik nog even heb kunnen meezingen. Natasha Bedingfield met Unwritten by Q. En ook het leukste moment van de dag is nu aangebroken.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want zoals je weet hoor jij dus een volledige dag hier bij Q, de ene hit na de andere. Maar, wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is, dat bepaal jij. Gisteravond had ik Q-luisteraar Lorenzo aan de lijn. Die heeft een heel goede muzieksmaak, want die koos voor de volgende classic.
2: Ik heb gekozen voor Dancing Queen van ABBA.
0: Hoppa, en dan heb ik dat ook met heel veel plezier gedraaid uiteraard. Maar vanavond is het aan jou. Het enige dat je moet doen is heel eenvoudig. De Q-app die moet in de buurt zijn, want via die weg...

Pommelien Thijs met Atlas zie ik binnenkomen. Anouk met The Girl. Shaboozy, A Bar Song Tipsy. Heel veel hits. AC/DC, Thunderstruck. Oké, dat is heel stevig. Welk nummer het wordt en of het jouw nummer is dat er wordt uitgekozen, dat ontdek jij zo meteen na Berre.

0: Na middernacht dan staat QDJ's 10 lens helemaal voor jou gereed. Maar eerst moeten we nog even live over naar Xeno. Die zit wel op dit moment in de buurt van de Franse grens.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Dus hopelijk krijg ik hem te pakken. Want het is wel belangrijk, want hij bepaalt wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. Xeno, bonjour. Hoor je mij?
2: Ja, ik hoor jou.
0: Of, wat is goedenavond in het Frans nu weer? Bonsoiré?
2: Bonsoiré, zoiets. Mijn Frans is niet
0: bonsoir.
2: Echt goed om
0: bonsoir.
2: Te goed. Voilà, dat is.
0: Xeno, maar ik ben blij dat je mij hoort. Want ik heb één belangrijke vraag voor jou. Welk nummer wil jij horen en waarom?
2: Stan van M&M. Dat is mijn favoriet liedje, al van kens af. Dus ik zou hem graag nog eens terug horen op de radio.
0: Ja, kan je dat ook in het Frans aankondigen?
2: Jammer genoeg niet. De Frans is echt heel slecht.
0: Oké, maar je mag het wel in het Nederlands doen. 3, 2, 1.
2: Oh. Dit is Stan van M&M.

0: Goeienacht, het is 12 uur. Bart heeft het nieuws.
1: Goeienacht. In Tuij in Henegouwen heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Senegal scoorde nog in de toegevoegde tijd. Mbappé maakte niet veel later nog het 3e doelpunt voor Frankrijk. En rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. En dan nog het weer. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal tot 26 graden.
0: En op de Vlaamse snelwegen gaat alles heel rustig.
2: Music. Q Academy. Steamlens.
0: Een 90s classic in een nieuw jasje steken. Je moet het maar durven, maar Bebe Rexha kreeg de support van Faithless.

0: Goeienachter, je bent aan het juiste adres. Want je luistert naar de enige plek op de Vlaamse radio waar er nog gebabbeld wordt tegen jou. Ja, ja, en dat is hier op Q Music. Tot 2 uur 's nachts ben jij heel erg welkom. Desha die heeft de lasso's direct losgegooid. En dat losveertje dat hebben wij ook nodig hoor vannacht. Want we gaan straks weer Midnight Confessions delen met elkaar. We tellen ook al af naar de foute 728 met foute muziek in Steen's Hit Machine. En nu geen foute, maar nieuwe muziek om de show te starten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niall Horan die wil soms wat meer stilstaan bij de kleine dingen in het leven. Dit is Little More Time.

0: Anastasia met I'm Out of Love. En onze dinsdagnacht die is bij deze ook weer helemaal goed ingezet. En dat is perfect, want dan ben je hopelijk ook in de mood om iets te delen met mij.
1: Midnight Confessions.
0: Want ik ben vannacht op zoek naar jouw grootste miskopen. Naar iets dat je ooit kocht in een impulsieve bui en eigenlijk totaal niet nodig had. Of juist iets dat je kocht met de intentie van ik ga dit zo hard gebruiken of aandoen, maar nu ligt het al 5 jaar onaangeroerd in mijn kast. Dat kan ook. Het kan gaan over kleren, over gadgets, maar ook over abonnementen, fitnessabonnementen of zo, uitstapjes, concerten misschien zelfs. Alle aankopen die je ooit deed in je leven waar je daarna dikke, vette spijt van had, die wil ik heel graag te weten komen. Dus stuur je confessions maar even door. En dan kunnen we misschien van elkaars fouten iets opsteken. Zo gaat het dan. Maarsmits met Stay komt eraan.

Na 14 jaar nog altijd een dikke hit, Call Me Maybe. ANI Lost Frequencies, die kan al wat liefde gebruiken. Hij is de diepste daler in de Q-top 40 deze week. Dus geef hem hartjes in de Q-up als hij er niet uit mag van jou. Q-top.

Sabrina Carpenter in de nacht van Q-Music. En daarmee is het al half één. En als jij nu inpikt in de show, dan hebben we jou dringend, dringend nodig in de Q-app. Want we zijn op zoek naar miskopen die jij ooit al deed in je leven. Dan kunnen wij die fout ook al niet meer maken. Ik lees bijvoorbeeld al veel yogamatten die stof aan het pakken zijn of spijt van een speciale stofzuiger enzovoort. Maar wat is nu jouw grootste miskoop? Laat dat even weten in de Q-app. Q Academy.

Mr. Props en Robin Schulz met Waves. Pas perfect bij het zomerse weer, hè? Zelfs nu nog 17 graden buiten. En dat zorgt er misschien ook wel voor dat jij van die impuls aankopen aan het doen bent voor de zomer. Van barbecue gadgets tot bikinis in verkeerde maten en zo. Ik kan het mij zo voorstellen. Midnight Confessions. En daar hebben we het vannacht ook over. Over de grootste miskopen die jij ooit al deed bij Caitlin uit Denderleeuw, is dat een abonnement van de Basic Fit. Ze zegt één keer gegaan, geïntimideerd door hoeveel gewicht iedereen kon heffen en nooit meer teruggegaan. Oh, dat is zo spijtig. Zonde van het geld altijd. Cindy uit Maasmechelen zegt, ik heb een tijdje geleden een sodastream gekocht. En het ergste van al is dat ik enkele jaren geleden dezelfde miskoop gedaan had. Oké, ja, ik neem dan aan dat Cindy geen bruiswater lust, want anders is het niet echt een miskoop, denk ik. Jamie uit Leopoldsburg die zegt, wij hebben thuis een hele kast met potten currysaus en rijst, want de vrouw had in plaats van 4 van elk 44 besteld. Oh, 44. Eli uit Bertum zegt, ik heb een miskoop gedaan van een Rowenta stofzuigercombi. Ken ik niet, maar het is blijkbaar stofzuigen en dweilen tegelijk. En 2 weken later stofzuigde hij alleen nog maar. Dus daar ging mijn easy life met kuisen. Oké. Anne uit Balen zegt, miskoop online gedaan. Een melkopschuimer van €90 staat nu mooi te wezen in de kast. Naast wat kledij van Temu in verschillende stofjes. Oké, en dan is er ook nog Davy, lieve mensen. En Davy die stuurt, 3 jaar geleden trouwring gekocht. Was een miskoop. Ouch. Yeah. Snel iets anders. Er zijn rumors dat Stromae nog eens live zou optreden binnenkort. Je hoort hem na Thomas Gray.

0: Het internet is alweer aan het speculeren over een comeback van Stromae. Een comeback naar het podium. Ja. Want hij heeft een nieuw nummer uit, samen met Tuvalu, dat is een Zweedse zangeres. Het heet De Fleur. Ja, en de zangeres Tuvalu die staat in november in Vorst Nationaal in Brussel. Dus dan denken mensen van, dan gaan we Stromae daar misschien ook wel ergens zien verschijnen, daar in Brussel. Ja, dat gaat nog heel lang speculeren worden, denk ik. Want hij is daar altijd heel mysterieus over. Over zijn verschijningen op het podium. Doet wel vaker van die mysterieuze... ja, hoe noem je dat? Features.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dus dan focussen we ons op andere nieuwe muziek. Van Meteor bijvoorbeeld, Nooduitgang. Q Music. Q sounds better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: bij Buskoop is vooral dat ik geen ticket kocht voor Harry Styles in Amsterdam, denk ik. Oh, zo'n spijt van man. Echt zonde. Maar er is ook nog een miskoop binnengekomen van Frederik uit Assenede.
1: 15 jaar geleden moest ik voor het bedrijf posties bestellen. En was plots de bestelhoeveelheid veranderd van één pakje naar één verpakking waar dat er 12 in zaten. Gevolg, de levering kwam toe, een volledige palet. En op het einde van de rit zijn we nu 15 jaar later en zijn we nu de laatste post-its aan het opgebruiken van deze levering.
0: Oh, 15 jaar later. Goed, een bezoekje aan de cinema, dat is gelukkig nooit een miskoop. Zeker niet als het gratis is. Na 1 uur nog tickets.

0: Jenny from the block. Het is ietsje voor 1 uur 's nachts en jij luistert nog naar de radio. Proficiat daarvoor, want dat is heel slim. Want na 1 uur geef ik nog cinematickets weg hier op de radio aan iemand die proud to be fout is. Dus als jij wil meedoen, dan is het enige dat je gewoon moet doen, de Q-app erbij nemen en 3 woorden intikken of zelfs inschreeuwen in de audiofunctie. En dat is proud to be fout. Dus als je wil meespelen, stuur dat even door.
1: Music. Q Academy. Steen Lens.
0: Voor de gebroken harten is Miley Cyrus er zo meteen. Eerst gaan we de volgende kant op met I'm Good. Dit is Jelly Roll.

0: dat mooie gitaartje nog. Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. Hey, weet je wat ook niet kapot te krijgen is? Dat is de foute 728 natuurlijk. We beginnen daar volgende week aan die legendarische lijst. Maar dat wil ook vooral zeggen dat deze week eigenlijk bijna belangrijker is dan volgende week. Want die lijst die gaat enkel goed klinken als jij je favoriete foute songs in de lijst stemt. Dat doe je natuurlijk in de Q-app of op onze website. Je hebt daar nog tot zondagavond de tijd voor. Maar om je al wat steminspiratie te geven, heb ik Steens Hitmachine zo dadelijk omgevormd tot een foute hitmachine. En alle vraagjes dus in een fout jasje gestoken. Dus enkel foute hits om te raden. En als jij wil meespelen voor die cinematickets, dan moet je gewoon sturen Proud to be Fout. Voilà, zo simpel is dat.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu al een van de hits van deze zomer, Jonas Blue en Edge of Desire.

Bart. Die heeft het lekker druk momenteel. Binnenkort zien we hem in een nieuwe rechtbankserie op VTM. Als advocaat met Oosters accent blijkbaar. Hij gaat back to the roots. Maar eerst vooral een drukke festivalzomer op de planning waar we deze song heel veel gaan horen.

0: Nicki Minaj. Met de ideale foute plaat. Xenia uit Torhout, hoe zou jij jezelf noemen?
1: Proud to be found.
0: Wow. Steens. Perfect, want Xenia, jij speelt mee met Steens Hit Machine. Maar dan de foute versie. Dus supergoed dat jij proud to be found bent. Maar sta jij ook op de gastenlijst van de foute party?
1: Zeker en vast.
0: Oké, okay, dat is keigoed. Je hebt jouw ticket al in de pocket. Ligt de outfit ook al klaar?
1: Nee, nog niet volledig. Want ik ben er nog niet aan uit welk kleurtje dat ik exact wil aandoen.
0: Welke dus, kleurtjes? Oké, okay, en wat zijn de opties? Misschien kunnen we mee nadenken.
1: Blauw, groen en rood.
0: Oké, okay, en waarom geen mismatch? Want het is de foute party, dus misschien moet je gewoon voor die clash gaan van de kleuren.
1: Ja, misschien inderdaad wel. Kan ik een topje van het blauw aan doen, een topje van het rood en dan inderdaad een stokje van het groen.
0: Voilà, perfect. Helemaal begrepen. Hoeveelste foute party is het dat je naartoe gaat?
1: Mijn derde.
0: Derde al, oké. Okay, en hoe zou jij nu in één zin andere luisteraars overtuigen om te gaan? Waarom is de foute party zo leuk?
1: Oh, het is zo'n feestje, het is gewoon de muziek, de sfeer, gewoon alles in het algemeen. Je moet daar gewoon een keer bij geweest zijn.
0: Dat is wel tof, zeg. Oh, Xenia, keigoed. Ik ga jou zo meteen, want daarvoor ben je hier natuurlijk, ik ga jou 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicent. Het antwoord is altijd een foute hit. Dus we hebben het hier over foute hits. Ben je er klaar voor?
1: Doe maar dat.
0: Oké, super. Vraag 1. Je hoort zometeen een fragment van een foute hit. Aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Ik zoek dus een titel. Hier komt het.

0: Ik weet het titel niet exact. Ik kan het liedje volledig mee zien, maar kan maar het
1: probeer,
0: niet.
1: Probeer. Hoe gaat het liedje?
0: I want to love you, feel you, I want myself, maar ik weet het niet.
1: Ja, sorry. Het was I'm so excited. I'm so excited van de Pointer Sisters, maar helemaal geen probleem. Er zijn nog twee kansen. Voor vraag 2 gaan we naar Google Translate. Haar stem vertaalt de tekst van een fout liedje van het Nederlands naar het Engels. En het is aan jou om te raden over welk Nederlandstalig lied het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Grandma's on top. The partying never stops. With grandma's on top. Morning becomes a flop. Because tears say stop. With grandma's on top.
0: Oma's aan de top van KD.
1: Ja!
0: Oma's aan de top.
1: Ah, je bent geweest. Ja, ik ook. En natuurlijk, daar moest je bij zijn. En ze komen ook nog eens naar de foute party. We hebben zoveel geluk. Allee, ja. De nieuwe dan toch, hè? Goed, Xenia, dat is al één cinematicket binnen. We gaan naar de laatste vraag. Daarvoor mag jij gewoon jouw stem gebruiken die je ook op de foute party gaat moeten gebruiken. En je mag meezingen met de volgende hit.

0: Ja, en die zingen maar ook wat. Hè. Ik heb geen idee wat, maar je hebt het gewoon perfect in het gebrabbel gedaan zoals ik het had verwacht. Dus heel goed, Xenia.
1: Super.
0: Super. En jij krijgt 2 cinematickets. Wie mag er mee?
1: Mezelf. Onder andere. En ik heb dan nog een ticketje over, aangezien dat volgende maand mijn verjaardag is.
0: Oh.
1: En dan krijg je ook nog zo'n verjaardagsticket van de Kinepolis. En de nieuwe film van Vianna, de remake, komt uit. Dus,
0: oh ja, tof. Oké, amai. Een mooie verjaardag staat op de planning. Sowieso al een heel, ja, heel veel plezier daarmee dan, Xenia. En een fijne verjaardag, ga ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Alright, salutjes. Dit is Swedish House Mafia.

En ondertussen is het al 1:30 en jouw nacht ziet er hier nog heel goed uit op Q. Met op het menu nog Bruno Mars, Daft Punk, Alex Warren, Ava Max, Offenbach. Ze komen er nog allemaal aan en de Q-topschijf die komt er ook nog sowieso aan voor 2.

Eva Max met Kings and Queens in de nacht van Q. En op het WK spelen Irak en Noorwegen op dit uur nog tegen elkaar in Boston. Het is daar op dit moment 2-1 voor Noorwegen, voor moest je het willen weten. Want ik vraag mij ook af of er nog iemand vanuit België is aan het kijken op dit moment. Het is al dik na 2:30 ondertussen. Straks is er ook nog een match van Argentinië tegen Algerije. Die begint om 3:00. En QDJ Vincent Virus, die heeft blijkbaar speciaal zijn wekker gezet om te kijken naar Messi. Crazy, vind ik. Maar bon, ben jij de voetbal nog aan het volgen of ben je totaal iets anders aan het doen? Je mag het mij altijd laten weten. Ik lees het heel graag in de app.

0: Voor Jolien uit Antwerpen is het nog druk bezig, want ze luistert mee vanuit de vrachtwagen. Haar man zit aan het stuur en zij volgt de voetbal, zodat hij op de hoogte kan blijven. Hey, goed teamwerk daar. Ook goed solowerk heeft Taylor Swift al verricht in haar leven. Het is een heel bijzondere week voor haar, want ze werd als de jongste vrouw ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Wat wil dat zeggen? Ze zit nu eigenlijk bij een soort van clubje van de grootste, invloedrijkste songschrijvers van deze planeet. Dat is al één ding om heel fier op te zijn. Maar waar ze ook wel heel fier op is, denk ik, dat is de soundtrack van Toy Story 5. Die film is vanaf morgen in de cinema en Taylor die kreeg de eer om daar een nummer voor te schrijven. En reden nummer 3, dat is natuurlijk dat I Knew It, I Knew You onze Q-topschijf is deze week.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I Knew It.

Imagine Dragons met Bad Liar. Het is al bijna 2 uur. En dat wil voor Chelsea uit Landen zeggen, net klaar met een late night fitness. En dat wil ook zeggen dat ik jou een heerlijke zomerse nacht instuur met tot 4 uur enkel maar hits op Q. Met nu It's Not Right, But It's Okay.